0: Dit is deze week de Q Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteo hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hey Vincent!
1: Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Vinnie.
1: Jonathan, jij hebt een vraag.
0: Welke fout item gaan we meenemen voor de foute party?
1: Hebben we nog niet besloten. We zijn er nog niet over bezig geweest. Er is nog niet gediscussieerd. Maar laten we dat in de week van de foute 728 doen, zeker? Misschien is het nog wat vroeg om er nu al mee te beginnen.
0: Hoe vroeger, hoe beter. Hè?
1: Ja, ik ben al. Denk nu al een beetje na. Dan kan je die laatste week van juni. Heb je al een idee? Wat was het vorig jaar ook weer? Was het vorig jaar de tutor, de fopspeen? Weet ik niet.
0: Ja, vorig jaar was de fopspeen en het jaar daarvoor was de tandenborstel.
1: Ah ja, juist ja. Ja. En dat is dus een voorwerp dat we met z'n allen, met alle vroege vrienden die naar de foute party komen, dat voorwerp nemen we mee zodat we elkaar kunnen herkennen. En dan kan je zo zeggen, jij was ook al vroeg wakker vanmorgen.
0: Ja.
1: Zo dat, hè. Goed, maar omdat het vrijdag is, maar zeker omdat het juni is, mag jij nu ook je favoriete foute hit aanvragen, Jonathan?
0: Zeg je voor het eerst van Bart Kael.
1: Ah, en ik weet al waarom. Kan je even uitleggen waarom je dat nummer wil horen?
0: Ik heb vorige week gaan zeilen in Oostende en dat was zo plezant meegevallen dat ik daar direct aan dacht.
1: Ja, heb je vorige week ook verteld, inderdaad. Ja, was goed?
0: Ja, was heel plezant.
1: Ja, zeilen, maar het was een groot schip, hè. Het was zo'n echt oud houten schip.
0: Ja, wat een schip van 100 jaar oud.
1: Wow, fantastisch. Oké, zeil je voor het eerst. Bart Kael, favoriete foute hit van Jonathan, komt eraan. Dag Jonathan, fijn weekend.
0: Dankjewel, fijn weekend.

0: De wonderlijke en bijzondere avonturen van Vincent in de ochtenduren van Q-Music.
1: Goedemorgen België, goedemiddag Japan en goedenavond Amerika en goedemorgen Romy.
2: Goedemorgen.
1: Vorig jaar was het niet de tutter, de fopspeen.
2: Nee, het was het fluitje.
1: Ah,
2: dat
1: was het.
2: Dat niet meer.
1: Nee, ja, ik herinner me. Ja. Tuurlijk, het fluitje. Het foute voorwerp vorig jaar op de foute party was het fluitje. Ja, want ik weet nog, dat maakte heel veel lawaai, hè?
2: Ja, maar ik wil eigenlijk een ballon. Dat iedereen wil een ballon daar rond.
1: Ballon?
2: Dat is ook wel plezier.
1: Okay. Ik denk erover na. Dankjewel, Romy.
2: Oké, bedankt.
1: En achter de schermen van de foute party zijn we uiteraard al heel lang bezig met heel dat feest, hè. Gisteren hebben we de opening opgenomen. Dus als je ooit al op de foute party bent geweest, dan snap je wat ik bedoel. De opening van de foute party is altijd heel groots, met een stem die heel luid en heel bassig alle Q-luisteraars welkom heet en dan uiteindelijk roept: welkom op de foute party 2026. En dat hebben we gisteren dus opgenomen. Het wordt heel cool. Beste vrienden, het is vrijdag. Wie is er wakker en wie doet er mee vandaag? Stuur nu jouw goeiemorgen door. Jouw goeiemorgen voor iedereen die wakker is in een bericht of een audiobericht met de Q-app.

zijn ze van die classics waar je niet van wist dat ze al zo oud waren? Bij deze classic heb ik dat nooit, want ik weet hoe oud ze is. Even oud als ik, ook van 1987. Bon Jovi en Living on a Prayer in de vroege ochtend van Q Music.

0: Lekker, lekker begin van de vrijdag.
1: De vrienden van de vroege ochtend.
0: Heel veel berichten, dankjewel. Guillaume uit Wervik zegt: goedemorgen, Vinnie. De laatste werkdag van deze week, maar eerst nog 600 kilometer werken. Nancy uit Anzegem zegt: goedemorgen, Vinnie. Vanavond ga ik opnieuw naar Harry Styles in Amsterdam. Heel veel plezier, Nancy. Martijn uit Oost-Nieuwkerken zegt: goedemorgen, Vincent. De voorlaatste werkdag. Morgenavond trouwfeest van mijn nichtje. En nee, we zijn geen zatte onkels. Martijn, ik geloof je niet. Gwenny uit Tongeren zegt: goedemorgen, deze prachtige vrijdagmorgen. Goedemorgen, Gwenny. Een berichtje van Jo.
2: Goedemorgen, Vinnie. Nog een laatste vroege shift tot 12 uur. En dan is het weekend.
0: En een berichtje van Nick.
3: Ja, het is vroeg.

Soms dromen Dorothee en ik ervan om te verhuizen naar een piepklein, maar een heel mooi en volgens Dorothee heel schattig appartement in Parijs. En dat is de aanleiding van mijn vraag voor jou vandaag. Zometeen na Offenbach met Miles Away bij Q Music.

Lotte en ik zijn mensen die graag in de stad vertoeven. Wij zijn echt stadsmensen. We wonen in de grootste stad van België en we gaan regelmatig op citytrip naar andere steden. Dus we maken eigenlijk nooit verre reizen. Doen we nooit geen... We gaan niet hiken in de bergen of door oerwouden. Dat is niks voor ons. Mag je niet aan denken. Wij gaan liever wandelen in de stad. Berlijn, Amsterdam, Londen of Parijs. Dat zijn de steden die we vaker aandoen. En af en toe dromen we ervan om te gaan wonen in bijvoorbeeld Parijs. Dan komt een van ons twee een video tegen op Instagram of op TikTok van een appartement in Parijs. En dan laten ze dat zo helemaal zien. Ze beginnen bij de gang en dan de woonkamer, de keuken, de slaapkamer. Helemaal hoe dat er van binnenuit ziet. En dan denken we, wow, daar zouden we graag willen wonen. En Parijs is niet zo ver, hè. Met de trein sta je daar heel snel. En dan sta je ook gewoon heel snel opnieuw in Brussel. Maar goed, als ik hier moet zijn om 4 uur voor de start van mijn programma, dan moet ik in Parijs zijn... Of dan moet ik in Parijs vertrekken rond een uur of... Middernacht moet ik opstaan om 1:50 s'avonds. Dus dat is totaal onrealistisch, onmogelijk. Het zal bij dromen blijven, helaas. Maar mijn vraag voor jou vandaag is, waar zou jij heel graag willen wonen? Geef mij de plek waar je graag zou willen wonen. En dat mag overal zijn, hè. Stuur nu de plek waar je graag zou willen wonen door in de Q-app.

0: 5 over half 5 met Enrique Iglesias en Sean op Harlem by Lando. Waar zou jij graag willen wonen? Christophe uit Lummen zegt Valencia. Definitief verhuizen staat op de to-do-list. Alright. Jurgen uit Ronsen zegt ik zou willen verhuizen naar Tenerife. Xavier uit Houthulst zegt Zuid-Frankrijk. Vic La Gardiole. Zeer specifiek. Vic La Gardiole. Benny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Waar zou je graag willen wonen, Benny?
1: In Zuid-Korea.
0: In Zuid-Korea, maar dat is de andere kant van de wereld, Benny.
1: Ja.
0: En waarom? Wat trekt je zo aan in Zuid-Korea?
1: Een heel mooi land en het is gewoon een heel mooi land en zo. Dus ik kom er al steeds in gaan.
0: Ben je er ooit al geweest?
1: Nee, nog nooit.
0: Ah, oké, goed. Dan moet je misschien eerst ontdekken en dan er gaan wonen. Hey, dankjewel, Benny. Fijne ochtend. Salut, man. Dag.
1: Dag.

0: Even lekker dromen vandaag. Waar zou jij graag willen wonen? David uit Mol zegt Ronchi Verona, lekker in Italië. Azuurblauw water, heerlijk weer. En vooral de bergen en de stad, zoveel je maar wil. Andy uit Wevelgem zegt goedemorgen. Vincent, mijn grootste droom is volledig op de buiten, zonder buren in een vierkantshoeve. Oké, er is ook nog Andy uit Beveren. Dag Andy, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Vincent.
0: Andy, waar zou jij graag willen wonen?
1: Op een woonboot.
0: Op een woonboot? Maar dat snap ik. Vertel eens, waarom wil jij graag op een woonboot wonen?
1: Het is naar werk al ten eerste. En ten tweede, ja, je zit op het water. Dat is, ja, je kunt varen naar waar je wilt eigenlijk. Op elk plekje. Ja, we kunnen naar elk plekje gaan. Hè.
0: Ja, dus op dit moment werk je op een boot, maar je zou er graag ook nog willen opwonen.
1: Ja, klopt.
0: Is dat realistisch?
1: Prijselijk is dat wel heel duur.
0: Ah, ja.
1: En ook met een heel groot gezin passen we niet allemaal op die woonboot, denk ik.
0: Snap ik wel. Maar ik zou ook wel graag in Amsterdam op een woonboot willen wonen. En niet per se willen rondvaren, maar gewoon wonen op een boot op het kanaal lijkt me heel, heel erg leuk. Dankjewel Andy, fijne ochtend.
1: Fijne ochtend, Vincent.
0: Dan ook nog naar Lennart uit Roeselaren. Dag Lennart, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar zou jij graag naartoe willen verhuizen? Of waar zou jij graag willen wonen, Lennart?
2: Wel, ik woon op dit moment in Roeselaren en ik wil gewoon graag naar Ardooien, want de gemeentebelasting ligt daar veel lager.
0: En het is niet zo ver van Roeselaren.
2: Nee, het ligt er vlak naast en Roeselaren is een van de duurste gemeenten van België en Ardooien een van de goedkoopste.
0: Oh, wauw, oké. Okay. Veel succes dan met het verhuizen naar Ardooien, Lennart.
2: Dankjewel.
0: Yo, salukes.

5 juni 2026. Vanaf vandaag maak je bij Maarten en Dorothee kans op een weekend in Disneyland Parijs. En je gaat niet alleen, hè, want Maarten en Dorothee gaan met jou mee. De Red Flames spelen vandaag een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. En de bondscoach heeft gezegd, het doel is...

0: trouwt Dua Lipa.
1: Ja, en het trouwfeest gaat door in Sicilië in Italië. Er wordt gefluisterd dat Elton John gaat optreden vanavond en dat iedereen logeert in een hotel waarin elke overnachting 1.000 euro kost. Dat is veel geld, hè. Maar voordat allemaal zal gebeuren, moeten we eerst de dag beginnen met een dansje. Want wie vrolijk kijkt in de morgen,

0: Zometeen is staan Giovanni uit Diksmuiden. Hij gaat de volgende zin verzinnen voor het verhaal van Bjorn het lieveheersbeestje. Bjorn is een stripper in een nachtclub. En in de zaal zie je uit Diksmuiden. Hij gaat de volgende zin verzinnen voor het verhaal van Bjorn het lieveheersbeestje. Bjorn is een stripper in een nachtclub. En in de zaal zit de grote boze wolf.
1: Hij nam een briefje van 5 euro uit zijn zak en stak die in de bikini van Bjorn. 'S Avonds stopte Bjorn met dansen en kocht hij met het geld een ijsje.
2: Het was heet in de club en het ijsje was heel verfrissend.
3: Het was zo warm in de stripclub dat het ijsje van Bjorn smolt.
4: Hij barstte in tranen uit, maar werd getroost door de grote boze wolf.
0: Tja, wat is de volgende zin, hè? Dat hoor je zo meteen dus van Giovanni uit Diksmuiden. Na Nacht in Amsterdam van Bazaar, nu in de

0: ochtend verzinnen we een zin voor het verhaal over Bjorn het lieve heersbeestje. Bjorn is een stripper in een nachtclub en met het geld dat hij verdiend heeft, is hij een ijsje gaan kopen, maar het is gesmolten door de hitte in de club. Dus wordt hij getroost door de grote boswolf. Giovanni uit Diksmuiden, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Vincent. Giovanni, vandaag de laatste zin van de week. Jij mag die verzinnen, doe maar.
1: De wolf en Bjorn gingen samen naar de wellness om even te ontspannen.
0: Oh, wauw, heel goed. Oké, dus het zijn vrienden geworden, de grote boze wolf en Bjorn. Ah, ja, dat denk ik dan toch. We zullen zien wat maandag brengt. Dankjewel, Giovanni. Fijne ochtend.
1: Merci.
0: Wat is de volgende zin? Die mag jij verzinnen en dan kom je maandag aan de beurt. Dit is Medusa van Cameron Whitcomb.

0: Andy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, we hebben het al de hele ochtend over waar je graag zou willen wonen. Wat is dat bij jou?
1: Curaçao.
0: Maar dat is heel erg ver, maar er wordt ook Nederlands gesproken. Dus dat is wel goed.
1: Ja.
0: Welke reden heb je nog?
1: De mentaliteit, lekker rustig, niks moet.
0: En paradijs, hè? Paradijselijke plek.
1: En goeie weer, hè?
0: Oh, fantastisch, hè? Ik heb nog een vraag voor jou, Andy. Dankzij welke radiozender word je elke vrijdagochtend wakker met de Pokémon Teamsong?
1: Q.

0: over vijf. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen. Besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Het parlement heeft daar vannacht over gestemd. Dat betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen en dat vaste benoemingen daar verdwijnen. Gisteren liepen protesten daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of dat ook vandaag weer uit de hand loopt. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïense president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen die twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, dat is nog niet duidelijk. En in Niger in Afrika zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar viel in het midden van de woestijn in pannen. En de bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. Twee passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker drama's als dit. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag. Temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint het droog, nadien buien en 22 graden.
0: Music. Vincent van Geel. Hoe kan je de vrijdag beter beginnen dan met een hit van The Weeknd? Dit is Blinding Lights.

T. Zometeen de nieuwe single van DJ Licious en Milo. Die heet Forever Young en gaat uiteraard over nostalgie over onze kindertijd, waarin we strips lazen in bed met een zaklamp. Marvel Comics met

0: De vrachtwagenchauffeur zoals Shari uit Pelt. Dag Shari, goedemorgen.
1: Goedemorgen Benny.
0: Mensen die nu pas wakker worden, die weten het niet, maar elke vrijdagochtend voor het nieuws van 5 draai ik de Pokémon Teamsong. En Shari, we kunnen wel stellen, jij bent een van de grootste Pokémon-fans ter wereld.
1: Ja, aangezien dat ik sowieso al mijn been volgetatoeëerd heb met de 4 Pokémon's van vroeger, waar echt mijn 4 favorieten waren.
0: Oh ja, ik zie inderdaad een filmpje. Van Pikachu, wie is het nog? Bulbasaur?
1: Ja.
0: Charmander.
1: Ja. Squirrel.
0: Ja, en Squirrel. En ook je vrachtwagen, want daar zit je nu in. Je vrachtwagen, daar staat iets op over Pokémon.
1: Ja, dat klopt. Ik wou het origineel van sticker erop hebben en ik pak Pokémon Team, gotta load them all.
0: Gotta load them all. Dus ja, dat is eigenlijk zoals gotta catch them all, maar dan van de vrachtwagen, dat je de vrachtwagen moet laden. Gotta load them all. Fantastisch. Waar moet je naartoe vandaag, Shari?
1: Vandaag is het Lokeren, dus op zich niet zo heel vaak.
0: Oké, veel succes vandaag. Salut, hè.
1: Dankjewel.

0: just down the road.
1: Hoeveel weeg je? Ik hoef het antwoord niet te weten, maar Lindsay de Postbode weet hoeveel procent van de Belgen overgewicht heeft. En ze weet dat omdat dat in de krant staat vandaag. Ze vertelt het zo meteen na DJ Licious en Milo, Forever Young. Living.

0: gaan.
1: Ah, terug even jong zijn. Oh, ik zou er veel voor geven hoor, Lindsay.
2: Is het echt? Allee, jong, ben je nog jong?
1: Nee, ja, ik was gisteren op het familiefeest, of het verjaardagsfeest van mijn oma en daar lopen heel veel kleine kinderen rond en ik dacht, oh, zo leuk.
2: Ja, maar als je dan nu oma ziet, dan ben je nog jong.
1: Ja, dat klopt, dat is waar, dat zegt zij ook altijd. Wat staat er vandaag in de krant, Lindsay?
2: Sluikstorten, het gebeurt meer dan dat we denken, maar vandaag staat er een foto in de krant met zo'n bordje van mooimakers. Met ja, de welgekende tekst van ik houd niet proper, jij toch ook. Maar daarnaast ligt ja, praktisch een volledige auto-onderdelen, allemaal daar gedumpt. Nu, het is zo weer een typisch spelletje, politiek spelletje, want de politie zegt ja, we gaan het zo snel mogelijk opruimen. Maar blijkbaar ligt het op het privédomein, dus mogen ze er niet aankomen. En de eigenaars van dat domein hebben dan klachten gediend, maar die kunnen niet verder, omdat ze niet weten van wie dat het is. Dus het blijft er liggen. Ja, tof hè, in België.
1: Ik vind het heel grappig. Dus er staat een bordje, ja. Niet sluikstorten. Wat doen mensen?
2: Ja.
1: Ze sluikstorten daar. Weet je, ik heb het al vaak gezegd, maar ik haat sluikstorters. Ik snap het niet. Ruim je afval op, neem je afval mee, gooi het in de vuilbak, bewaar het thuis, maar smijt het niet op de openbare weg. Bon. Je zou het ook nog hebben over hoeveel mensen overgewicht hebben in België.
2: Ja, meer dan de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Zo, eigenlijk net de helft, 50,8%. Ja, opvallend, mannen die bewegen vaker dan vrouwen, die willen dat toch liever doen. De 18 tot 24-jarigen zijn het actiefst. En eigenlijk de grootste reden waarom dat we niet sporten of niet bewegen, is omdat we geen zin hebben, geen energie of een drukke job of een gezin, waardoor dat het er niet toe komt.
1: Ik ben wel gisteren en eergisteren gaan sporten, maar als ik mijn BMI zou moeten geloven, dan heb ik effectief overgewicht. Dat wil ik niet. Dus daar wil ik wel vanaf. Dus 50,3% van de volwassen Belgen heeft overgewicht. Is veel, hè. Dat zal vroeger wel veel minder geweest zijn. Komt dat door McDonald's en zo?
2: Waarschijnlijk.
1: We hebben natuurlijk ook wel een fritcultuur en een biercultuur. En als we daarin gaan overdrijven en we sporten niet. Beweeg jij? Heb jij een sport, Lindsay?
2: Het zal maar zo lekker niet zijn. Hè?
1: Nee, dat is waar. Ja, ik weet het. Ik ga dit weekend ook weer veel hamburgers eten. Ik weet het nu al.
2: Voilà.
1: Ja.
2: Kijk.
1: Lindsay de postbode, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: En een heel fijn weekend.
2: Voor jou ook. Tadaa.

Ze vertelt over mijn oma, die is gisteren 102 jaar geworden. Ik heb toen veel berichten gekregen van jullie met felicitaties voor mijn oma. En ik heb haar dat gisteren gezegd en ik moet jullie heel hartelijk bedanken van haar. Daar stond ze op, dus bij deze. Bruno Mars is in april gestart met een wereldtournee, de Romantic Tour. Die is gestart in Las Vegas en vorige week geëindigd in Canada. Alleszins wat betreft het Amerikaanse luik, want vanaf 18 juni komt hij naar Europa. Frankrijk, Duitsland, Nederland. Dit is hem. Bruno Mars and Risk It All by Q.

0: Vijf voor half zes. Lindsay de Postbode heeft daarnet verteld dat 50,3% van de Belgen overgewicht heeft. Benny, goedemorgen.
1: Vincent, goedemorgen. Alles goed?
0: Alles goed, met jou ook?
1: Alles heel goed, dank u.
0: Heb jij overgewicht, Benny?
1: Ja, ik weeg 135 kilo. Ik zit dan een 1,90 meter, maar...
0: En probeer je daar iets aan te doen? Want je wilde daar nog graag even op reageren, op dat bericht.
1: Ja, ik sport wel heel veel. Ik doe mijn Muay Thai, box, maar ik doseer me net wel de dag. Dus spaghetti koolhydraten, dat heet er in de namiddag of s'avonds. Dus dat is middags of s'morgens.
0: Ah ja, inderdaad. Koolhydraten, s'morgens of s'middags eten, niet s'avonds, want dan word je daar dikker van. Ja, dus veel hangt af van van wat we eten op welk tijdstip.
1: Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Oké, en misschien was dat vroeger anders. Ja, vroeger, er werd warm gegeten, smiddags, hè? Niet s'avonds.
1: Ja, caravan natuurlijk.
0: Ja, exact, ja. Maar we worden er niet per se gezonder op. Merci, Benny, voor dit bericht nog.
1: Heel graag gedaan. Fijn weekend, hè.
0: Merci, jij ook. Yo.
1: Doei, tada.
0: Ik heb vandaag heel goed nieuws voor fans van Karen, Christel en Kathleen. Ik heb ook goed nieuws voor fans van Jennifer Lopez. En ook nog goed nieuws voor fans van Niall Horan. Hoor je na Alan Walker en Ava Max, Alone Part 2 in de vroege ochtend van Q Music.

0: Het is 17:55. Goedemorgen, het is 5 juni en dat is een vrijdag. Eindelijk vrijdag. Eergisteren had ik al goed nieuws voor fans van K3. En ook vandaag heb ik goed nieuws, want vanaf vandaag kan je kijken naar het reunieconcert van de K3 Originals in de AFAS Dome. Dat concert komt volledig op VTM Go Plus. Bart, goedemorgen.
1: Vincent, goedemorgen.
0: Bart, fan van Jennifer Lopez?
1: Altijd, hè.
0: Ja, vanaf vandaag op Netflix een nieuwe serie met Jennifer Lopez. Die heet Office Romance. En zij speelt de CEO van een bedrijf en ze wordt verliefd op de nieuwe advocaat. Misschien een tv-tip voor vanavond, Bart.
1: Ideaal, dat hebben we vooral uit het leven gegrepen, precies.
0: Ja, dat gebeurt wel vaker, hè, op kantoor. Een romance. Maar vanaf vandaag dus op Netflix Office Romance, een romantische komedie. Dag Bart, fijne ochtend.
1: Fijne ochtend, Vincent. Goed weekend.
0: Hey, er is ook nieuwe muziek, want Niall Horan brengt vandaag een nieuw album uit. En hoe zit het met het weer vandaag en in het weekend? Dit is wat Thomas daarnet heeft gezegd in het nieuws van 5 uur.
2: Afwisselend zon, wolken en buien vandaag. Temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint het droog, nadien buien en 22 graden. Welkom in de

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Er zijn heel veel trouwfeesten dit weekend en al die koppels hopen natuurlijk op mooi, zonnig en warm weer. Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar wat ik wel met zekerheid kan zeggen, is dat de vrijdag officieel gaat beginnen. Want, beste vrienden, ook al zie je ze misschien niet op dit moment, maar de zon...

beste vrienden, het is vrijdag en vrijdag is de mooiste dag van de week. Want op vrijdag heb je nog 2 dagen weekend in het vooruitzicht en het wordt een fantastisch weekend. Met morgen de match van de Rode Duivels tegen Tunesië. En daar kan je vanavond bij Q nog tickets voor winnen. Zondag de finale van Roland Garros. Ook zondag het allerlaatste reunieconcert van de K3 OG's. Het wordt met andere woorden...

0: Antwerpen. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Angel, ik moet jou succes wensen, zeg je in de Q-app.
1: Ja, er zijn een paar collega's ziek gevallen en collega's met verlof, dus ik kan een shift doen van 13:30 à 14 uur.
0: Wauw, dat is een dubbele shift, hè, zeggen ze ook wel eens in de volksmond. Een dubbele shift, toch? 14
1: yes.
0: uur? Ja, jij. Wat doe je precies, Angel?
1: Ik werk in een tankstation.
0: Oké, dan verkoop je... Je zit achter de kassa.
1: Ik maak broodjes, ik bak brood. Oh. Ik zit achter de kassa. Wij hebben zowel een panos als een tankstation bij ons erin.
0: Oh, wauw. Ik denk dat je heel veel mensen gelukkig maakt. Mensen ze zien er niet altijd gelukkig uit, denk ik, in een tankstation. Maar als je lang op de baan bent, dan ben je heel blij dat je zo'n broodje kan eten, denk ik.
1: Inderdaad, hebben we echt al wel gemerkt dat de klanten heel dankbaar zijn.
0: Ja.
1: Er zitten er overal wel mindere tussen, maar dat is in ieder job, hè.
0: Ja, denk ik wel. Denk ik wel. Angel, dus het duurt nog even voor het weekend begint, maar als het begint, dan wordt het fantastisch, beloofd.
1: Inderdaad, we kijken ook naar het weekend uit. Het is dan feest van de klein, het is kwaaie wereld in Deurne.
0: Wat is het?
1: We gaan ons amuseren. Kwaaie wereld in Deurne, dat is een soort riddermarkt.
0: Een kwaaie wereld in Deurne, een riddermarkt. Vertel me meer. Ik ben heel erg geïntrigeerd.
1: Dat is in Trivierenhof. En dat is ieder jaar eigenlijk, de kwaaie wereld noemt dat.
0: Mm-hmm.
1: En daar is, ridders die het daar degustaties geven,
0: oh.
1: Nepgevechten. Je kunt daar ook met wapens leren werken.
0: Oké. Okay.
1: Allee. Wapens die bijvoorbeeld niet scherp zijn en zo.
0: Ja.
1: Heel interessant.
0: Wow, fantastisch. Ik ga iets totaal anders doen, maar ook in Antwerpen. Ik ga naar Dripfest. Dat is het hamburgerfestival van Mathieu Terijn van Bazaar. Dus ik ga, ik ga zondag heel veel hamburgers eten. Dat is wat ik ga doen. Dankjewel. Hey, fijn weekend, Angel. Dag, hè.

0: Alben en Sing, halleluja. Ik heb dat nu daarnet zo even tussen de soep en de patatten vermeld. Maar je kan dus deze namiddag bij Vincent Live kans maken op tickets voor de vriendschappelijke wedstrijd tussen de Rode Duivels en Tunesië morgenavond in het Koning Boudewijnstadion is dat. Wat heb je daarvoor nodig? Wel, niet zo heel erg veel. De Q-app heb je nodig. En daar kan je dan je eigen persoonlijke Rode Duivels bingo kaart vinden. En die heb je nodig vooral deze namiddag. Dus als je nog niks hebt gepland, morgenavond de Rode Duivels zijn een optie. Alle andere weekendplannen zijn nu welkom in de Q-app. Want zometeen ga ik zoveel mogelijk berichten voorlezen in 1 minuut. Alle weekendplannen nu in de Q-app. Zometeen Purple Disco Machine. Eerst nog die heerlijke single van Berre. How beautiful this life is.
1: Music.
2: Q sounds better with you.
3: I don't

0: weekend van de vrienden van de vroege ochtend in één minuut.
1: Daar gaan we. Kelly zegt, goedemorgen. Deze avond ga ik voor de eerste keer een spinningles meedoen. Zondag gaan we naar theater in Antwerpen. Fijn weekend. Isabel uit Middelkerken zegt, we vertrekken zondag naar Gran Canaria voor 15 dagen. Lekker genieten van elkaar. Els uit Haagd zegt, ik ga samen met mijn broer en echtgenoot en schoonzus behangen bij onze ouders. Timothy uit Beersen zegt, weekend Parijs plus Disneyland. Berichtje van Michael uit Kruisum.
2: Goedemorgen, straks bedrijvencup in Nazareth. We gaan vol voor de zuipbeker.
1: Kim uit Aartselaar zegt, morgen het laatste schoolfeest van mijn oudste dochter Mei, volgend jaar eerste middelbaar. Febe uit Ardooi zegt, mijn Cappy gaat de babykamer schilderen. Dat zijn onze weekendplannen, want over een maand ben ik uitgerekend. Sanne uit Lübeck zegt, morgen mijn vrijgezellen, spannend. Sebastiaan uit Ekeren zegt, dit weekend open 2370. Tom uit Diepenbeek zegt, ik ga mijn kans wagen op de Belgian Linde Cup nu zaterdag in Antwerpen. Tijdens dit evenement strijden de beste heftruckchauffeurs van het land om de nationale titel. Wauw. Alle vroege vrienden zijn duidelijk klaar voor het weekend. We hebben er heel veel zin in. En hoe vroeger je aan de vrijdag begint, hoe sneller je weekend van start kan gaan. Hè.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Goedemorgen, vrijdag 6 uur. Delphine heeft het nieuws.
3: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze het daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Dat betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven in Wallonië en Brussel voor hetzelfde loon, vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhoogd. Gisteren liep een protest in Brussel daartegen nog volledig uit de hand. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Collega Katrien Salens.
4: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
3: Er zal nu een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om haar gaat en ook om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Het is een reactie op een brief van de Oekraïnse president Zelensky, waarin hij schrijft dat hij rechtstreeks wil praten met Russisch president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, dan kan hij zelf naar Moskou komen. Opnieuw wisselvallig vandaag, het wordt zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna buien. Zondag iets droger dan, maximaal rond 20 graden.
5: En geen files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest.
6: Music. Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen. Jelly Roll zometeen en I'm good. Maar laat ons de vrijdagochtend eerst zegenen met Calvin Harris.

0: fijne boodschap om mee wakker te worden op deze vrijdagochtend. Jelly Roll. He's good.
1: I'm good. I'm good.
0: En zo is het 7 over 6.
2: Het is vrijdag 5 juni.
3: Op de voorpagina van het laatste nieuws. Ons land telde nooit zoveel miljonairs als vandaag. In 1 jaar tijd kwamen er bijna 12.000 bij.
0: Ja, ik vind dat raar dat iedereen daar zo, oh my god, over doet. Want is dat niet logisch met de inflatie? Als geld minder waard wordt.
3: Ben je een van die 12.000?
0: Nee, ik ben niet een van die 12.000. Zeker niet. Maar zijn we dan binnen 100 jaar niet allemaal miljonair?
3: Ja, maar ja, in 1 jaar tijd 12.000 erbij is toch wel...
0: Ja, dat is wel gek, zeker in deze tijden, hè?
3: Dat vind ik wel. In die berekening wordt trouwens geen rekening gehouden met extra's. Hè? Bijvoorbeeld kunstcollecties of juwelen, dat zit er allemaal niet in. Vastgoed zit er bijvoorbeeld wel in, of investeringen of aandelen, dat wel. Hmm. Maar ja, vaak hebben zo'n mensen inderdaad ook wel nog ergens wat kunst staan of hangen. Dat zit dus niet in dat miljoen.
0: Er zijn er die er buiten vallen, buiten de statistieken, dat denk ik.
3: Ja, in ons land zijn er ook 618 Belgen met meer dan 25 miljoen euro. En zo zijn er wereldwijd meer dan een... wacht, oei. Wat was het nu weer?
0: Maar 25 miljoen euro in Belgische frank was dat nog een miljard, hè? Klinkt toch nog altijd cooler, hè?
3: Ja, een kwart miljoen mensen met meer dan 30 miljoen wereldwijd. Zo is het.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Pommelien staat in de New York Times, die bekende krant. Dat een Vlaming die krant haalt, dat gebeurt niet vaak. De New York Times, Angèle en Stromae gingen Pommelien al voor. Ze vinden het zot in Amerika dat iemand 5 AFAS-domes kan vullen, elke avond 20.000 mensen, en maar bekend is in de helft van een klein landje. Vinden ze bizar, maar voor Pommelien is het geen optie om haar teksten in het Engels te zingen, alleen maar omdat het commercieel interessant is, legt ze uit. Dat wil ze niet. Ze steekt trouwens binnenkort de taalgrens over. Want ze gaat optreden op het Ronquière Festival. Ze vertelt ook in de New York Times dat ze oefent met Duolingo.
3: Ja, om ze toch in het Frans te kunnen toespreken. Maar ja, haar muziek is gewoon in het Nederlands.
0: Ja, natuurlijk. Ja. De kans bestaat dat veel mensen in New York vandaag het woord gedoe gaan gebruiken. Want het wordt uitgelegd in de krant wat dat betekent. Ongemakken variërend van ingrijpende levensgebeurtenissen tot een lekke band.
3: Dat is eigenlijk, ik vind dat wel een mooie definitie voor het woord gedoe.
0: Er is geen Amerikaans woord voor gedoe.
3: Goh, nee.
0: Hey, een mes misschien een beetje, maar dat dekt de lading niet helemaal. Hè?
3: Nee, want het is inderdaad, daar heb ik nooit eerder over nagedacht, maar het is een brede spreidstand. Hè? Als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, nu naar de notaris moet voor een erfenis, dan zeg je toch, oh, gedoe.
0: Ja.
3: En als je zegt, ik heb een lekke band, mijn fietsband is plat, dan zeg je ook, oh, ja. Of mijn krant is niet gekomen vanochtend.
0: Gedoe.
3: Ja, ze kunnen misschien ook eens een artikel over K3 schrijven. Dit weekend hun allerlaatste concerten in de AFAS-dome. Zondag, dan is dat echt voorbij met de originals. Het concert staat vanaf vandaag al op VTM Go+. En de docu over de reunieconcert, die kan je zaterdag en zondag in 2 delen zien bij VTM. Miguel Wiels staat echt gigantisch groot in de krant vanochtend. En die is even terug mee aan boord gekomen voor deze reunieconcerten.
0: Ja, ja, ja, hoe zeggen ze dat?
3: Zelf een OG, toch, hè?
0: Een OG, maar zo de orkestleider.
3: Ja,
0: hè?
3: Ja.
0: En die heeft ook heel veel liedjes geschreven.
3: Voilà, inderdaad. De meest recente die worden door iemand anders geschreven. Maar ja, dat is wel een gigantische database. En hij zegt dus onder andere, ook na mijn dood zullen mijn kinderen nog geld verdienen aan de liedjes van K3.
0: Dat is mooi. Het is een gegund. Bijna 4 maanden geleden is de zanger van 3 Doors Down gestorven. Brad Arnold werd 47. Hij had nierkanker veel te vroeg. Hij schreef Kryptonite toen hij 15 was in de wiskundeles. Waanzin, hè? Je hoort hem nu bij Q. Met dat ene liedje over iemand supergraag zien, maar er niet bij zijn. Maar het is geen verdrietig liedje. Het is gewoon een gelukzalig gevoel van, ja, ik ben weg van u, maar je zit in mijn hart. Je zit in mijn dromen. Here without you.

0: prachtige song, Here Without You. Het is 6:15. Goedemorgen.
1: Wat zit er in de show vandaag? Dat is de vraag.
0: We gaan naar Disneyland en we nemen mee onze Mickey Mouse oortjes, een prinsessenjurk en jou misschien wel.
2: Vanochtend komt een bekende gast zijn of haar favoriete Disneylied zingen. En als jij kan raden wie er zingt, dan maak je kans om mee te gaan met ons naar Disneyland Parijs.
0: We hebben net voor het weekend nog een luistertip voor jou. Dat is voor zo, na een liedje over de gekke wereld waarin we wonen. Gevangen in een rat race. Jij weet ook, Dorothee. Als geen ander, want je woont natuurlijk in Brussel centrum. Het leven in de betonnen jungle kan soms waanzinnig zijn.
2: Betonnen jungle?
0: Wat?
2: Zo zou ik Brussel nu niet omschrijven.
0: Hoe zou je Brussel... Allee, wat? Maar wacht.
2: Architectuur,
0: nee, in het liedje zingen ze over... Hè, we live in a concrete jungle. Dat is dan toch Brussel? A concrete jungle? Dat is Brussel toch... Is toch een concrete jungle? Nee? Er gebeurt toch van alles, allemaal beton. Dat is toch goed.
2: Ben je architectuur, Maarten, van vroeger jaren nu met beton aan het vergelijken?
0: Ja, een beetje wel, ja.
2: Oei.
0: In ieder geval, het leven in een betonnen jungle kan soms waanzinnig zijn. Daar moeten we alles loslaten en dat gaan we zo meteen doen.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
7: Goeie, wacht ze.
8: Rustig, rustig.
7: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
8: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
6: Prima, prettige avond.
7: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
9: Ja, ja, zeker dat.
3: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
10: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
11: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
10: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
11: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
12: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Je dag

0: Over de gekke wereld waarin we wonen. Gevangen in een rat race. In de concrete jungle in. In de betonnen jungle moeten wij soms alles loslaten. Zo simpel is dat. Shakira. In het Pinksterweekend waren wij uitgenodigd op het Nerdland Festival voor een live versie van onze podcast. De 10 meest gegoogelde over de gelegenheid, over de zin en onzin van het leven. Het is eigenlijk een beetje bizar, hè, dat je op een podium gaat zitten om de 10 meest gegoogelde vragen over de zin en onzin van het leven te beantwoorden. Maar ja, we hebben het toch gedaan. We hebben Injaas de Vis meegenomen. Hij is onder andere professor filosofie aan de Universiteit van Gent.
1: Ja, en het was ook speciaal voor het Nerdland Festival, hè, dat we daar even een zijsprongetje hebben genomen. Hè,
0: podcast. Toch zoveel nerds hebt, kan je beter nerdy gaan.
1: Ja, mocht ik slimmer zijn, dan zou ik heel graag filosofie studeren. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Zo...
0: Maar wacht, wat, ik kan dat niet goed tegen dat soort uitspraken.
1: Nee, waarom, maar ja.
0: Eén, je bent slim. Twee, je kan dat nu toch nog doen.
1: Ah ja, maar ik bedoel ook nu, hè.
0: Zo,
1: maar ik heb natuurlijk dan een job die ook waar veel tijd in kruipt. Dus, en ik wil ook nog een beetje vrije tijd, dus daarom doe ik het niet.
0: Maar kan
1: dus
0: je zo niet voor 3 studiepunten zo één vak zo
1: ik zou
0: gewoon
1: het
0: lessen
1: moeten
0: volgen?
1: Uitzoeken. Ja.
0: Volgens mij is dat te doen, hoor.
1: Ja, maar vooral omdat het mij interesseert. Het diploma filosofie interesseert mij niet, want ik wil daar niks mee doen. Maar ja, zo doordenken over dingen en zo van die... Je hebt ook heel veel dooddoeners, hè, die... Ja, ik vind dat heel interessant. Dus ik
0: kan u een goed hoekje aanraden in de bieb van Bornem.
1: Ja?
0: Echt alleen maar filosofieboeken.
1: Oh.
0: Dat is echt zo van achter in de bieb, zo helemaal achteraan.
1: Voor de nerds die de weg vinden.
0: Dat is daar heel rustig.
1: Ja,
0: kan dat
1: fijn.
0: Echt,
1: Maar dus ik vond het op het Nerdland Festival alvast zelf een hele fijne dag om echt zo door te gaan over dingen. Hè. Er wordt ook veel naar gegoogeld blijkbaar in Vlaanderen. Waarom leven wij? Hoe kan je zin geven aan je leven? Heeft je leven zin zonder kinderen? Dat zijn een paar van de vragen. Waar we het over gehad hebben. Bijvoorbeeld steeds meer jongeren vinden ook opnieuw zingeving in het geloof. Ook daar hebben we het over gehad.
0: Dat is opmerkelijk.
1: En ja, wel opvallend. Wij zijn natuurlijk het enige zoogdier dat nadenkt over dit soort onzin.
2: Een van de bekendste filosofen, Friedrich Nietzsche, die omschreef dat als volgt. Hij zei, de mens is het zieke dier.
0: Okay.
2: En dat klinkt niet meteen positief.
1: Nee.
2: En hij bedoelde daarmee, de mens is de enige diersoort die twijfelt over wat hij moet doen. Als een kat een muis ziet, dan gaat hij niet twijfelen. Ga ik nu die muis doden of daar een beetje mee spelen tot de dood volgt? Die beslist daar niet over, dat is instinct. Wij kunnen heel veel twijfelen over wat we kunnen, willen, zouden kunnen doen.
0: Is dat dan een vloek of een zegen?
2: Wel, voor Nietzsche was dat een vloek. Ik beschouw dat zelf als een zegen, niet altijd.
0: Nee.
2: He? Er kunnen ook momenten zijn dat je zegt van, goh, was het maar eenvoudiger. He? Tegelijkertijd, eens je hebt nagedacht over hoe interessant sommige dingen zijn en andere niet, dan kun je daarna niet meer niet nadenken natuurlijk. Dat is nogal lastig.
0: Ja. Denk daar maar eens over na.
1: Ja, dus zeker en vast, het is een beetje niche allemaal, maar ja, stel dat je zoiets wil een beetje wegmijmeren of dromen, we hebben die opname online gezet. Dus in de Q-app of in je favoriete podcast-app, als je dit weekend even niet weet wat te doen, het is misschien een luistertip.
0: Ja, maar ook in deze show natuurlijk veel antwoorden op heel wat vragen. Bijvoorbeeld de volgende vraag. Wie speelde de fiddle in een Ierse band en werd verliefd op een Engelsman? Ja, Galway Girl, hè. She played

0: Kom God in de ochtend en die man. 1:30. Delphine, de besparingen in het Franstalig onderwijs zijn ook goedgekeurd.
1: Ja, vannacht inderdaad na marathonvergadering. De meerderheid stemde voor en daardoor moeten leerkrachten in Brussel en Wallonië nu 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde loon. De regels over een ziekteverlof verstrengen, de vaste benoemingen verdwijnen. En voor leerlingen kan het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhogen tot bijna €1.200. Dat debat werd ook een paar keer stilgelegd gisteravond en vannacht door protest van studenten. Gisteren nog zorgde een betoog in Brussel tegen die besparingen ook al voor veel schade. En dan iets anders. Een derde van de dokters verdient netto meer dan de premier. De Morgen heeft onderzocht wat artsen specialisten nu eigenlijk verdienen. Het gaat dan om dokters die een vennootschap hebben. Daar kon ze dat uit opmaken. De best verdienende dokters zijn radiologen. Die hebben gemiddeld €18.000 netto winst per maand. Een pak meer dan de €10.000 die de premier krijgt. Onderaan bengelen de kinderartsen, maar er zit natuurlijk veel verschil op en er zijn ook altijd uitzonderingen. Het ligt dan ook nergens vast wat eigenlijk een aanvaardbaar loon is voor een dokter. En het weer wordt opnieuw wisselvallig vandaag en het wordt 19 graden.
2: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest richting Brugge, E403 tussen Moorsele en Roeselare, 6 minuten extra.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Dorothee's Doordenker.
2: Geluk zit in kleine dingen, zeker als het frietjes zijn.

0: Thomas Gray. Rumors, 6:55.
1: Maarten en Dorothee.
2: Je weet het, grote nieuwtjes, amusante weetjes, houd ze niet bij, maar deel ze met ons. Dat is gewoon tof en dat maakt ons allemaal wijzer.
0: Ja, mensen sturen al hele leuke dingen door. Dank daarvoor. Daardoor kunnen we het zo meteen hebben over avocado's en teelballen. En dat is natuurlijk altijd gezellig, 's ochtends. Maar eerst een van de gemeenste liedjes van de playlist met de frivole boodschap. Ah, zijn jullie terug samen? Ah, dat is tof. Ik ben blij voor jullie dat jullie terug samen zijn. Maar weet dat je mij altijd op zijn tong zal proeven. Als je hem kust.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
4: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
5: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
4: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
5: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
4: Ah, ja?
5: En daardoor veel minder potten verf, hè.
4: Ah, bon.
5: Ja.
4: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
11: Wienerberger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
12: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
15: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
17: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
15: Immoscoop, man!
18: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
19: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, roséweken.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: wat ook wel een fijn idee is, is dat kinderen die nu al wakker zijn en die de clip net hebben gezien, over 30 jaar nog bij hun therapeut praten over onze show. De ziekste clip ooit. We zenden die gewoon uit op de stream.
1: Doe het dan niet meer?
0: Ah, ik moet daar eens iets van zeggen. Dat kan eigenlijk niet. Allee, dat is echt gewoon... Dat
2: maar dat is toch vaak met clips, zoals die van Rock DJ. Dat hij zo
0: maar
2: de...
0: daar zit ik nog te babbelen nu over bij mijn therapeut. Dat als kind gezien.
2: Ja, die scheurt zo'n stukken vel.
0: Maar dat is minder gestoord dan dit, hoor. Dit is echt gestoord. Dat is met kettingzagen en armen die eraf gaan en heel veel bloed. Hè. Maar leuk liedje, hè. Sabrina Carpenter en Taste.
3: Wat wist jij 24 uur geleden nog niet? En nu wel.
0: Tom uit Jette stuurt: het appartement dat mijn vriendin en ik samen gekocht hebben, blijkt kleiner in vierkante meter dan in het zoekertje. Nu, het scheelt niet veel, zo'n 3 vierkante meter, maar blijkbaar mogen makelaars dus een klein beetje erbij doen. Dat mag tot 5%, want het idee is, je koopt wat je ziet. Soms zijn wetten zo raar.
2: Straf toch, dat je mag liegen over vierkante meters in een zoekertje als je het
0: Ik vind dat ook zot. Ja, echt zot. Maar ja, het mag dus.
2: Bijzonder.
0: Maar weet dat dus, hè.
2: Ik heb onlangs ook een goed weetje gelezen. Het was eigenlijk gewoon een random verhaal in een boek over de bekende vioolmaker Stradivarius. Die haalde het hout voor zijn violen allemaal uit één gebied in de Italiaanse Alpen.
0: Okay.
2: Val di Fiemme. En dat hout is zo bijzonder omdat het komt van bomen die daar heel lang in hele koude omstandigheden al aan het groeien zijn en hebben gegroeid.
0: Ja.
2: Waardoor die trager groeiden en dat hout dus extra stevig, speciaal is. Je kan dat blijkbaar herkennen aan hele dunne, hele regelmatige jaarringen.
0: Omdat zoals mensen, hè. Mensen die zo in moeilijke omstandigheden opgroeien zijn ook dikwijls tough. Zijn mensen die...
2: Wat bedoel je dan in extreme koude? Mensen die op de Noordpool wonen? Of?
0: Kan van alles zijn, hè? Die iets meegemaakt hebben of zo. Die. Ja.
2: Ja.
0: Zijn sterkere mensen.
2: Maar ja, dat is waar. Maar dan, dat is mentaal.
0: Ja.
2: Maar dit gaat echt over een fysiek sterkere boom.
0: Ah, ja, ja.
2: Omdat hij zo traag gegroeid is. En dus door die jaringen van die violen van Stradivarius te gaan onderzoeken, zijn experts nu zeker dat het hout allemaal van dat enezelfde bos komt.
0: Oké.
2: Okay. Het komt allemaal vandaar. Door de opwarming van de aarde wordt het steeds moeilijker om gewoon in het algemeen goed klankhout te vinden. Want dus dan groeien bomen sneller en dan doet het hout andere dingen dan
0: natuurlijk.
2: Trage bomen.
0: Ja, ja, ja.
2: En ja, dus dat ene bos in de Italiaanse Alpen, dat van Stradivarius, dat is ook eens verwoest geraakt. Dus ja, heel veel hout is daar toen verloren gegaan.
0: Wat natuurlijk wel pleit voor de Stradivariussen die nu in omloop zijn.
2: Ja, amai, zeker.
0: Nog zeldzamer natuurlijk. Maar dat is een boeiend weetje, wist ik niet. Nog een berichtje van Maarten uit Malderen.
4: Hey Maarten en Dorothee. Ik was onlangs gaan eten bij vrienden en ik heb daar een heel leuk weetje geleerd. Wisten jullie dat het woord avocado komt van het Azteekse woord voor teelbal? Omdat avocados daar nu blijkbaar eenmaal op lijken.
0: Hebben wij dat gedubbelcheckt dit? Want dit lijkt me zoiets dat je zo onder vrienden zegt: hé, hey, malle, kan je eens op de radio komen? Wacht, zo, wacht. Is dat maar, echt waar?
2: Ik snap wel ergens wel wat hij bedoelt. Dat het op elkaar lijkt. Het is, allee, dus het lijkt me wel een legitiem weetje.
0: Ja. Goed, nu,
2: mocht het qua kleur ook gelijken, die ze hebben, daar zou ik eens naar laten kijken.
3: Dit is deze week de Q-topschijf.
5: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q-topschijf van deze week.
6: Dankjewel, Q.
5: Dank you. Q music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Gewoon goed kijken waar de groene bordjes staan natuurlijk. Hè. Nooduitgang. Nog even de Q-topschijf. Vanmiddag wordt een nieuwe gekozen tijdens de Q-top 40 met Joren. Wij bevochtigen alle lippen. En we fluiten mee met Maroon 5 en Christina Aguilera.

0: Ons, onze voetbalvrouwen spelen vanavond hun voorlaatste groepswedstrijd in de kwalificaties voor het WK. Vanavond spelen ze thuis tegen Luxemburg, komende dinsdag de terugmatch.
1: Morgen dan spelen de Rode Duivels, onze voetbalmannen, in het Koning Boudewijn Stadion. Een uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Ja. Laatste ticket die kan je winnen bij Vincent Live met de Rode Duivels Bingo. Die kan je nu al checken in de Q-app. Hoor jij tijdens Vincent Live een Rode Duivel die op jouw bingo-kaart staat, dan kan je die dus afvinken in de Q-app en kan je alle duivels op die bingo-kaart afvinken. Ja, dan heb je dus bingo. Maar het is volledig...
0: Dat zo vertelt, zo waanzin.
1: Het is volledig uitverkocht, het Koning Boudewijn Stadion, dus het is wel de moeite waard om dat te proberen om die Rode Duivels af te vinken.
0: En bingo spelen is altijd gezellig, hè. Voor het eerst in de geschiedenis staat de Belgische U17-ploeg in de EK-finale. Bij de laatste vier hebben ze Frankrijk geklopt met 2-1. Kan iemand nog volgen? Die mannen zijn dus een EK op dit moment aan het spelen. En ze staan in de finale. Ze nemen voor de 10e keer deel aan dat EK in deze vorm. Ze konden al 4 keer de halve finales bereiken, maar nog nooit de finale. Dus de toekomst voor de Duivels ziet er eigenlijk vrij goed uit. In de finale zondag wacht Italië. Iets over 7 kunnen we met de bondscoach, mag ik dat zo noemen? Ja, toch wel, hè. De bondscoach van de U17 en de keeper bellen.
1: Ja, en we zijn natuurlijk in blijde verwachting van onze bekende gast die zijn of haar favoriete Disney-lied gaat zingen. Als jij weet wie het is, dan ga je misschien met ons mee naar Disneyland Parijs. En zo meteen al een tipje van de sluier van de persoon in kwestie.

0: bellen wij met de Thibaut Courtois en de Rudy Garcia van de U17.
1: En we gaan op zoek naar een onbekende, bekende Vlaming. Wie gaat zijn of haar favoriete Disney-lied zingen?
0: En wie zorgt er dus voor dat jij samen met ons naar Disneyland Parijs kan gaan?
2: Hallo, ik ben... En mijn favoriete Disney-film is The Lion King. Daar zijn heel veel redenen voor, maar vooral omdat ik ook een leeuw ben van Sterrenbeeld. En straks zing ik Can You Feel the Love Tonight bij Maarten en Dorothee.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekend.

0: eentje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Goedemorgen, 7 uur nieuws krijg je van Delphi.
3: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalig onderwijs komen er. Na 14 uur debatteren vannacht zijn ze goedgekeurd in het parlement. Ondanks groot protest in Brussel gistermiddag daartegen dat helemaal uit de hand liep. Het gaat om besparingsmaatregelen waardoor Waalse en Brusselse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven per week voor hetzelfde loon. De vaste benoemingen verdwijnen daar en het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs verhoogt. De debatten werden ook meermaals stilgelegd gisteravond en vannacht door protesterende studenten. 1 op de 3 artsen verdient meer dan de premier. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen bij Dokters met een Vennootschap. Radiologen verdienen het meest, gemiddeld 18.000 en tot 39.000 euro per maand. Dat is bijna 4 keer zoveel als onze premier. De Vereniging van Artsen-Syndicaten vindt die lonen verantwoord, omdat dokters veel verantwoordelijkheden hebben. Er zijn ook geen regels over hoeveel dokters mogen verdienen. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is. Dat zegt de procureur daar. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Collega Katrien Salens volgt het voor ons.
4: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
3: Er zal nu een autopsie gebeuren om te kijken of het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarin ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een lening van zo'n 70 miljard euro voor Oekraïne. En het huis steunt ook het NAVO-bondgenootschap. Dat doet president Trump niet. De wet moet ook nog langs de Senaat en dan langs president Trump passeren. In die oorlog in Rusland en Oekraïne wil Rusland rond de tafel zitten met Oekraïne. Het Kremlin zegt dat het kan als Oekraïns president Zelensky naar Moskou komt. Het is een reactie op een brief waarin Zelensky heeft gevraagd om een rechtstreeks gesprek met Poetin in een nieuwe poging om die oorlog daar te stoppen. Bultrugwalvis Timmy had parasieten in zijn nieren en wellicht is hij daaraan gestorven. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie die bezig is op zijn lichaam. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben hem helemaal opengesneden op een Deens strand. Daar spoelde hij bijna een maand geleden aan nadat hij wekenlang had vastgelegen op een zandbank in Duitsland. En dan nog een verrassende vrouwenfinale dit weekend in het tennistoernooi van Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Gwalinska. Voor allebei is het de eerste finale op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19 jaar en Gwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst tijdens de nummer 114 op de wereldranglijst. Het wordt opnieuw wisselvallig vandaag, wel zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna opnieuw buien. Zondag iets droger en maximaal rond 20 graden.
5: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op de Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen. 8 minuten extra.
6: Q-Music. Maarten en Dorothee.
2: Goedemorgen. De vrijdagochtend is leuker als je Q-Music luistert met al die goede muziek. Miles Smith.

0: Miles Smith en Stay, 7 over 7.
1: Het is vrijdag 5 juni.
2: Als je jarig bent vandaag, proficiat. Je deelt je verjaardag met prinses Astrid. Ze wordt 64, de jongere zus van koning Philip. Sinds de geboorte van zijn 4 kinderen is Astrid 5e in lijn voor de troonsopvolging.
0: Sicilië maakt zich op voor de 3-daagse bruiloft van Dua Lipa en acteur Callum Turner. Ze zijn zondag al getrouwd in Londen en nu volgt dus een soort van sprookjesfeest op het eiland. Met zo'n 300 gasten en Elton John zou zelfs een privéconcert geven. Voor het koppel.
2: Ja, ze hebben ook samen een nummer uitgebracht. Hè? Dua Lipa en Elton John, ze kennen elkaar goed. Ons land telde nooit eerder zoveel miljonairs als vandaag. Dat staat op de voorpagina van het laatste nieuws. In 1 jaar tijd kwamen er bijna 12.000 miljonairs bij. En in die berekening wordt geen rekening gehouden met extra's, zoals bijvoorbeeld kunst of juwelen.
0: De wereld telt af naar het WK voetbal, maar ondertussen zijn onze ogen nog gericht op het EK van de U17. Rode Duivels en heel straf. Voor het eerst in de geschiedenis halen we op dat EK de finale. Bij de laatste 4 hebben we Frankrijk geklopt met 2-1. In de finale zondag wacht Italië. Dat is onder andere niet dankzij ons, want ik zeg dan wel we.
2: Maar dat is altijd, als er succes is, dan halen we de finale op het EK natuurlijk. Ja. Hè?
0: Nee, maar dat is dus onder andere dankzij de coach Sven Vermand. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, papa van Romeo, een van de spelers bij Club Brugge, maar natuurlijk zelf ook succesvol profvoetballer geweest bij onder meer Brugge en Schalke. En nu dus bondscoach van onze U17-ploeg. Ik vermoed dat dit het doel was, de finale halen, maar had je het ook verwacht?
3: Verwacht is altijd moeilijk om te zeggen, maar de doelstelling is absoluut wel zo geweest sinds het begin, waar we gestart zijn in september, is het absoluut wel de doelstelling geweest om
0: om de finale te halen. Ja. Oké, het is gelukt, dus winnen hoeft dan niet meer. Hè, als je dat...
3: Ja, juist wel. Ik denk, als je een finale haalt, dan wil je die eigenlijk ook gewoon winnen. Daaraan deelnemen is eigenlijk niet voldoende dan.
0: Nee.
2: Ook aan de lijn, de keeper, Mathis Segers. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, en proficiat, hè.
4: Dank u wel.
2: De Rode Duivels die vertrekken binnenkort naar de VS voor het WK voetbal. Ja, hoe hard is dat al een droom van jou op dit moment, Mathis?
4: Ik droom daar heel hard van. Ik denk dat elke jongen die voetbalt, droomt van ooit in hun leven een WK voetbal te mogen meemaken. Dus dat is iets waar elke dag voor werkt.
2: Iets waar je echt elke dag voor werkt. Ja, sorry, de verbinding valt al af en toe een klein beetje weg. Maar
0: ja, maar natuurlijk... ik vraag me af, als keeper durf je daarvan dromen in België?
2: Ja, want dat is een soort van iets positief, maar ook een probleem.
0: Ja, nee, knap in beroep niet, het is het omgekeerde.
2: Ja, we hebben veel goede keepers, hè? Durf je ervan dromen?
4: Ja, België heeft inderdaad heel veel goede keepers, maar ik denk dat ik mij eerst op een hoger niveau nog moet bewijzen voordat ik pas echt kan dromen van een WK-selectie. Dus ik denk dat ik nog verschillende stappen moet zetten in mijn carrière en dat ik daar dan pas aan kan dromen.
2: Ja, maar ja, goed, ik vind dit al wel een prachtige stap. Die zet in die carrière. Is er zo een rode duivel waar je echt naar opkijkt, Mathis? Of ja, misschien zijn er meerdere.
4: Ja, ik kijk natuurlijk op naar Thibaut Courtois, omdat ik vind dat ik verschillende dingen gelijk heb met hem. Mijn grootte, mijn bouw en verschillende kwaliteiten dat we allebei delen.
0: Ja, dat zijn inderdaad interessante kwaliteiten.
2: Ja, word je ook boos als je geen kapitein mag zijn? De maand juni associëren we natuurlijk met veel 17-jarigen die eigenlijk examens hebben. Maar Mathis, jij zit in Estland, dus hoe combineer je dit allemaal?
4: Ja. We hebben hier gedurende de week eigenlijk verschillende studiemomenten waar wij ons wel kunnen voorbereiden op die examens. Maar ik heb geluk dat mijn examens eigenlijk pas beginnen wanneer we terugkomen van het EK.
2: Ja, maar ja, geluk moet je dan zo tijdens pauzes daar op hotelkamers al een beetje studeren, of?
4: Ja, wij hebben hier een studiecoach, Anne Lemmens, die begeleidt ons daar ook wel in. Dus dat is ook wel een geluk.
2: Ah, wauw. Maar dat is dan niet... Want ja, Anne Lemmens doet veel, hè.
0: Ja, je weet nooit meer Anne Lemmens die...
2: Voilà, die opleiding vroedvrouw, allee, de voice
0: in Breendonk.
2: Het is een andere Anne Lemmens, vermoed ik.
0: Ja, het is een andere. Het kon zijn dat het een nieuwe hobby was van haar. Goed, eerst nog full focus natuurlijk op zondag, de finale van het EK met een Belgische U17-ploeg. Hoe cool, Sven. Wees nu eens eerlijk, tegen Italië.
2: Ja, want je zei al, als we in de finale staan, willen we winnen. Maar ja, inderdaad, Italië.
0: Gaan ze nu wel mee naar het WK? Weer niet zeker, hè? Dus ja, alleen bedoel, die zijn dan toch te pakken. Het gaat er niet goed, hè?
3: te pakken is relatief gezien elke ploeg. Ik denk, wij hebben heel veel respect voor alle tegenstanders waar we tot hiertoe tegen gespeeld hebben. En we bereiden dat ook gewoon elke keer op dezelfde manier voor. Dus elke wedstrijd die we spelen, en dat weten de jongens ook ondertussen al sinds september, elke wedstrijd spelen wij gewoon om te winnen.
0: Maar Sven, is dat ook niet de kracht van voetbal? Je zit met zoveel miljoenen, honderden miljoenen soms, topploegen, maar uiteindelijk, het is altijd 11 tegen 11, hè?
3: Het klopt dat 11 tegen 11 is, maar ik denk als je qua mentaliteit, de attitude, er is absoluut heel veel kwaliteit aanwezig binnen België, maar dat moet uiteraard gekoppeld worden met de juiste attitude. En ik denk met de winning attitude die ook sinds de nieuwe wind die waait binnen de federatie, die aanwezig is, dat trachten wij gewoon te belichamen elke keer dat wij op dat veld stappen en elke keer als wij samenkomen, dan is het echt een groep samen die wil spelen om te winnen.
0: Fantastisch. Ja, ik zeg altijd tegen mijn kinderen, ik moet niet trots zijn op u, jij moet trots zijn op uzelf. Dat is het allerbelangrijkste. Maar desalniettemin willen wij toch zeggen dat we trots zijn. Het is mega cool.
2: Maar ik vermoed dat jullie ook trots zijn op julliezelf, toch?
0: Ja.
3: Ja, in de eerste plaats op onszelf en ook, ik zit hier met een hele staf. Ik denk dat we met een man of 15 qua staf zitten. En ook alle spelers die allemaal mee betrokken zijn in heel dat verhaal, zijn we uiteraard heel trots op datgene wat we tot hiertoe bereikt hebben. Maar zoals gezegd ook, wij willen ook nog in die finale het maximale eruit halen.
0: Fantastisch. Ah, supercool. Hey jongens, geniet ervan daar. Maak ons trots, maak vooral jullie zelf trots. En dankjewel om zo vroeg op te staan. Goed trainen vandaag. Salut, tot de volgende
3: keer. Oké.
0: Bye-bye. 13 over 7, zondag dus de finale op het EK. België tegen Italië. Let's go in de ochtend.

0: Glasgow en Something. Alle goede dingen komen per vier. De seizoenen. Lente, zomer, herfst, winter. De windrichtingen. Noord, oost, zuidwest. De vier elementen. Aarde, water, vuur, lucht. De Beatles. John, Paul, George en Ringo.
1: Behalve, wat komt niet per vier?
0: Ik weet niet.
1: In het frituur komen bitterballen meestal per vijf. Maar dat is natuurlijk een goede zaak. Want vier bitterballen, dat zou er nu toch een beetje sneu uitzien.
0: Dat zou jammer zijn, ja. Vier op een rij gaan we zo meteen spelen en jij kan 1000 euro winnen.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: De ketelaren voor de Bruyne! Geweldige goal!
5: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
6: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
7: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Wit wit?
9: Of net niet wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Vanavond bij VTM, K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM 2 is Ryan Reynolds op geheel eigen wijze de Hitman's Bodyguard. Dat is jouw avond bij VTM en VTM 2.
13: Q. Music. Maarten en Oh.

0: dit moment nummer 2 nog steeds in de Q-top 40. Benieuwd waar hij landt na deze namiddag. Is dat de zin? Na deze namiddag. Op 20 voor 8 gaat een bekende gast zijn of haar favoriete Disney-lied zingen. Als jij kan raden wie er zingt, dan ga je misschien met ons volgend weekend naar Disneyland Parijs.
1: Die persoon heeft net al een tip gegeven, iets voor 7. En op basis daarvan wordt al volop geraden in de Q-app. Marie uit Boeghout die denkt dat het misschien Dominique van Malderen is. Johnny uit de Torhout die stuurt Jonas Geirnaert. Merel uit Mol die moet denken aan Bart Tommelijn. Wesley uit Antwerpen die stuurt Aaron Blommaert misschien. Het zal wel natuurlijk een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Zo, wat je niet verwacht, hè, want die was hier deze week nog, Aaron Blommaert. Dus.
0: Ja, ja.
1: Jonas uit Haalter denkt aan Laura Tesoro. Dus het gaat nog alle kanten uit, maar rond 7:40 dan gaan we meer weten.
0: Ik zou mij ook als luisteraar nu afvragen. Ja, dan zal het al zeker niet een van de namen zijn die je nu hebt voorgelezen. Maar dan zou ik denken, of misschien net wel, om ons al af te leiden.
1: Je ziet.
0: En dan zou ik denken, ja nee, ze zal dat dan toch niet doen, denk ik. Maar ja, misschien toch.
1: Omgekeerde psychologie, het is een ding, hè.
2: Oeh. Vier op een rij.
0: Jolien uit Deurne, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Maarten Dorothee.
1: Hallo.
0: Jij zit veel in de auto voor je werk, dus je hebt ook veel tijd om naar de radio te luisteren. Heb je al goed kunnen oefenen op dit spel?
3: Klopt, klopt. Ik probeer altijd elke ochtend wel mee te doen.
0: Oké, en heb je een soort van zegezekere tactiek voor jezelf ontwikkeld?
3: Zo snel mogelijk een woord zeggen. Gewoon zeggen wat er nu opkomt.
1: En heb je dan ook graag dat ik dezelfde tactiek toepas, Jolien?
3: Klopt, klopt. Jawel, ja. We gaan mijn tactiek toepassen.
0: Is dat enkel voor dit spel of gaat het ook over levenskeuzes en over hoe je over het algemeen in het leven staat? Gewoon gaan.
3: Ook een beetje over de levenskeuzes.
0: En waar heeft jou dat dan gebracht? Wat doe je nu dan?
3: Ik ben van de autosector naar de kabel- en draadsector gegaan. Dus een heel andere sector ingegaan.
0: Ik kan me dat ontslaggesprek ook al zo inbeelden. Zo. En wat ga je nu doen? Ja, kabel en draad. Kabel en draad. Ik heb beslist. Tot kabel en draad.
3: Ja, klopt.
0: Ja, klopt. Ja. Dorothee, luistert naar Q-Fout Radio.
1: Het is niet te lang, hè, want...
0: Niet te lang.
1: Ik vermoed dat het dan snel gaat.
0: Ja, zeer snel zal het gaan.
3: We zullen zien.
0: Ja, we zullen zien, ja. Ik moet mijn documentje nog open doen, dus ja, dat heb je dan weer. Hè. Verlies je weer tijd. Goed, ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Naald.
3: Naaien.
0: Humor.
3: Grappig.
0: Standaard.
3: Magazine.
0: Vlek.
3: Oh nee, dat is een krant. Oei, dat is een krant.
0: Ja, nee, ja, het is... Wil je dat ik daar nu op reageer? Of? Want ik wil je nu ook niet beïnvloeden, maar het is wel ook een magazine, hè.
3: Allee, ah, oei. Ja,
0: standaard
3: mag
0: magazine.
3: Nu, het is misschien... We blijven magazine.
0: Ja, want ik mag dat nu niet zeggen, want dat is misschien... Hè? Maar dat leest ze wel, dat weet ik. Dus,
3: de krant of de magazine?
0: Ze leest de magazine, want ze verzamelt hier maandag altijd. Wat is
3: blijven
0: leren?
3: Oké, dan blijven we bij magazine.
0: Ik ga sowieso krant zeggen, dat gaat mijn fout zijn. Hè. Vlek.
3: Wassen.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Ik zie je zwaaien,
0: het duurde
1: nog.
0: Ja,
1: het
0: duurde lang, ja.
1: Ai, ik had koffie kunnen gaan halen.
0: Oké.
1: Okay. Maar dus ja, dus niet te snel dan.
0: Nee, jawel, jawel.
1: Ah,
0: ja.
1: Allez.
0: Ja, we gaan... Ja,
1: ja.
0: Doe okay. Maar gewoon. Oké. Okay. Naald.
1: Draad.
0: Nee, ik dacht ook draad, want ze zijn naaien. Waarom heb je niet draad gezegd? Naald, draad.
3: En daarna dacht ik ook, ik moet draad zeggen, ja, maar... Ja, kijk.
0: Dat kan toch nog veranderen? Ja. Humor.
1: Lachen.
0: Grappig. Standaard.
1: Krant.
0: Ah!
1: Oei, waarom is dat zo grappig?
0: Oh, ja, ik zal direct de luisteraars in het allemaal gehoord. Nee, ik zal het wel uitleggen tijdens de plaat. Ja. Vlek.
1: Wassen.
0: Ja.
3: Hey.
0: Toch nog geen. Was het een drama? Nee, het was geen drama. Was het bijzonder goed? Ook niet. Maar hebben we ons geamuseerd? Ja, absoluut wel.
3: Voilà, dat is het belangrijkste.
0: Bijna even goed als in de kabelsector. Daar is Natchent ook heel leuk. Maak er nog een hele fijne ochtend van. Hè.
3: Super, dankjewel.
0: Bye-bye.
3: Jullie ook.
0: Bye-bye.
2: Better with you. Beter slapen. Begin met een lichaamscan bij Beter Bed.

0: stemmetje van Willow Sage Hart. Natuurlijk het dochtertje van Pink met Cover Me in Sunshine.
1: Berichtje van Ine uit Merksem in de Q-app. Ze stuurt: laatste werkdag voor mij. Morgen vertrek ik 2 weken op vakantie en daarna begin ik op een andere job.
0: Dat zijn de leukste vakanties, denk ik. Dat je zo ook sowieso geen zorgen hebt van het werk, want je hebt geen werk.
2: Nee, maar dat is zwaar, hè?
1: Is dat niet zo het enige moment dat je nog eens het niemandsland ervaart dat je ook hebt? Bijvoorbeeld bij de examens tussen het laatste examen en het rapport krijgen.
0: Oh, heerlijk.
1: Want, ja, als volwassene maak je dat nooit meer mee. Zo echt geen zorgen, want je hebt altijd wel iets te doen.
0: Willow Sage Hart gaat er nu in zitten, want die is 15 ondertussen.
1: Ja, onlangs
0: geworden.
1: Die
0: gaat nu na de examens zo echt zo...
3: Ja, zo die 3 maanden vakantie na het 6e middelbaar. Oh, ja, zoiets.
0: Maar dat is niet niemandsland, hè. Het niemandsland is tussen het einde van de examens en het rapport. Dat niks je kan overkomen. Niemand kan boos zijn op jou. Het is gewoon de ultieme vrijheid.
1: Ja. Oh. En ook nog een berichtje van Koen uit Schoten. Die vraagt: wanneer is het de wedstrijd van Disney? Of heb ik het al gemist?
0: Nee.
1: Nee, nee, maar je moet je inderdaad nu niet te ver meer weglopen. Want de gast wordt ook mysterieus hier binnengesmokkeld.
0: Je hebt schrik om je vast te platen.
1: Ja, want... Ja.
0: Blijf gewoon luisteren. Delphine, meer en meer mensen hebben een flexijob.
3: Ja, nu al 260.000 Belgen, dat is 14% meer dan 2 jaar geleden. Flexijobben, dat kan als je minstens 4/5 werkt of als je gepensioneerd bent en iets wil bijverdienen. En met een mediaanloon rond de 1.900 euro is het ook een mooie bijverdienste. De meeste flexijobbers die klussen nu bij in de horeca of in een supermarkt. En vanaf 1 juli wordt dat systeem van flexijobben trouwens uitgebreid. Dan kan het in alle sectoren. En dan naar bultrugwalvis Timmy. Die had blijkbaar parasieten in zijn nier. Mogelijk is hij daaraan gestorven. Dat blijkt alvast uit de eerste resultaten van de autopsie die bezig is op zijn lichaam. Dierenartsen en walvisdeskundigen zijn daar momenteel nog volop mee bezig. Ze gaan Timmy bijvoorbeeld ook nog stalen doen, of ze gaan nog stalen afnemen van Timmy zijn hart en zijn hersenen. Ze hebben hem nu wel al helemaal opengesneden. Op een Deens strand is dat, waar hij is aangespoeld nadat hij weken had vastgelegen op een zandbank in Duitsland. En Timmy is daar al aan het ontbinden, dus de geur op dat strand is blijkbaar niet te hard.
0: Oh my god.
3: Maar je moet het je toch kunnen voorstellen,
0: ja,
3: hoe het eruit ziet.
0: Ja, we kunnen het ons voorstellen.
1: Dag Frank, goedemorgen.
4: Oh. Goedemorgen.
1: Hoe is het bij jou, zo als papa van 2 dochters met examen? Ah nee, je dacht dat ik naar de geur ging vragen.
4: Ja, nee, ja. Ik wou net zeggen, ik ben blij dat ik net ontbeten heb. En nog niet bezig was.
1: Nee, we hadden het net over examens en het niemandsland tussen het laatste examen en dan het rapport. Meestal op donderdag, vrijdag. Hoe is het bij jou op dit moment met de 2 dochters?
4: Ja, Moesmaya is al goed bezig. Hè. Dus die is echt dan serieus aan het studeren, alles aan het voorbereiden. Ons Sarah is allemaal wat rustiger, maar die begint ook stilletjes aan. Dus ja, die koorts begint toch wel toe te nemen.
1: En hoe ben jij dan als papa in dat proces? Ben jij zo de papa die zijn appeltje brengt? Of?
4: Ja, wij tweeën hè, proberen toch een beetje dat te vragen waar ze goestingen hebben. Dat moet wel weliswaar redelijk gezond zijn, maar dan proberen we ons dat wel aan te passen en wat te koken of zoiets, dat ze dan ook lekker vinden. Zo van die dingen, hè, dus dat doen we wel, ja.
0: Ook moeilijk als er een WK is tijdens examens, vind ik.
4: Ook al, ja.
0: Dat is zo vreselijk.
4: Maar het weer is wisselvallig. Dat is dan weer goed voor de tijd om te studeren, natuurlijk. Hè.
0: Dat is waar. Ja,
4: is
0: inderdaad. Ja, dat niet zo bloedheet is, absoluut, absoluut. Mm-hmm. Vertel ons meer, Frank.
4: Ja, fris hè. Vandaag temperaturen maar tot 18 graden. Wisselvallig weer dus. Hè. Dus met buien die nu voornamelijk over het zuiden van het land zitten en anderzijds in het uiterste noorden. Maar die gaan zich verspreiden over heel het land. Dan krijg je droge momenten met wat zon, maar ook dus enkele buien. En tegen het eind van de dag wordt het wat droger en zonniger in het uiterste westen van het land. Het weekend zelf wel morgen. Veel wolken met 's ochtends wat gemiezer eventueel. Na de middag gaat het wat feller regenen. Amper 17 graden wordt het. Daarmee zal zondag de betere dag van het weekend zijn. Graad of 20. Dan met veel wolken in de loop van de dag misschien een enkele opklaring. En dan volgende week blijft het eigenlijk wisselvallig. Hè. Dus nee, de zomer die heeft het ook wel wat moeilijk. Ook voor volgende week zal dat het geval zijn.
0: Dankjewel Frank, tot over een uur.
4: Ja, tot straks.
5: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
1: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E429 gaat het traag tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 11 minuten extra.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Hey, I'm Dasha.

0: Het is zover.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: De spanning stijgt. Veel mensen in de Q-app die laten weten dat ze graag mee willen met ons. Weekend van 13 en 14 juni. We gaan onder andere Disney Adventure World ontdekken. Met dat nieuwe Frozen-deel.
2: Het ziet er echt prachtig uit, hè?
0: Oef.
2: Maar om het met je eigen ogen te zien, dat is natuurlijk extra magisch. Onze eerste mysterieuze gast staat klaar om speciaal voor jou een prachtig Disney-lied te zingen. Als jij deze mysterieuze stem kan linken aan de juiste naam, dan beleef jij samen met ons misschien wel dat magische weekend.
1: Deze namiddag bij Vincent Live. Wil jij de Rode Duivels nog één keer aan het werk zien hier in België? Voor ze verhuizen naar de andere kant van de wereld om daar wereldkampioen te worden? Speel dan mee met de Rode Duivels Bingo en win tickets voor de uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Rode Duivels Bingo. Deze namiddag bij Vincent Live. Let's have some fun.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
0: We zeiden het al, de spanning hangt in de lucht. Maar ook de liefde. Can you feel the love tonight? Uit The Lion King. Dat ga je nu horen. En de missie is duidelijk.
2: Stuur in de Q-app door wie jij denkt dat aan het zingen is. En wie weet ga je met ons mee naar Disneyland Parijs.
0: De Disney-magie begint. In 3, 2, 1.

0: Ja, de liefde hebben we gevoeld. Maar de vraag is natuurlijk, wie heeft het gezongen? Welke stem heb je herkend?
1: Stuur het door in de Q-app en wie weet ga jij met ons mee naar Disneyland Parijs volgend weekend.

0: altijd sferen. Maar de meeste sfeer kwam toch van iemand anders.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Het enige wat jij daarvoor moet doen, raden welke bekende gast bij ons zijn of haar favoriete Disney-liedje zingt. We hebben net Can You Feel the Love Tonight gehoord uit The Lion King. Het was, oh, het was prachtig. Can you feel the love tonight? Kevin uit Mechelen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wie heb jij herkend?
2: Volgens mij was het Kevin Janssens.
0: Dat is juist!
2: Yay!
0: Maar ineens kwam er de samenleving mezelf naar boven.
3: Ja,
0: Kevin.
3: Niet die Kevin, maar Kevin uit Mechelen. Jij gaat met ons mee naar Disneyland Parijs om dat nieuwe Frozen-deel te ontdekken. We blijven daar een nachtje slapen. We gaan lekker eten en drinken. We krijgen goede plekjes bij het vuurwerk. Wie ga je daarmee blij maken? Je mag nog 3 mensen meenemen.
2: Ja, ik ga sowieso Robin al meenemen. Wij kennen elkaar echt al heel lang. Van toneel vroeger. En ja, we hebben ook zo afgesproken om samen te spelen. En we gingen sowieso al samen gaan. En ja, voor de rest ga ik nog moeten rondhoren. Dat er nog...
0: zal wel iemand vinden.
3: Zal je zelf wel extra populair maken, denk ik, dan de komende dagen.
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Hey Kevin, goed gedaan. Proficiat. Salut, hè.
2: Amai, merci, hè.
0: We zien jou in Disneyland. Salut.
3: Tot snel.
2: Ja, tot in Disneyland.
3: En Kevin, goed gedaan. Proficiat, hè.
4: Wow. Dankjewel,
3: hè. Ja, nu, een naam die heel vaak terugkwam in de Q-app was James Cook.
4: Dat is ongelooflijk, hè.
3: Ja? Heel veel mensen dachten dat James Cook aan het zingen was.
4: Dat is maf, want met de Masked Singer, jaren geleden, was dat ook. Dachten mensen ook dat James onder dat pak zat.
0: Echt?
3: Ja. Ja.
0: Dus jouw zangstem lijkt op die van James Cook dan. Mogen we dat concluderen?
4: Ja, blijkbaar.
0: Ja, ja.
3: Ja, we weten inderdaad al dat je kan zingen, hè, want dit was jij dus in The Masked Singer.
0: Ja, hoe lang is dat al geleden ondertussen?
3: Ja, het was het eerste seizoen.
4: Het eerste seizoen, ja, wanneer was dat? 21? Dat was net na corona, denk ik.
3: Ja, je bent natuurlijk wel in dierenthema gebleven, van wolf naar leeuw.
4: Klopt, ja.
3: Maar hoe vond je het om zo nog eens te zingen?
4: Heel spannend. Ja, ik vond dat heel spannend. Maar wel heel leuk. Maar,
0: ja, je zingt niet vaak natuurlijk, hè?
4: Ik zing niet vaak. Nee, meestal is hij in een douche dat ik zing. Of in een karaoke, of in een vuile karaoke. Maar voor de rest zing ik eigenlijk niet veel.
3: Nee, maar je hebt het jezelf dan wel niet gemakkelijk gemaakt om niet zo vaak te zingen. The Can You Feel the Love Tonight is nu wel pittig, hè?
4: Mega moeilijk.
3: Ja.
4: Maar, ik heb me echt iets aan gedaan.
3: Maar waarom wou je dat zo graag? Want je wou het echt graag aan zingen.
4: Ja, maar dat is een van mijn favoriete Disney-films, The Lion King. Vooral omdat ik ook een leeuw ben van sterrenbeeld.
3: Maar je zegt vooral ook...
4: Voor de rest vind ik er niks aan. Ik moet wel zeggen, ik ben altijd enorm ontroerd als ik naar die film kijk. En dat was ook een soort van... toen dat die film uitkwam, dat was mega nieuw wat ze toen deden, hè, qua animatie en zo. Hè,
3: Want hoe oud was je toen ongeveer?
4: Is het een film van 94 of zo?
0: Dat zou iets zijn, denk ik, midden jaren 90.
4: Was ik 15 jaar.
3: Oké. Ja, dan komt dat inderdaad wel anders binnen, want ik was toen 4, dus we schelen ongeveer 10 jaar.
4: Ja, dat is wel iets anders.
3: Ik snap het dan wel, dat die dan indruk maakt. Maar dus de horoscoop ben je niet per se heel veel mee bezig?
4: Oh, niet echt mee bezig, maar er zijn zowel dingen waar ik zoiets check, wel overeen
0: kan. Ik weet het, hè.
3: Ik zal even zo de flairende libel verzamelen en dan kunnen we er eens
4: daar
3: doorgaan.
4: Daar moet er dan niet op.
0: Ja, dat is een goed idee. Laten we dat even doen.

0: ochtend van Q met Rihanna. Maarten en Dorothee. En met Kevin Janssens, want die is op bezoek.
1: Goedemorgen.
0: Ja, onze eerste gast die zijn favoriete Disney-lied heeft gezongen. Zo volgen er komende week nog een paar. Als jij kan raden wie zingt, ga je misschien met ons mee op weekend naar Disneyland Parijs.
2: Kevin, je vertelde net dat je graag een lied uit The Lion King wilde zingen, omdat Leo je sterrenbeeld is. En dat je ook fan bent van de film natuurlijk. Dus even de horoscoop van deze week erbij genomen uit The Flair.
3: Oké. Okay.
2: De kans op een blessure of infectie is aanwezig. Aangezien planeet Mars nog steeds een gespannen invloed op je heeft. Ook je energie... Moet die galmen? Ah ja.
0: Ja, ik zal hem afzetten.
2: Ook je energielevel kan lager zijn dan anders.
0: Oei.
2: Tip. Zelfzorg moet deze week je prioriteit zijn, Leo. Zorg voor een gezonde levensstijl, weerstand en warming up.
3: Dat is wel straf. Ik was gisteren...
2: Klopt het? Nee,
0: dat klopt altijd.
3: Ik was gisteren... Ik had gisteren een lezing... Ik begin volgende week te filmen. We hadden een lezing. We zijn daarna met de acteurs nog iets gaan eten. Was heel lekker. Maar ben vannacht wakker geworden. Ik moest op de pot.
2: Ja. Oei, wat heb je gegeten?
3: Het was sushi.
2: Maar oeh, dat is gevaarlijk.
3: Ja, gevaarlijk. Ken je Jackson Pollock, de schilder?
0: Ja, oh, nee.
3: Zoek hem op.
0: Nee.
2: Ja. Ja. Ah ja.
3: Dus daar infectie, dus ik denk dat ik daar iets heb opgedaan.
0: Oh ja, dat is wel inderdaad... Oei.
2: Ah ja.
0: Heb je nog horoscoop?
2: Maar, ja, ik heb ook...
3: Wat is dat muziek?
0: Ja, dat is van de sfeer.
2: Dat is ons horoscoopmuziekje.
3: Oh, oké.
0: Vanaf nu.
2: De libel. Dit is een goede week voor persoonlijke groei.
0: Ah ja.
2: En als je met een auto... Wacht, als je met een autoriteit te maken krijgt, toon je je van je sterkste kant... Neem wel genoeg tijd voor jezelf, want je hebt al je energie nodig. Thuis staat alles in het teken van gezellig en zorgen voor elkaar. Ga ervoor.
0: Ja, natuurlijk veel autoriteit. Wat is het, een filmproductie? Is het een... wat ga je filmen?
3: Iets nieuw. Ah, ja. Ik kan er niks over zeggen. Hè.
2: Ah, ja, ja. Maar je gaat op een set staan.
3: Ik ga op een set.
0: Het is wel wat autoriteit natuurlijk.
3: Ja, absoluut, zeer zeker.
2: En dan moet je dus als de regisseur zou zeggen... Nee, Kevin, dat gaan we niet zo... Dan moet jij je van je sterkste kant
3: doen. Ja, we gaan het zo wel doen. Ja. Voilà. Ik dan.
0: Voilà.
2: Ja.
3: Dus tegenin gaan eigenlijk.
0: Eigenlijk
2: ja. Voilà. En dus thuis moet het gezellig zijn. Heb je een gezellig huis?
3: Mega. Ja, ik woon heel gezellig.
0: Maar wat is klein. Gezellig?
3: Wat is gezellig? Kom eens langs, hè, dan kunnen Klein, ja, dat is niet echt... Ik woon eigenlijk in een... ik heb vroeger in een soort van kasteeltje. En ik heb daar zo een toren, een torenke, een ronde toren. Ik ben niet aan het lachen. Ik was iets te lachen.
0: Maar hoe raar is dat? Ik vraag waar woon je? En je zegt, ik woon in de toren van een kasteel.
3: Ja, een beetje zo. Mensen zeggen dat er ontbreekt alleen nog een prinses.
0: Oh, mooi.
2: Oh, ja. Ja, okay. Dat is mooi. Maar dus, is het dit soort horoscoop, sterrenbeeld, gedoe waar je dan fan van bent?
3: Nee, totaal niet. Dat is zo
2: random. Waar moeten we het dan wel gaan zoeken?
3: Nee, dat gaat gewoon meer over... Er zijn zo'n paar dingen. Mijn leeuw is ambitieus, loyaal, gedreven. En dat zijn wel eigenschappen die ik in mijzelf kan vinden.

0: Daar mogen we het wel over hebben, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Okay, dus laten we het daar nog uitgebreid over hebben straks. En wat ook opvallend vindt, wat ik me ook afvraag of je dat de hele tijd gaat doen, zo je hoofdtelefoon opzetten zoals Selassou, zo. Om je kapsel niet te stoppen.
1: Doe ik dat? Ah, dat is het gewoon toch?
0: Ah, ja, nee,
1: als je dat liever hebt.
0: Nee, nee, want
2: anders ziet hij er op straks uit zoals Maarten.
0: Ja, voilà.
2: Dus.
0: Dat wil niemand. Nu Niall Horan met Dinner Party, ook de naam van zijn nieuwe album dat vandaag uitkomt. Het vierde, 12 nieuwe liedjes. Hij noemt het zelf een bedankje aan het verleden en een begroeting aan het heden. Dat is mooi.

0: nieuw album vandaag, dus kan je checken op Spotify bijvoorbeeld. 12 nieuwe liedjes voor de fans van Niall Horan. Het is bijna 8 uur.
1: Zometeen bij Maarten en Dorothee.
0: Kevin Janssens blijft nog even plakken, zo kunnen we gezellig nog een beetje bijbabbelen. Onder andere over zijn eigen reeks die er binnenkort aankomt. Kijken we naar uit. En we checken even wat er in de kranten staat. Laat ons er, gewoon voor de fun, de New York Times even bij.
2: Amai, zo chic.
3: Ja, prachtig.
0: Gewoon omdat dat ook eens leuk is.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
5: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Goedemorgen, nieuws van 8 krijg je van Delphine.
6: Goedemorgen. Al maar meer Belgen flexijobben. Vorig jaar waren er 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer in 2 jaar tijd. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ. Je kan flexijobben als je minimaal 4/5 werkt of met pensioen bent. De grootste groep flexijobbers is momenteel tussen 25 en 39 jaar en werkt bij in de horeca of in een supermarkt. En vanaf 1 juli breidt het systeem trouwens uit en dan kan je flexijobben in elke sector. De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn na een nachtelijke vergadering goedgekeurd in het parlement. Ondanks groot protest in Brussel gistermiddag daartegen, dat trouwens helemaal uit de hand liep. Het gaat om besparingsmaatregelen waardoor Waalse en Brusselse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven per week voor hetzelfde loon. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs gaat omhoog. De debatten zijn ook meermaals stilgelegd door protesterende studenten. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi en zijn vrouw en kamerfractieleider Nawal Farhi willen dat ons land beter begeleid.

0: voorlichting voorziet na een zwangerschapsverlies. Omdat ze zelf 2 keer vroeg in de zwangerschap een kindje verloren en merkte dat daar nog altijd weinig over gebabbeld wordt. Ze willen daarom zelf werken aan een warmere medische opvolging en betaalbare psychologische steun. Want 1 op de 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. De Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm nu als tijdens de zomervakantie. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt het uit.
1: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
0: Het heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de zeedieren en de koralen die kunnen verdreven worden door parasieten die wel goed in warm water kunnen leven. In de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil Rusland rond de tafel zitten met Oekraïne. Het Kremlin zegt dat het kan als Oekraïns president Zelensky zelf naar Moskou komt. Dat zeggen ze in een reactie op een brief van Zelensky waarin hij vroeg om een rechtstreeks gesprek met president Poetin in een nieuwe poging om de oorlog daar te stoppen. En bultrugwalvis Timmy die had al zeker parasieten in een van zijn nieren en de kans bestaat dat hij daaraan is gestorven. Dat blijkt alvast uit de eerste resultaten van de autopsie die bezig is. Dierenartsen en walvisexperts hebben Timmy helemaal opengesneden op een Deens strand. Ze onderzoeken nog verder. Daar is Timmy trouwens een maand geleden aangespoeld nadat hij wekenlang vastlag op een Duitse zandbank. Het wordt opnieuw een wisselvallige dag vandaag. Wel eens zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna buien. Zondag wordt het wel iets droger bij maxima rond 20 graden.
2: En 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E429 is dat tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 12 minuten extra.
3: Music. Maarten en Dorothee.
4: Waarom zou je je dag niet starten met 2 Zweden als je je dag wel kan starten met 2 Zweden? Hè?

0: Sebastian Ingrosso. Nu zijn ze terug vriendjes met Stivangelo en zijn zo terug full-on Swedish House Mafia. Maar toen was het even met twee.
1: Het is vrijdag 5 juni.
0: En het eerste weekend richting Disneyland Parijs is de deur uit. Elke ochtend zingt een bekende gast zijn of haar favoriete Disneylied. En vanochtend was dat Kevin Janssens. We kijken ook samen even naar wat er vandaag leeft. En voor de verandering nemen we er ook de New York Times bij.
2: Want Pommelien staat erin. Ja. Ja, dat een Vlaming die krant haalt, gebeurt niet vaak. Ja, Angèle, Stromae, die stonden er ook al eens in. Maar dat is dus een mooi lijstje voor Pommelien om wel in te staan, hè, om daarbij te horen. In Amerika vinden ze het heel zot dat iemand 5 AFAS-domen kan vullen. Elke avond 20.000 mensen. En dat voor eigenlijk maar de helft van een land dat al heel klein is.
0: Ja, dat vinden ze raar. Ik snap het wel.
2: De kans bestaat ook dat veel mensen in New York vandaag het woord gedoe gaan gebruiken. Want het wordt uitgelegd in de krant wat dat typisch Vlaamse woord betekent. Ongemakken variërend van ingrijpende levensgebeurtenissen tot een lekke band.
0: Ja.
2: Ik had daar nooit zo over nagedacht dat eigenlijk dat voor alles toepasbaar is.
3: Absoluut, het is een beetje van alles, hè.
0: Ja. Er zijn luisteraars die zeggen hassle, maar is dat een volledige vertaling?
3: Hassle.
2: Ja, zo, je hassle.
3: Gedoe
2: is wel echt iets heel erg. Typisch. Kan gedoe zijn en het brood is op kan ook gedoe zijn.
3: En een discussie kan ook gedoe zijn.
2: Ja.
3: En wat jullie doen is ook een beetje gedoe.
0: Ja, zeker. Zeker wel. Misschien voor de quizfans toch even noteren. Zondag begint de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is eigenlijk gewoon de nieuwe naam van het Criterium du Dauphiné,
2: handig.
0: De Dauphiné. Dus.
2: Kan je makkelijker uitspreken.
0: Tour Auvergne. Het is moeilijk. Ja. Laatste test voor veel renners richting de Ronde van Frankrijk. Niet meer de Dauphiné dus, maar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ook Wout van Aert gaat meedoen.
2: Ja.
0: Voor het eerst in de geschiedenis staat de Belgische U17-ploeg in de EK-finale. In die finale zondag wacht Italië. En morgen spelen de Rode Duivels een uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. En dan vertrekken ze naar het WK-voetbal. Wat verwachten wij van de Duivels op het WK? Dat is de vraag natuurlijk, Kenny Jans.
3: Ja, bij mij altijd verwachtingen, hè, maar ik vind dat moeilijk.
0: En de sfeer is altijd goed als we moeten vertrekken. Maar ja,
3: maar dan, ze moeten zien, als ze die groep moeten ze nu toch wel winnen. Nieuw-Zeeland, Egypte en Iran, we moeten nu toch wel winnen.
0: Het spel moet gespeeld worden.
3: Ja, absoluut, dus dat weten nooit bij de Rode Duivels. Ja. Ik vind ook dat hem niet de juiste keuzes heeft gemaakt.
0: Wie had wel moeten meegaan?
3: Mika Gods.
0: Ah ja.
3: Oh, topspeler bij Ajax. Heel een talent.
0: Ja, ja.
3: Had hem moeten meenemen.
0: Maar waarom heeft hij die dan niet meegenomen volgens jou?
3: Dat weet ik niet.
0: Nee.
3: Omdat geen idee.
2: Zijn lijstje al vol stond.
3: Zijn lijstje vol stond en dat die flanken al druk bezet waren, denk ik.
0: Dat is altijd zo bruut, jong. Die mannen moeten dat op tv dan zien of ze meegaan of niet. Dat is
2: makkelijk. Delphine zei ook in het nieuws de hervormingen in het Franse...
0: Onderwijs.
2: Zijn vroeg vanochtend goedgekeurd. Vaste benoemingen verdwijnen. Inschrijvingsgeld voor universiteiten, hogescholen verhoogd tot €1.200. En leerkrachten zullen 2 uur langer moeten werken voor hetzelfde loon.
0: Ai.
2: Kevin, zou jij 2 uur langer werken voor hetzelfde loon?
3: Goh, ik bedoel, mijn werk is mijn passie. Wat ik niet wil zeggen dat van leerkrachten ook niet gepassioneerd zijn.
2: Nee, maar voor jou.
3: Dat is gewoon iets anders.
0: Ja, je werkt ook met dagprijzen, vermoed ik.
3: Wij zitten met dagprijzen. Dus soms hebben wij wel eens overuren dat wij draaien. Ik heb daar geen problemen mee.
2: Nee, maar mag je die overuren dan factureren?
3: Nee.
0: Het is een dagprijs.
3: Nee, wij niet. Okay. De technische ploeg wel, denk ik. Maar wij niet. Wij hebben dagprijzen.
0: Bij The Voice is dat ook. Dat was bij ons ook dagprijzen, maar die crew... Als dat daar 2 uur te lang duurt, dat kost veel geld, hoor.
3: Ja,
2: natuurlijk, soms is het ook wel, in het geval van The Voice dan, moet de crew soms ook wel gewoon langer draaien, omdat de mensen met een dagprijs natuurlijk het uithangen.
0: Ja, dat kan soms gebeuren bij The Voice.
3: Zeker, maar weer op ons.
0: Dat kan soms gebeuren bij The Voice.
2: Misschien heb je het al zien passeren, of heb je er al last van gehad, vanochtend groot in de krant. 1 op de 5 Belgen oordeelt over iemand op basis van de voornaam van die persoon.
0: Oh ja.
2: Vooral jongeren en hoger opgeleide veel sneller. Die vellen sneller een oordeel op basis van iemand zijn of haar naam. En een Kevin getuigt in de krant.
0: Oh-oh.
2: En het erge is, die Kevin zegt, ik was ooit samen met een Kelly. En we zijn daarmee gestopt, omdat we dachten, nee, wij willen niet Kevin en Kelly
0: dat
2: zijn.
0: Dat is niet waar.
2: Ik vermoed dat er
0: echt een relatie gestopt.
2: Er zullen misschien nog andere redenen, maar dat heeft toch een zware doorslag gegeven.
3: Ja, ik vind nu ook niet dat ik de Kevin, dat is een hele foute naam.
0: Het wordt niet meer gegeven.
3: Dat is een Ierse naam wel, maar ik vind dat ook,
2: Maar als jullie zegt Kevin Janssens, ik vind daar niks raar op.
0: Kevin de Bruyne, fenomeen.
3: Ja, dat is wel. Maar Kevin Costner.
2: Ja? Voilà.
3: Ja, kijk.
2: Heb je daar ooit...
3: Hebben jullie zo vooroordelen over mensen met een naam?
0: Maar ik denk dat iedereen dat heeft.
3: Ja.
0: Dat denk ik wel. Stiekem, allee, in het onderbewustzijn, hè.
3: Ja.
0: Ik denk dat wel.
2: Zo, Maarten, saai.
3: Nee, dat is een echte Vlaamse naam.
0: Ja. Nee, maar ja, dat is... maar ja, bij jou is dat toch niet meer van tel natuurlijk. Je bent Kevin Janssens, dat is gewoon een begrip. Dat is toch waar? Nee, maar je hebt het zelf gedaan, hè.
2: Dat je hier vanochtend bent.
0: Janssens, dat heeft ook iedereen, dus daar ga je toch niet ver mee schoppen. Dus, ja.
3: Dat is echt ongelooflijk.
0: Heb je, ja. Ja. Er zijn sowieso ook 800 andere Kevin Janssens. Ja,
3: sowieso, dat is. Dat is een voetballer, he? Kevin Janssens ook.
0: Ah, voilà.
3: Ja.
0: Enfin, goed. Maar dus, het zit duidelijk diep, we gaan er niet meer over kunnen praten. Alright, 11 over 8, let's go. Het somber.

0: Heel blij dat hij er is en heel blij dat we summer net worden.
1: 1 op de 5 Belgen oordeelt over iemand op basis van de voornaam van die persoon. Hadden we het net over met een Kevin die getuigt in de krant. Zou ooit zelfs een relatie met een Kelly hebben opgebroken. Heel omdat heftig. Ze echt niet Kevin en Kelly wilden zijn. Ja,
0: ongelooflijk. Kelly, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kelly, je wil graag reageren. Het kan wel, hè. Kevin en Kelly samen. Jij hebt het bewijs. Vertel.
2: Ja, ik ben al 15 jaar samen met mijn partner die Kevin noemt.
0: En een powerkoppel, Kevin en Kelly, zo staan jullie bekend dan?
2: Ja, tuurlijk. We hebben al veel doorstaan en we komen er altijd wel sterker door.
0: Oké. En heb je ooit vooroordelen meegemaakt bij de burgerlijke stand of zo van oei oei, het is Kevin en Kelly?
2: Nee, helemaal niet.
0: Oké. Je zou ook niemand aanraden om daar zijn relatie voor te verbreken?
2: Nee, tuurlijk niet.
1: En hebben jullie, dat is altijd een beetje een moeilijke vraag, maar hebben jullie kinderen of plannen om kinderen te krijgen?
2: We hebben 2 kinderen.
1: En hoe heten die?
2: Haley en Jamie.
0: Dat zijn ook prachtige namen.
1: Wat was het eerste, Jamie?
0: En Haley.
1: Haley?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Okay.
0: En jullie zijn echt een fantastisch gezin dat alle kansen krijgt in het leven. Dus wat er in de krant staat, dat slaat nergens op.
2: Nee, helemaal niet.
0: Voilà. Dank u, Kelly, voor de tegenstem.
2: Graag gedaan.
1: En de groeten aan de Kevin.
0: Hallo, hè.
2: Doei zeker,
1: dag. Nog een berichtje van Kay uit Mol. Die stuurt, mijn naam is dus Kay. Ja. En ik ben ooit samen met een Kim geweest.
0: Oh, jong.
3: Kim Kay. Oh, je moet niet lachen.
1: Kim Kay. Oh, Kevin, dat is lelijk.
3: Dat is lelijk.
1: Lachen met mensen.
0: Oh, come on.
1: Dat is toch grappig. Dan kan je gewoon op de deurbel zetten. Kim Kay. That's the dream.
0: Dat is wel echt mega cool. Voilà, het is misschien ja. Maar goed, een Kelly kan misschien wel nog iets voor jou zeggen.
4: Ja, ik denk dat ik gewoon een warme oproep moet doen naar alle Kelly's in Vlaanderen.
1: Slide in de DM van...
0: Voor een stabiele relatie.
1: Ja.
0: Kevin, we zijn het daarnet al. Je bent momenteel een reeks aan het maken over Breendonk. Het fort van Breendonk was een gevangenenkamp van de SS in de Tweede Wereldoorlog. Wij zijn benieuwd naar de huidige status van dat project. En we zijn ook benieuwd of je aan Lemmes al bent tegengekomen.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
8: Humo!
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
10: Go Yellow!
11: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
12: Echt? Een heel jaar?
11: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
13: Zeg de Vos.
14: Ja, Lemmes.
13: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
14: Ah, de honey mustard.
13: En jij? Zonnebril.
14: Voor de zon?
13: De ribbekjes.
14: Hoe?
13: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
15: Dat is ze.
16: De Vos Lemmes.
17: Q. Music. Maarten.

0: was over laatst mijn AI-systeem door mijn DJ-geschiedenis aan te laten gaan. Dat was interessant. Hij zei, ja, Starship speel je echt al heel lang, al van in het begin van je carrière, maar je bent ergens onderweg al wel 2 keer van remix veranderd.
1: Ja, dat had ik nu zonder AI-systeem ook wel kunnen vertellen.
0: Kevin Janssens op bezoek en ja, voor wie het gemist heeft, geen nood. We zullen het nog eens laten horen, want het zou jammer zijn als je het gemist hebt. Hij heeft daar net al prachtig gezongen.

0: Kevin uit Mechelen. Toevallig, een naamgenoot, scoorde het eerste weekendje naar Disneyland Parijs op 13 en 14 juni. Komende maandag een nieuwe bekende gast in de show die zijn of haar favoriete Disney-nummer komt zingen. Jouw eerstvolgende project is een fictiereeks over het fort van Breendonk, Kevin.
1: Klopt.
0: Wat is de huidige status van dat project?
1: Wel, ik ben vorige week nog voor de laatste keer in Noorwegen geweest, want het is een co-productie om alles af te werken. Dus dat is geluid, soundmixing, grading van de beelden en special effects. En eigenlijk, deze week krijg ik masters van de 6 afleveringen om te bekijken en goed te keuren. En dan wordt er ondertiteling op geplaatst en dan zijn ze af.
0: Dan is het klaar. Wow. Dus het is eigenlijk klaar.
2: Want, je hebt de reeks geschreven, je regisseert, je acteert erin mee. Dat is toch ook de eerste keer dat het zo'n totaal project is voor jou?
1: Ja, ik heb ze samengeschreven met Philippe Leenaerts. En dat was de eerste keer met dat regisseren ook. Ik vond het fantastisch, dat was heel fijn.
2: Ja. Wat ik al vaker heb gehoord, is dat soms wat je bijvoorbeeld op papier zet en dan draai je het en dan heb je nog de afwerking. Ja, matcht het dan met hoe je het echt in je hoofd had? Want daar passeren natuurlijk veel mensen. Je hebt cameramannen, je hebt mensen die de... Wat is het allemaal? Color grading, ik ken er niks van. Maar matcht het nu het eindresultaat met hoe je het zag op voorhand?
1: Ja, absoluut. Ik ben wel heel blij. Ik heb ook een fantastische cameraman, Anton Mertens, die heel veel in België ook heeft gedaan en in het buitenland. En wij zaten op eenzelfde lijn. En de manier waarop we het gedraaid hebben, was exact hoe ik het in mijn hoofd had. Heel dynamisch. En ja, ik ben er zeer blij mee met het resultaat.
2: Ja. Want waarover gaat het verhaal precies?
1: Wel, het is een oorlogsdrama, een gevangenisdrama dat zich afspeelt in het SS-kamp van Breendonk, waarin een jonge gevangene en zijn geliefde en een Vlaamse SS-bewaker verwikkeld raken in een gevaarlijke alliantie waarbij elke keuze een leven kan redden of verraden. En het is eigenlijk meer een reeks over morele keuzes die gemaakt worden. En natuurlijk belichten we ook wat er allemaal in Breendonk, de gruwel die daar...
0: Elke keer als ik er voorbij rijd, dan denk ik, waanzin. Dus ik zit hier nu op de A12 en echt nog niet zo lang geleden was dit echt een plek waar.
1: 80, 85 jaar geleden. En we zien het ook gewoon terugkomen als je kijkt naar de wereld nu, wat er allemaal gebeurt. Overal, het is dichterbij dan ooit. Dus het is een zeer relevant verhaal dat we vertellen.
2: Zijn dat ook redenen waarom je het graag wilde maken?
1: Ja, absoluut. Ik ben altijd geïntrigeerd geweest door die periode, door de Tweede Wereldoorlog. En het leven dat we leiden of de wereld waarin wij leven is gewoon post-World War II.
0: Zeker.
1: Nog altijd. Dus ik vind het altijd wel interessant. En zeker onze geschiedenis. Het is nu een verhaal van onze geschiedenis. Dat is nog nooit verteld geweest. Dat is nog nooit gebeurd. We hebben Wil natuurlijk ook al gehad van Tim Milans over de Tweede Wereldoorlog.
0: Ook griezelig om dat zo dichtbij te voelen.
1: En,
0: hè?
1: Absoluut. En dit is nogmaals een verhaal van onze donkere kant van de geschiedenis dat echt wel verteld moet worden. En dat we waakzaam blijven, ook, denk ik, als mensen.
2: Het is dus zo goed als klaar. Maar wanneer gaan we het dan ook effectief kunnen zien?
1: Najaar. Maar het najaar, dat is eind oktober, november.
0: Kan van alles zijn.
2: Ergens tussen oktober en december.
1: Ja, absoluut.
2: Okay, en ben je Anne Lemmens daar al tegengekomen in het fort?
1: Ik ben Anne Lemmens nog niet tegengekomen, maar het grappige van al is, 15 jaar geleden ben ik er wel met haar voor de eerste keer naartoe geweest.
0: Ja, want Dorothee zegt het omdat zij inderdaad een opleiding als gids aan het volgen is.
2: Om inderdaad haar rondleidingen te geven. Dus daarom ben je ze misschien tegengekomen toen je toevallig iets aan het draaien was of zo. Maar,
0: wacht. Dus jij hebt dan Anne Lemmens de vonk voor Brain... Allee, voor...
1: Nee, zij mij eigenlijk.
2: Ah ja.
1: Wij waren toen samen en wij zijn toen naar Breendonk gegaan. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik in Breendonk kwam, want ik ben er nooit met school naartoe geweest.
0: Ah nee, oké. Okay.
1: En daar hebben we mij een zaadje geplant van wat er allemaal gebeurd was. Ik vond het ongelooflijk. En dan een paar jaar later ben ik er teruggegaan, alleen. Ben ik boeken beginnen lezen daarover. En dan is het eigenlijk beginnen ontstaan tot 6, 7 jaar geleden dat ik effectief ermee begonnen ben met het schrijven van
0: het verhaal. Wauw, supercool. En dan dit najaar eindelijk het resultaat na die lange marathon van de 6-7 jaar. Maar gauw, mega cool. Alright. Ik kan niet wachten om het te zien. Maar goed, nog even wachten. Nu, Back You, net voor 8:30. Een liedje over... Ça va met u? Ja, ça va wel. Maar wat zit er achter de ça va wel?
1: Gedoe.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Het is bijna 8:30. Even kijken naar het korte nieuws. Er waren nog nooit zoveel spijbelaars.
1: Nee, inderdaad. Oei. Dat zien we aan de leerlingen die een schooltoeslag verliezen. Dus vorig jaar waren dat er bijna 9000, meer dan ooit. Het zit zo, je verliest die toeslag als je een jaar lang meer dan 30 halve schooldagen onwettig afwezig bent in het middelbaar. Maar experts hebben wel kritiek op dat systeem, want die schooltoeslag die is er alleen voor kwetsbare gezinnen, dus zij worden extra getroffen bij spijbelen en andere gezinnen met spijbelaars dus niet. En er komt ook geen opvolging, zeggen experts, want soms spijbelen jongeren bijvoorbeeld omdat ze moeten gaan werken om thuis financieel te helpen of om voor een ziek familielid te zorgen. En van het ene record naar het andere, er waren nog nooit zoveel Belgen die bijklusten na een job of na hun pensioen. Al meer dan een kwart miljoen Belgen flexijobt momenteel. Dat is nog eens 14% meer dan de cijfers van 2 jaar geleden. Vooral in de horeca of in een supermarkt klussen we bij voor een mediaanloon van 1900 euro. Dus de helft verdient meer dan dat bedrag en de andere helft minder.
0: Frank de Bocage, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Frank, ik moet je even op je gsm in de show halen, want je dochter heeft zich overslapen.
2: Ja, inderdaad, Osmaya, die was, heeft zich overslapen en ik was ondertussen serieus aan het werken, dus ik was eigenlijk zodanig geconcentreerd en dan om 6:40 besefte ik plots van die is er nog niet, dat klopt er niet, snel naar boven. Ik zeg, moet je niet naar school? Ja, het was dan paniek tot en met natuurlijk, want ja, die moest dan op 2 minuten tijd moest die dan klaar zijn om naar schoolbus, of tenminste naar de bus te gaan. Dan ging kinderen of meisjes van 17, dan moet zich nog wat schminken en alles moet in orde zijn. Dus ik dacht, ik zag het al aankomen, het is de grote paniek was er. Ik zeg, meestal wat meisje, ik zal u naar school voeren. En dat was het, dan is de rust teruggekeerd, ja.
0: Oef, ja. Maar jij klinkt nog niet rustig, ben jij ondertussen ook al...
2: Ik krijg altijd stress als ik met een auto door Leuven moet rijden. Dat is een chaos daar van fietsen die langs alle kanten komen. En jij zit er met je auto tussen, dus ik ben nog aan het bekomen. Ja.
0: Oké. Goed, maar dus nu, ben je nu aan het rijden of sta je aan de kant? Nee,
2: ik sta aan de kant. Ik heb mij even veilig aan de kant gezet, ja.
0: Maar je hebt geen notities of zo, dit is uit het hoofd, hè? Nee. Wat we nu gaan horen?
2: Ik heb inderdaad mijn blad vergeten. Ja, mijn bestellingsblad.
3: Allee, dat is...
4: De vingeren,
3: wat voor weer mogen we ongeveer?
2: Het zal wel waaien en regenen. Het zit al in mijn hoofd, dus dat is al een probleem. Vandaag sowieso licht wisselvallig. Dat wil zeggen dat we droge momenten gaan hebben, af en toe wat zon, maar langs de andere kant ook toch al een paar plaatsen buien. In de loop van de dag, als het warmer wordt, dan wordt het overal onstabieler. Dan ontstaan er toch overal wat buien. Het is niet meer zo actief in vergelijking met gisteren. Dus onweer of zo, dat hoeven we niet te verwachten. En dan later op de dag, dan zou het wel grotendeels droog worden in het westen. En gaat het daar ook zonniger worden. Ja, en koud, hè? Temperatuur van 18 graden. Dat is overigens constant ook. Hè? Dus morgen 17 graden, veel wolken. In de ochtend misschien wat gemiezen. Vooral na de middag gaat het feller regenen. En zondag zou de betere dag van het weekend zijn. Dan blijft het zo goed als droog. Met weliswaar nog altijd veel wolken. En als de zon er even kan doorbreken na de middag, dan kan het misschien nog net 20 graden worden.
0: En verder, Frank? Kan je verder ook nog?
2: Wisselvallig en nog altijd te koud voor het tijd van het jaar. Voor de rest, nee, dat staat op mijn voorspellingsblad.
0: Ja, maar het is eigenlijk een beetje zoals een taalmodel, hè, zoals ChatGPT of Claude. Zo, Frank kan zo heel gedecideerd met moeilijke woorden, bam, dat weer. En wij denken, oh ja, het zal wel kloppen. Hè.
3: Daar leidt hij ons mee af, met die moeilijke woorden, denk ik.
0: Frank, fijn weekend. Hè.
2: Ja, jullie ook, daar rest lekker.
3: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. 10 minuten extra. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 7 minuten erbij tellen. Richting Antwerpen A12 tussen Aartselaar en Kleidaallaan. 7 minuten erbij tellen. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde. 7 minuten extra.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo.
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Dorothee's Doordenker.
3: Geluk zit in kleine dingen, zeker als het frietjes zijn.

0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Kevin Janssens blijft gezellig plakken. Onze eerste bekende gast die zijn favoriete Disney-lied heeft gezongen. Mooi op tijd hier. Je was om 6 uur wakker. Sta je altijd zo vroeg op? Om de dag te starten.
1: Ja, toch wel. Ik sport meestal dan ook nog, 's morgens.
0: Ook als je zo'n lange draaidag hebt en zo?
1: Ja, ik ben heel gestructureerd. Ik lig om 9 uur in mijn bed.
2: Oké. En welke sport doe je dan 's ochtends?
1: Fitnessen is dat. Fitnessen, dan een saunaatje, ijsbadje.
2: Maar thuis allemaal heb je dat?
1: Nee,
2: ja.
1: Fitness.
2: Nee, maar het zou kunnen.
0: In die toren.
1: Dat is een toren. Nee.
0: Maar wacht, dus je gaat om 9 uur licht uit slapen.
1: Ja.
0: En dan?
1: 9 uur, 9:30.
0: En dan 5 uur of 6 uur sta je op. Naar de fitness?
1: Nee, 5 uur niet. 6 uur. Als de fitness is om 7 uur open, dus meestal ben ik, zak ik rond 6:30, 7 uur op.
0: Ja?
1: Dan ga ik tegen 8:30 naar de gym.
0: Ja. En dan slaap je veel, hè?
1: Ja, ik heb dat nodig.
0: Ja.
1: Ik heb dat echt nodig, mijn 8 uur.
2: Ja, ik heb het herkenbaar. Dat van het slapen, hè. 8 uur slapen heb ik ook nodig. Maar ben je altijd zo stipt?
1: Ja, ik kan niet tegen te laat komen.
2: Maar en geldt dat ook voor deadlines? Zo, dat moet dan af of je moet iets bezorgen aan iemand tegen die datum?
1: Ja, als dat de afspraak is, dan kom ik daar wel na. Ja. Zo met Breendonk bijvoorbeeld hadden wij ook deadlines en die hebben wij echt altijd wel gehaald. Dat is afspraak
2: en
1: afspraak.
2: Ben je ook altijd zo geweest, ook op school bijvoorbeeld?
1: Altijd. Toen ik op studie Herman Terling zat, de theaterschool, dan begonnen wij normaal om 10 uur stipt met repetities. Ik was er altijd met Stefan de Gant, we zaten zelf in dezelfde klas, om 9:45. De rest kwam zo toe rond 9:50, 9:45. Ik vond het vreselijk.
0: Jij werd zot.
2: Maar hoe reageer je dan echt? Want je zegt ik word zot, maar ja, is dat dan kwaad? Of?
1: Ja, echt wel vroeger wel. Nu kan ik je dat soms wel wat meer relativeren, want mijn vrienden van mij of mijn beste vrienden komt ook altijd te laat.
0: Maar je zit ook in een artistiek milieu, ja. Daar heb je dat vaker voor, denk ik. Nee?
1: Als je vliegtuig kunt halen op tijd, dat kan iedereen wel. Maar afspreken met vrienden, dat is van, ja,
0: dat is mooi.
1: Dan denk ik van, ik vind dat heel egoïstisch, mensen. Die
0: ja, en ze zeggen ze ook altijd, ik raak er niet. Hoezo, je raakt er niet?
1: Er zijn zoveel manieren om te zorgen dat je op tijd bent. Ja. Dat je weer wekker of
2: Ja. Soms zijn er wel echt redenen waardoor het echt niet lukt. Hè.
1: Jij komt zo te laat dan.
2: Nee, ik ben ook wel super, super stipt. Maar begin deze week was er geen muziekbingo. Nee. Normaal gezien hebben we elke maandag een bekende hit in een ander genre. Maar onze hulpcoach bij The Voice, Willem, die had iets heel ambetant voor.
3: Hester, een zware computercrash in de studio. Met als gevolg dat ik al mijn werk kwijt was voor deze muziekbingo. En hopelijk, maar dat ga ik vandaag een beetje moeten assessen. Niet te veel andere dingen, maar het was echt zo. Ik zal jullie de technische dingen besparen, maar het is eigenlijk heel dom.
0: Ja, alles kapot dus, letterlijk. Heeft hij zijn studio al terug aan de praat gekregen? Gaat hij maandag kunnen langskomen met de nieuwe muziekbingo? Dat gaan we checken.
4: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week hebben 4 BV's gestreden voor hun stamcafé. En voor gratis drank voor het hele terras.
5: De 4 BV's hebben hun duvels ontbonden in een helse strijd.
6: Onze klok zegt 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
2: Oh my god, we hebben het!
6: Zaterdag zendt Vincent Live uit vanuit het café in Lier.
4: Duvel Day. Morgen vanaf 4 uur bij Q. En in het café in Lier. Q sounds better.
7: Kom zeker af, hè, want het is op onze kosten.
8: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Oh, rosébeken.
9: Ah ja, ga je eigenlijk voor...
10: 2+1 gratis op alle rozéwijnen. En combineren mag...
9: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.

0: goeiemorgen. Laat ons hopen dat ze eraan komen deze zomer, de heatwaves. Altijd fijn, zo'n lichte zweetdruppel op je voorhoofd. En vanochtend bij ons Kevin Janssens. Kevin, nog eens goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kan je goed om met tegenslagen?
1: Oh, met ouder worden wel, ja. Vroeger minder, maar nu kan ik beter relativeren.
0: Ja, ik kan zo hopen maken.
1: Behalve, ik moet nu wel eerlijk zeggen, zo in het verkeer of zo, als je ergens moet zijn op tijd en bijvoorbeeld er is ineens file of er gebeurt iets of er is weer een weg afgesloten, Antwerpen bijvoorbeeld nu, dat is echt een werf, dat is vreselijk. Ja. Daar kan ik echt wel mij nog altijd in opboeien en lastig worden
2: maar
1: soms.
2: Dat hangt dan denk ik samen met wat je net zei, dat je overal op tijd wil zijn.
1: Ja, dat heeft daarmee.
2: En dan neemt het over eigenlijk. Wat zeg je Maarten, dat jij hopen maakt?
0: Ja, dat ik dan zo en dat en dat en dat en dat en dat, zo allemaal dingen die mis kunnen lopen, die ik dan op één hoop gooi. Snap je?
2: Maar dat is een beetje zo van de wereld is tegen mij.
0: Ja, zo dat. Toch altijd voorzichtig mee zijn.
1: Echt wel wat gedoe.
3: Muziek bingo. Elke maandag een bekende hit in een ander genre.
2: We halen er iemand bij die serieus tegenslag had, maar de kop recht houdt. Ja. Voor de muziek bingo kunnen wij rekenen op Willem, onze hulpcoach bij The Voice van Vlaanderen. Geliefd, veel gevraagd producer. Veel grote hits zijn in de studio bij hem gepasseerd. Maar veel grote hits zijn nu verdwenen. Allee, zo heb ik het toch begrepen door een gigantische crash in de studio van
0: weg.
2: Willem. Dag Willem, goedemorgen.
4: Good morning.
2: Ja,
4: het is niet zo dramatisch. Ah, het is niet allemaal weg.
2: Ik had zo begrepen dat er nu geen hits meer waren in Vlaanderen.
0: Ramp.
4: Nee, voilà, het is gedaan. Net voor de zomer. Sorry iedereen.
2: Geen muziek, geen hits meer. Stilte op de radio.
4: Geen zomer.
2: Ja. Afgelopen maandag heb jij de deadline niet gehaald. Dat zou dus bij Kevin Janssens geen waar geweest
0: zijn. Nee.
1: Ja, maar dit is echt wel overmacht bij hem, dat snap ik wel. Dat is wel iets anders.
2: Ah ja. Willem.
4: Maar ik hoorde dat daar net ook gezet heb. Dit is zo oneerlijk.
2: Maar ben je al een beetje bekomen? Want je was echt... Het was gedoe.
0: Het was gedoe.
2: Je was heel veel kwijt.
4: Voor in elk geval heel die muziekbingo kwijt. En dan een stuk of, zoals ik zei, 90 plugins die niet meer werkten. Maar ondertussen, ondertussen loopt alles terug, maar ik zit natuurlijk met een superzware achterstand op mijn werk.
2: Ja. Ja. Want veel mensen die dit horen, die denken, maar gebruik dan toch de cloud.
0: Ja.
2: Waarom hou je dat niet? Dus heb je daar nog een reactie op?
4: De cloud is voor opbestaanding. Het probleem met die programma's is dat dat werkt locatie gebaseerd. Dus dat werkt met een pad eigenlijk. Dat zegt van, jij werkt nu met de plugin die staat op... En moet je wachten, is het te technisch? Is het boring?
2: Kevin is het aan het vallen, maar doe maar.
4: Kevin, allee. Nee, maar zo. Ja, dat is het probleem. Zie je? Je kunt dat niet in de cloud zetten, die projecten zelf.
0: Nee.
2: Maar welke deadlines wachten er nu zo nog allemaal op jou?
4: Ik weet niet of ik dat publiekelijk mag zeggen. Er is in elk geval één albumproject dat eigenlijk deze week moet ingeleverd worden.
2: En gaat dat lukken?
0: Van wie?
4: Dat gaat lukken. Ik ga niet zeggen van wie. Ik ga dat niet aan.
0: Is het een man of een vrouw?
4: Een vrouw.
0: Is het een Vlaams?
4: Zes. Vlaams.
0: Begint haar naam met een... Nee, oké.
2: Willem.
0: We zien hem graag. We gaan hem niet in de problemen
2: brengen. Jij ging voor ons van Viva la Vida van Coldplay een zeemanslied maken. Maar laat ons de vervloekte opdracht heel even in de koelkast steken. Ik denk dat we allemaal nood hebben aan een nieuw begin voor komende maandag. Ja, even de crash vergeten.
0: Dat snap ik.
4: Ja, een fresh start.
2: Voilà. En Kevin Janssens zal voor jou aan de bingomolen draaien.
0: Ja, ook voor
4: mij.
0: Kevin wil eigenlijk gewoon aan de bingomolen draaien.
4: Oké.
2: Draai maar. Ah ja, nee, die gaat eruit rollen. Want hij probeert hem eruit te peuteren. Verder, doordraaien.
0: Oh,
2: andere
0: draaien.
2: Kant. Ja, zo.
0: Ja, dat is hem.
1: Oh ja, Kevin.
2: Welk nummertje heb je?
1: Welk nummer? Ik heb mijn bril niet op.
0: Oei.
1: Oh, dat kan ik niet lezen, hè. 16.
2: Oké, okay. Steek, mag je zien? Dat juist is, hè? Ja, het is 16. Maarten, op de bingo-kaart met hits. Wat zegt nummertje 16?
0: Classic van Queen.
4: Oei.
2: Denk je, Kevin, moet Willem daar afblijven? Of?
1: Nee, doen.
2: Doen? Okay. Welke genre? Dat hebben we nu nog nodig. Dus je mag nog iets hetzelfde doen.
0: Ja, opnieuw draaien.
2: Ja.
1: 22.
2: Mag je dat
0: 22.
2: Maarten, de bingo kaart met genres.
0: Wij horen maandagochtend Bohemian Rhapsody in een folkversie.
4: Oh.
0: heb je echt ook.
5: Oh, zie je lukt een cigarette. Een ramoes bij een ramoes.
2: Kevin hier al wel een goede aanzet geeft voor de volksfestival.
4: Misschien moet Kevin meekomen doen, want ik kan ook zingen, heb ik net gehoord.
2: Ja, ja, ik kan ook zingen. Goed zingen. Ja, maar heb je iemand in gedachten, Willem? Of ja.
4: Is dat nu raar dat mijn hoofd direct naar Francesco Plankaert gaat?
2: Ja, dat is raar.
4: Oké, want het is... Ik heb die zo... Ik kwam overlast veel van hem tegen op social media en ik zat plots in het Francesco Plankaert algoritme. En die zingt zo wat met zijn familie en zo.
2: Dat is wel waar en ook wel zo wat dat... Ja, genre ook wel. Ik weet
4: niet. Very, als je... Volk, ik heb ook net zo'n nieuwe mandoline gekocht. Dat komt eigenlijk super goed uit. En dan...
0: Ja. Maar is je oprit groot genoeg? Want die komt altijd met zijn bus. Hè. Die heeft zo'n grote schoolbus gerenoveerd eigenlijk. Daar slaapt
4: hij. Ja, ik heb dat gehoord. Eigenlijk alleen al daarom wil ik hem bellen.
0: Die bus voor jouw deur.
4: Ja. Ja,
0: maar we zullen eerst zien of hij kan. Hè, want die mens is druk bezig met kasteels renoveren.
2: Ja,
0: en
2: maar
0: zo,
2: dat laten dingen. We aan jou over, Willem. Maar dus de deadline is maandag. Hè? Maandag.
4: Ja.
0: Dat is pittig, maar dat is hem wel.
4: Dat is zo hard.
0: Goed. Nee. Folk Bohemian Rhapsody. Willem, kijk er naar uit.
4: Let's make it happen, guys.
0: Succes nog met alle deadlines. Tot maandag.
4: Thank you.
2: Yo.
0: Topic en Nico Santos over twee lichamen die op elkaar liggen te...

0: Body. Topic en Nico Santos bij Q Music. Een hele goede morgen. Het is 6 voor 9. Kevin Janssens, in het najaar gaan we eindelijk kunnen kijken naar de fantastische reeks over Braindonk. Je bent ook nog met een geheim project bezig.
1: Oh, geheim, niet geheim.
2: Maar je zei, ik mag er nog niks over zeggen,
1: ja,
2: en je moet filmen.
1: Omdat we beginnen te filmen volgende week, dus dat is allemaal nog niet in de pers gekomen, dus ik kan dat ook niet...
0: Meestal op de eerste draaidag releasen ze dat dan,
1: ja, maar
0: omdat het dan toch...
1: Ja, maar ik ga dat niet doen.
2: Nee. Maar goed, het is waarschijnlijk maandag, als jullie beginnen te draaien, zal dat
1: dan wel iets zal er wel iets uitkomen, denk ik.
2: Zijn er andere dingen waar je die minder geheim zijn?
1: Ja, daarna draai ik nog een film waar ik ook niet meer over mag praten. En in het nieuwe jaar, in januari, ben ik te repeteren wel in theater. Ik kan nog eens theater doen, eindelijk. Ja, Streetcar Named Desire, Tramlijn Begeerte van Tennessee Williams, met productiehuis 1 Zee. En dat toeren wij doorheen heel Vlaanderen.
2: Hoe lang is het geleden dat je zo theater hebt gedaan?
1: Dat is bijna 10 jaar geleden.
2: Oh,
1: ja, okay.
0: En wat doet dat dan met jouw ritme? Want ja, je gaat altijd om 9 uur slapen, sta je om 6 uur op, maar wat doe je dan met tourlife?
1: Daar ben ik echt nu al mee bezig. Hè.
0: Ja, en hoe dan?
1: Pas rond 8 uur, 8:30 te spelen. En dan we gaan zien wat dat geeft. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Kijken of er nog een frituur open is en dat soort dingen.
1: Nee.
0: Voorzichtig zijn, hè.
2: Ik weet niet of... Dat zie ik u zo niet doen, dat frituur.
1: Nee, absoluut niet. Ik ben eens heel ziek geweest de laatste keer van het frituur. Ik doe dat niet meer. Echt wel.
2: Okay.
1: Ja, dat is echt.

0: over. Hij heeft ooit één keer een, zichzelf gespeeld, een robot eigenlijk, in een robot.
1: Oké,
2: Disney Plus. Aanrader.
0: Ja.
2: Pixar.
0: Zeg, en je kan maar niet genoeg krijgen van Maarten van Quali, want je gaat vanavond naar Bornem.
2: Ja.
1: Ja, ik moet naar Bornem. Ja,
0: ja, je
1: moet,
0: gaat daar draaien.
1: Ja. Ja, ja, met Axel Dazeler, wij doen...
0: Maar draaien als in niet DJ'en. Film draaien, nee, DJ, maar DJ DJ'en. Draaien.
1: Ja, ja, ja, er is blijkbaar een feest, een 50-jarig bestaan. En wij gaan daar,
3: Ter Tilft bestaat 50 jaar.
1: Draaien.
0: En wat is
3: overal
0: Ter Tilft?
3: Affiches. Dat is ja, waar iedereen naar de muziekschool gaat en zo. En waar je naar theater gaat. Daar is ook de bibliotheek.
0: Ah ja, zo. Oké.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Wat tof.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Ja, want je zei daarnet, ah ja, Maarten, als je benieuwd bent naar mijn huis, dan moet je eens komen kijken. Maar jij gaat dus nog eerder bij Maarten op bezoek
1: gaan. Wie weet, ik misschien kan blijven slapen.
0: Ja, ja, er zijn echt heel veel bedden. Er zijn heel veel kinderen en zo. Dat is toch, hè? Jullie hebben
1: vind
0: toch
1: ik
0: heel
1: wel
0: veel...
1: heel raar. Er zijn heel veel bedden, er zijn heel veel kinderen. Dat vind ik
0: ja,
1: echt wel...
0: Ja, ah, wel, ja, dat het heeft ook met anderen te maken. Ja. Maar ja, super fijn dat je er was. Succes.
1: Jullie bedankt met om mij alles uit te nodigen. Dank, ja, je wel. Ja. Dank je.
3: Het enige wat nog ontbrak aan deze show is een panfluit. Dus bij deze. Shakira.
1: Oh.
0: Ik denk dat Kevin blij is dat hij eindelijk naar huis kan.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Goedemorgen, Nies van 9 krijg je van Delphi.
4: Goedemorgen. Er waren nooit meer problematische spijbelaars. Bijna 9000 jongeren verloren vorig jaar een schooltoeslag. Dat gebeurt als je minstens 30 halve dagen op een schooljaar afwezig bent. Maar die maatregel is volgens de CLB's niet de juiste manier om spijbelen aan te pakken.
5: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden om te horen van ja, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
4: Want soms moeten spijbelaars bijvoorbeeld thuis voor zieke familie zorgen. Vorig jaar hadden 260.000 Belgen een flexijob. 14% erbij in 2 jaar tijd, volgens nieuwe cijfers van de RSZ. Je kan flexijobben als je minstens 4/5 werkt of met pensioen bent. De grootste groep flexijobbers is jonger dan 40 en klust bij in de horeca of in een supermarkt. En de Middellandse Zee was nog nooit zo warm in juni als nu. Ze is nu 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal, zegt wetenschapsexpert

0: expert Martijn Peters.
1: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
0: Omdat sommige zeedieren en koralen niet overleven in warmer water. Wisselvallig nu, straks wat droger, 18 graden. Morgen 17 graden, vooral na de middagbuien. En zondag wordt het wat droger bij 20 graden.
2: En één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Brusselse binnenring tussen Strombeek, Bever en Machelen. 7 minuten extra.
3: Goedemorgen. We didn't start the fire, zingt Billy Joel. En hij doet dat zo meteen nog eens opnieuw. Na Danza Guduro. Je

0: is Midnight Runners, 18 over 9 in het foute uur. In 1990 kon je, als je daar zin in had en je leefde al, kon je gaan kijken naar de indoor 800 meter voor de junioren nationale competitie, dus voor de beste Française eigenlijk. Mocht je dat toevallig gedaan hebben, hè, dan kon je daar een meisje als eerste over de lijn zien sprinten. Dat meisje was Nadia. Nadia kon dus heel snel lopen, maar daarna dacht ze, goh, lopen, dat is echt mega vermoeiend. Dus ik ga muziek maken. En dan zocht ze het niet in de loopsfeer, maar in de boksfeer. En daarmee scoorde ze ook buiten Frankrijk. E.C. Party!
1: Nadia.
0: Kom aan, dan gaan we samen.

snide at the end.

0: bij Vincent Live. Wil jij de Rode Duivels nog één keer aan het werk zien hier in België? Voor ze verhuizen naar de andere kant van de wereld om daar wereldkampioen te worden? Speel dan mee met de Rode Duivels Bingo en win tickets voor de uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Rode Duivels Bingo. Deze namiddag bij Vincent Live. Let's have some fun.
1: Caraïbisch blauw.
2: Of tropisch groen.
1: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
1: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
5: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
10: Citroën.
8: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
12: Amai, ik proef hier precies de zon.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
13: Hier Pipa de kat.
14: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
13: Beste katten en honden.
14: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
13: De dierenwinkel met de lage prijzen.
14: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
13: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
14: Ze zal het wel doorkrijgen.
13: Tot binnenkort.
15: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.
15: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
17: Bijna 9:30. Goedemorgen. 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne is een ongeval gebeurd en moet je 1/2 uur extra rekenen. Richting Antwerpen gaat het traag op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Een kwartier extra.
0: 10 vragen, 60 seconden. Verdubbel je loon.
18: Wij spelen met Céline uit Putten. Goedemorgen.
19: Goedemorgen Maarten en Dorothy.
18: Wat doe je van werk?
19: Ik ben filosofisch therapeut.
18: Oké, dat is een boeiend antwoord.
17: Wauw, hoe kom je... Ik heb die job, daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat heb je gestudeerd daarvoor?
19: Ja, ik heb filosofie gestudeerd en daarna heb ik nog een therapieopleiding bijgedaan. En dan dacht ik, ja, ik ga die twee mixen en ik ga daar gewoon mijn eigen beroep van maken.
17: Ah, dus je hebt je beroep uitgevonden?
18: Huh?
19: Uitgevonden niet echt. In Nederland en Amerika is dat al veel gangbaarder bijvoorbeeld. Maar het is wel zo dat we in België nog met niet zoveel zijn eigenlijk.
17: En ja, wat is er dan speciaal aan een filosofisch therapeut? Wat is het verschil met een, ja, tussen aanhalingstekens, gewone therapeut?
19: De kern van filosofie is eigenlijk dat je mensen begeleidt bij de vragen die ze stellen en dat je eigenlijk gaat proberen om hen op weg te helpen aan de hand van die zingevingsvragen. Hè. Dus je gaat echt samen mee met de patiënt kijken naar nu dat deze drastische gebeurtenis gebeurd is in je leven bijvoorbeeld, hoe gaat je leven veranderen en hoe kun je daarmee omgaan? Dus eigenlijk echt op zingevingslevel. Hè.
17: Ik krijg zo'n beetje een flashback naar toen wij op Nerdland Festival waren. Daar hebben wij de 10 meest gegoogelde vragen over de zin en de onzin van het leven gedaan.
18: Ja.
17: Met Injaas de Vis, professor filosofie onder andere.
19: Mm-hmm.
17: En dat zat daar ook heel hard in. Mm-hmm. Kan je ook online naar luisteren, mocht het je interesseren, Céline, voor je werkveld.
18: Ja, dat denk ik dat Céline wel
17: interesseert. Maar ik had er nog nooit over nagedacht dat je dat inderdaad ook echt kan gebruiken in therapie, zo slim.
18: Ja,
19: zeker. Ook vooral heel leuk, heel zingevend om te doen.
18: Ja, dat komt er dan nog bij inderdaad, dat maar, jouw leven er zelf zien.
17: Stel nu dat iemand bij jou komt en zegt van, goh ja, Céline, Wat is eigenlijk de zin van het leven? Wat zeg je dan?
19: Ja, dan is het belangrijk om naar de persoon zelf te gaan kijken, hè, want dat is voor iedereen anders. Dus echt zo de zin van het leven kun je niet zomaar benoemen, maar je kunt wel gaan kijken van ja, hoe ziet je leven eruit en waar haalde jij deugd van? Hè? Wat vind jij echt belangrijk voor je leven? Want dat is de zin voor die persoon. Hè?
18: Zeer boeiend. Hoeveel verdien je daar eigenlijk mee elke maand?
19: Ik verdien €2.633,93 per maand.
17: Céline, als jij onze 10 vragen juist beantwoordt, verdubbelen wij je maandloon. Je mag 1 keer passen per vraag. Die krijg je dan op het einde een tweede en laatste keer. Bij een fout antwoord, dan is het afgelopen. Heb je daar een beetje hulp voor het spel geregeld?
19: Nee, dat niet.
17: Nee, oké. Maar je kan het ook alleen, hè?
18: Ja, dat is zeker niet zinloos. We wensen jou heel veel succes.
19: Tel
18: af. 3, 2, 1, go.
17: Wat is de voornaam van de prins waarop Ariel verliefd wordt in De Kleine Zeemermin?
19: Pas.
17: Aan welk land grenst Monaco langs 3 kanten?
19: Pas.
17: Wie won nooit Miss België? Nathalie Meskes of Goedele Liekes?
19: Nathalie Meskes.
17: Wat is het Engelse woord voor aardbei?
19: Strawberry.
17: Wat is de voornaam van de deelnemster van Blind Getrouwd die in een nieuwe reeks haar ervaring toont met het solo moederschap?
19: Pas.
17: Welke Belgische stad was in 1920 gaststad van de Olympische Zomerspelen?
19: Pas.
17: Wat is de eerste letter op de nummerplaat van een oldtimer?
19: O.
17: Voor welke partij is Ben Weitz minister in de Vlaamse regering?
19: Groen.
18: Nee, N-VA. Oh. Maar ik snap het wel. Hij is de man van het dierenwelzijn.
17: En dan gaat je hoofd inderdaad richting groen. Was het daardoor dat...
19: Verdorie.
17: Je hoofd...
19: Ja, ik denk het.
17: Ah ja, oké. Okay. Ik snap het wel. Okay. Ik weet niet of hij het zelf graag hoort dat hij als een politicus wordt gepercipieerd door het volk. Maar
18: moeilijk niet. Nee.
17: Ja.
18: Hij is Sava? Wel fan van de groene rand op Brussel. Dat wel.
17: Ja, maar hij moet weten wat hij wil, hè. Ja, maar ja.
18: Dat is waar. Dat
17: en blijft die groene rand... Is dat dan deel van Vlaanderen of van Wallonië als ze splitsen? Ja, maar ja.
18: He? Ja, van Vlaanderen, hè.
17: Ah, ja, maar ja.
18: Ah, ja.
17: Dat weet ik nog zo niet. Anyways, ik hoorde wel wat teleurstelling bij jou. Céline, ça va?
19: Ja, ça va wel. Allee, het was leuk om mee te doen, maar het is natuurlijk jammer als je, dan, als je het dan niet hebt. Hè. Maar dat is niet erg.
17: Nee. We zochten nog Erik, de prins waarop Ariel verliefd wordt. Monaco grenst langs 3 kanten aan Frankrijk. Candice is, we kennen ze van Blind Getrouwd, maar nu toont ze dus haar ervaring met alleen mama zijn. En in Antwerpen, daar gingen de zomerspelen door in 1920. 3 juiste antwoorden binnen de tijd, dus een troostprijs van €30 om het weekend mee in te gaan. Proficiat.
19: Ja, dankjewel.
18: Tadaa.

0: track. We zitten in de sfeer van het Melodifestival. Dit is het muziekje van het Melodifestival. Ik kan niet zo goed Zweeds, dus ik weet niet hoe je het uitspreekt, maar het Melodifestival is eigenlijk de plek waarin de Zweden eigenlijk beslissen wie naar het Eurovisie Songfestival mag.
1: Heet dat bij ons niet Eurosong, denk ik?
0: Ja, maar in het Zweeds, het Melodifestival, dat is echt zo, ja. Een tv-programma, hè? Dus echt met stemmen.
1: Daar is ooit eens een film over gemaakt. Huh? Ja, en dan waren er zo twee, ja, uiteraard in de film dan, gekke figuren die dan naar het Songfestival mochten gaan.
0: Oké. In ieder geval, Charlotte Nielsen, die won eind jaren 90 het Melodifestival. En dat ging toen zo.

0: beide dachten, ja, dat is funky, dat is tof. Daarmee gaan we scoren. Dan was er ergens een geniale Zweed en die zei, guys, gaan we het niet gewoon in het Engels doen? Gaan we het niet in het Engels doen?
1: En ja.
2: En ja.
1: En ja. 25 jaar na ABBA hebben ze het spel gewonnen. Met dus de Engelse versie.
2: Voor wie die film zou willen zien, ja? Het is niet per se een aanrader, maar The Story of Fire Saga Eurovision Song Contest. Dat was echt zo in samenwerking.
1: Oké.
2: Geen goede film. Maar
0: aanrader.
2: Leert je wel iets bij over hoe die selectie verloopt.
0: Oké.

0: Dorothee zetten het weekend in met het Foute Uur XL. Straks vanaf 2 uur op Q Foute Radio. Luister via DAB+, in de Q-app of op qmusic.be. Proud to be fout.
1: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Goedemorgen, nieuws van 10 krijg je van Delphine.
9: Goedemorgen.
10: In Namen blijven verschillende middelbare scholen dicht vandaag. Uit voorzorg omdat ze op sociale media zware bedreigingen kregen. Mogelijk is dat een gevolg van de besparingsmaatregelen in het Waalse en Brusselse onderwijs. Die zijn vannacht goedgekeurd en daar wordt al langer tegen betoogd. De burgemeester van Namen vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen en zet ook extra agenten in aan de scholen in Namen. In Schaarbeek dan in Brussel is een man in levensgevaar na een schietpartij vannacht. Het gebeurde na een ruzie in een horecazaak. Er zijn verschillende schoten gelost, één daarvan in het been van het slachtoffer. Het parket onderzoekt wat er juist is gebeurd en wie de daders zijn. En bijna 9000 jongeren verloren vorig jaar een schooltoeslag. Dat waren er nooit meer. Dat gebeurt als je minstens 30 halve dagen op een schooljaar afwezig bent. Maar die maatregel is volgens de CLB's niet de juiste manier om afwezigheid of spijbelen aan te pakken.
11: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden om te horen van, ja, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
10: Enkel de kwetsbare gezinnen krijgen zo'n schooltoeslag, dus zij worden extra hard getroffen. Wisselvallig nu nog, later vandaag iets droger. 18 graden, morgen 17 graden, dan vooral na de middag buien. En zondag wordt iets droger met af en toe zonnige perioden. 20 graden dan.
8: Op dit moment staan er 6 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19. 23 minuten moet je bijtellen tussen Sint-Job en het Goor en Ant-

0: de A12 tussen Ekeren en Antwerpen-Noord ook 6 minuten bijtellen. En vanaf Aartselaren tot de Kleidalaan 5 minuten. Dan op de Antwerpse ring richting Gent moet je uitkijken voor een ongeval. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne schuif je 21 minuten aan. En richting Nederland vertraag je ook 5 minuten vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Dan op de Brusselse buitenring nog een file van 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar als je ergens anders stilstaat, dan verlies je daar sowieso minder dan 5 minuten.
1: Music. Matthias van den Bulke.
0: Come on baby, turn the lights off. Dat is voor straks als je klaar bent met werken. Eerst nog een laatste keer knallen.

Jack Style en Yon en Turn the Lights Off. Dat is iets wat je over een paar uur kan doen. Als je klaar bent met werken, Turn the Lights Off. Goedemorgen. Je mag straks voor de laatste keer stemmen op Bas Serra. De winnaar van The Voice van Vlaanderen zit in Repeat of Niet. Ik heb ook twee supersterren die gefacetimed hebben met elkaar, want ze zijn grote fan van elkaar. En ik heb muziek van The Bas. Het zou wel zijn. Perfecte start van je vrijdag.

0: Bruno Mars en I Just Might. I Just Might. Supersterren die fan zijn van elkaar. En ook naar elkaar gaan kijken om voor elkaar te supporteren, zeg maar. Dat vind ik heel tof. En Dua Lipa en Katy Perry die hebben gefacetimed om dat te fixen.
1: Hi sister, how are you doing?
2: I'm doing so well. I'm in the middle of rehearsals for my summer festivals, which is very exciting.
1: Are you gonna be anywhere where I can come see you?
2: I'm actually gonna be in this place called Pristina.
1: Ah, yeah. What are you gonna do over there?
2: Funny you should ask. I'm actually playing this festival called Sunny Hill Festival.
1: Oh my God! You're coming to my hometown, KP.
2: I'm so excited to go to Kosovo.
1: I'm gonna be there. I'm gonna be singing every single word. Alright, I love you, babes.
0: Zalig toch, Dua Lipa en Katy Perry via FaceTime. Ik denk dat het wel een klein beetje in elkaar gestoken was, maar goed, maakt niet uit. Op 31 juli staat Katy Perry in Kosovo. En dat is de hometown uiteraard van Dua Lipa. En Dua Lipa gaat gewoon in het publiek gaan staan supporteren voor Katy Perry. Dat is toch echt crazy. Jij kan Katy Perry trouwens ook aan het werk zien binnenkort op Werchter Boutique. En Dua Lipa, die krijg je zo meteen bij Q-Music.
3: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week hebben 4 BV's gestreden voor hun stamcafé. En voor gratis drank voor het hele terras. Vincent
4: Live! De 4 BV's hebben hun duvels ontbonden in een helse strijd. Onze klok zegt 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
5: Oh my god, we hebben het!
4: Zaterdag zendt Vincent Live uit vanuit het Cafaat in Lier.
3: Duvel Day. Morgen vanaf 4 uur bij Q. En in het Cafaat in Lier. Q sounds better.
6: Kom zeker af, hè, want het is op onze kosten.
7: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
9: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
8: Heerlijk in de kruising.
9: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
8: Kanku, score!
9: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
10: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
11: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
12: Amai.
11: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
12: Handig.
13: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
11: Ja, handig inderdaad.
10: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
16: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
18: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
19: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
18: Tot 10 jaar?
19: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
18: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
19: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
20: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
21: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Oh my god! You're coming to my hometown, KP!
4: Q sounds
12: sounds better with you. Q.

0: Deze zomer staat ze dus op Sunny Hill Festival in Kosovo. Niet om zelf te zingen, maar als festivalganger.
1: Repeat of niet?
0: Hopelijk zal ze niet te veel vastgeklampt worden, maar ik denk het wel, eerlijk gezegd. Een week geleden won Bas Serra de Voice van Vlaanderen. Bas is 17, hij komt uit Tiene. En we hebben hem hier meteen voor de leeuwen gegooid bij Q-Music. Met zijn nieuwe single All Because of You, zijn debuutsingle, zeg maar. We dachten hier, ja, we moeten toch ook weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Dus we gooien hem meteen in repeat of niet. En ik moet zeggen, hij doet het zeer goed. Hij doet het zeer goed tot op de dag van vandaag. 9 op 10 tot nu toe. Maar nu is de vraag natuurlijk, wordt het een perfect rapport en wordt het 10 op 10 of toch niet? Je mag repeat of niet sturen nu.

0: Bas, Serra en All Because of You. Ik dacht even dat er een geit in de Q-app zat, maar het is Leen.
1: Repeat.
0: Repeat of niet. Leen is duidelijk fan van The Voice van Vlaanderen. En de meeste Q-luisteraars ook hoor. Peggy heeft ook haar mening doorgestuurd via de app.
2: Repeat, repeat, repeat, repeat, repeat, Bas. Woe.
0: Heftig, beste Peggy. Maar merci voor je mening. Melissa uit Asteneden die heeft ook een repeat gestuurd. Mooier dan sommige andere takkenherrie op de radio. Oef. Melissa, ik ga het niet persoonlijk nemen. Jessica uit Herzelen die zegt, voor mij is het ook absoluut een repeat, Matthias. Een zalig nummer. En ik word er heel rustig en ontspannen van. Ik snap het, Jessica. Het is zo perfect om bij weg te dromen als je in de auto zit. Maar misschien niet doen in de auto, want in de auto moet je misschien best focussen. Enfin. Vera uit Tiene die stuurt uiteraard ook een repeat voor haar stadsgenoot. Adinda uit Severgem die zegt, amai, it gets to me. Ik snap het, Adinda, en het gets bij heel veel luisteraars. Er zijn heel veel positieve berichtjes binnengekomen, dus Bas heeft een perfect rapport gescoord. Het was zijn laatste keer in repeat of niet. Maar maak je geen zorgen, je gaat hem sowieso vaker horen op Q-Music. Nu Mr. Bob zijn klaar. Dit is Love Generation bij Q-Music. Goedemorgen.

0: 1 minuut over 10:30 en ondertussen 4 files op onze snelwegen nog, waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen. E19 verlies je 25 minuten vanaf Sint-Job en het Goor tot Antwerpen-Noord. Dan op de Antwerpse ring richting Gent, 11 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten bij. En op de Brusselse buitenring 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Het verkeer op Times Square in New York werd gisteren stilgelegd, maar daar was wel een hele goede muzikale reden voor. Dat is voor zo.
1: Matthias van den Bulke.

0: ik ben Kevin Janssens en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen. Can You Feel the Love Tonight uit The Lion King?
1: Can you feel the love tonight?
2: En als jij maandag de zingende bekende Vlaming herkent,
3: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
4: De dag is goed.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè?
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
5: schat,
6: niet,
5: blijft kalm.
6: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Ik ben Pippa de kat.
9: En ik Bobby de hond van Maxizo.
10: Hallo!
8: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
9: Neem uw baasje eens mee.
8: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
9: Met de lage pladijzen.
8: Prijzen. Lage prijzen.
9: Wat zei ik?
8: Pladijzen.
9: Lage prijzen natuurlijk.
8: Ja.
2: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
9: Goed voor het baasje.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
12: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
11: Ja, of twee abonnementen, of...
12: Twee! Dan kan ik mezelf volgen. Of is dat vals spelen?
11: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
13: Code Yellow!
14: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
15: En ook uw budgetvakantiepech?
14: Wat?
15: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
14: Oh nee.
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
15: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Go Yellow!
11: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Echt? Een heel jaar?
11: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
17: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
17: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
18: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
19: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Harry Styles. Met... Zal je maar overkomen. Je zit in de auto op Times Square in New York. En plots zit je vast. Het was gisteravond het geval door een verrassingsconcert van Madonna. Promo stunt voor haar nieuwe album en ook om de Pride Month te steunen. Zoals in Happy Pride. Ja, she loves the gays and we love Madonna.

0: is deze week de Cute Topschijf.
1: Hey iedereen, Meteor hier. Ik ben mega blij en vereerd, want Nooduitgang is de nieuwe Q Topschijf van deze week.
2: Dankjewel, Q.
1: Dank you. Q Music. Q sounds better with you. Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Sunshine, de nieuwe single van Meteor. Thank you, zei je zo mooi aan het begin van het nummer. Maar wij zeggen vooral thank you, Meteor. Het was de laatste keer als Q-top schijft te horen hier bij Q. Want ja, de week is weer bijna voorbij. De week is zo snel gegaan. Straks in de Q-top 40 lanceert Joren een nieuwe Q-top schijf. Zeer benieuwd naar.

0: voorwaarden op zep.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Excel hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: In Moskou!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man.
3: Och, jongens.
6: Dat is wel een naald, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man.
8: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
9: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
8: Echt? Oh, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
11: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de summer deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
12: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
13: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
12: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
13: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
12: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
13: Humo!
14: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
15: Goedemorgen, je hoort Delphine met het nieuws van 11.
16: Goedemorgen. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. Volgens onze info is de politie massaal op zoek naar iemand rond het AZ Sint-Jans ziekenhuis, omdat een gevangene daar verzorgd moest worden na een blessure met een mes, waarna die dus ontsnapte. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren en hoe gevaarlijk die persoon precies is. Die persoon werd nogthans begeleid door twee cipiers. In Namen blijven verschillende middelbare scholen dicht vandaag uit voorzorg, omdat ze op sociale media zware bedreigingen kregen. Mogelijk komt dat door de besparingen in het Waalse en Brusselse onderwijs. Die zijn vannacht goedgekeurd en er wordt ook al langer tegen betoogd. De burgemeester van Namen vraagt kinderen niet alleen naar buiten te sturen en zet ook extra agenten in aan scholen. En meer dan 6 op de 10 zelfstandigen werken door als ze ziek zijn. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienst Acerta.
17: We zien dat zelfstandigen heel erg gedreven zijn en gepassioneerd, maar dat diezelfde drive er ook toe soms kan leiden dat hun gezondheid niet op de eerste plaats komt. Daarnaast zien we dat ook een hoge werkdruk, een hoge bereikbaarheidsdruk, het gevoel hebben altijd aan te staan en soms ook bijvoorbeeld financiële onzekerheid een impact kunnen hebben.
16: Het is wisselvallig. Later vandaag iets droger, het wordt 18 graden. Morgen is dat 17 graden, vooral na de middagbuien dan. En zondag wordt iets droger met af en toe wat zon en 20 graden.
15: Ondertussen staan er 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19. Reken daar op 21 minuten extra tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord. De Antwerpse ring dan richting Nederland. 12 minuten bij vanaf Sint-Anna-Linkeroever. Richting Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Dan richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 10 minuten bij. En op de Brusselse buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten. Oh, ik heb echt een beetje stress.
0: Music.
18: Matthias van den Bulke.
15: Ik ga dit weekend iets doen dat ik nog nooit gedaan heb. Dus ja, ik heb echt wel stress. Nu, Jelly Roll.

0: Zo leuk om deze nog eens te horen, stuurt Serena. Ja, leuk, hè? Avril Lavigne. En I'm with you. I'm with you. Vandaag nog tot 1 uur, maar volgende week niet. Nee, ik vertrek zaterdagnacht naar Wales. Ik steek het kanaal over. Mijn papa is 60 geworden dit jaar en hij neemt zijn twee zonen mee naar Wales. Op avontuur, we gaan trekken in Snowdonia. Dat is zo, ja, de bergketen daar in Wales. Het schijnt super schoon te zijn. Je hebt daar ook heel veel kastelen en zo. En mooie plekken om te zien. We vertrekken met de auto naar Duinkerk. Dan nemen we de boot naar Engeland. Dus de auto gaat mee op de boot. Maar dan hebben we dus de auto in Engeland. En dat betekent dat ik voor de eerste keer in mijn leven links ga moeten rijden. Ja, dus ik heb een beetje stress. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ja, ik weet zo niet hoe... Ja, is dat gevaarlijk? Ik denk van wel. Dus we rijden door heel Engeland en dan richting Wales om dan ja, daar dus te gaan trekken. Maar ik zeg het, links rijden, ik heb dat nog nooit gedaan. En ja, ik heb daar echt wat stress voor. Maar ik wil het ook wel gedaan hebben, want mijn papa zei van ja, zal ik wel rijden? Hey? Of je broer zal rijden? Maar ik dacht, nee, ik wil rijden. Maar toch, ja, toch een beetje gezonde stress.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Jonas Blue is back in business ondertussen. Edge of Desire.

Links rijden valt blijkbaar mee, volgens Nathalie uit Menen. Enkel de ronde punten nemen is een beetje raar en daar moet ik blijkbaar opletten. Oké. Het is goed, Nathalie. Merci voor je tip die binnenkomt. Femke uit Sint-Katelijne-Waver die stuurt ook. Wij zijn in november nog met de auto naar Engeland geweest. En qua rijden valt het eigenlijk zeer goed mee, hoor, Matthias. En ik moet er wel misschien bij zeggen dat mijn vent alles gereden heeft. Ja. En zo is het gemakkelijk, Femke.

0: bij Vincent Live. Wil jij de Rode Duivels nog één keer aan het werk zien hier in België? Voor ze verhuizen naar de andere kant van de wereld om daar wereldkampioen te worden? Speel dan mee met de Rode Duivels Bingo en win tickets voor de uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Rode Duivels Bingo. Deze namiddag bij Vincent Live. Let's have some fun.
1: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Bitterballen, of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig.
6: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Merci Carlo. Hij probeert mij een beetje gerust te stellen. Als je aankomt, Matthias, in Engeland met de boot, dan staat er blijkbaar heel goed aangeduid waar je moet rijden. Links dus, met andere woorden. Maar ook zo op de rotondes en de kruispunten staat er duidelijk, hier moet je links rijden, et cetera. Dus ja. Dat komt goed, hè, Carlo? Ja, het zal wel, hè. Ja, het zal moeten. Alright, we gaan de oceaan over nu naar Amerika, want onze Pommelien Thijs die staat in de New York Times. Crazy. Daarin zijn ze mega lovend over Pommelien. Maar hekelen ze ook een beetje dat ze in het Nederlands zingt. Ze begrijpen dat niet zo goed, dat je ja, eigenlijk maar in de helft van een land populair bent. Maar ja goed, wij verstaan dat wel, hè. Wij verstaan dat wel. Pommelien Thijs, je hoort ze zo meteen na Michael Jackson. Beat it.

0: In februari dit jaar is Anne-Sophie uit Zulte gaan kijken naar Robbie Williams in Manchester. Ze is daar ook naartoe gegaan met de auto en daar is ze dus ook moeten links rijden. Dus toch een ervaring, maar het valt al bij al goed mee. Het went blijkbaar snel. Allee, Anne-Sophie, we gaan het meemaken en we gaan vooral ook eens kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen waar je gewoon rechts mag rijden. Er zijn 9 files van 5 minuten of langer. De langste file die staat richting Antwerpen op de E19. 16 minuten verlies je tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. E313 tussen Randst en Wommelgem 6 minuten bij. Ook op de A12 5 minuten extra vanaf Aartselaar. Antwerpsring dan richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout een kwartier extra rekenen. Richting Nederland vertraag je ook 8 minuten tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten extra. Dan richting Brussel op de E19. Tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 12 minuten bij. Op de Brusselse Buitenring 7. Vanaf Sint-Stevens Woluwe tot Diegem. Ook op de ring rond Gent nog een file richting Mariakerke. Tussen Wippelgem en de Evergemse Steeweg 5 minuten bijtellen. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke. Zeg.

0: Coldplay en Speed of Sound. Als je nu op je werk zit, kijk dan eens goed rond u, naast u, aan de andere kant van de bureaus. En denk eens goed na. Wie van al die collega's is er gemaakt om op een podium te staan?
1: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
2: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
7: De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.

10 voor 12. Judith en Selfmade Woman. Stefanie uit Hoven is volgens mij ook een self-made woman. Zij heeft leren autorijden in Engeland toen ze er nog woonde. Dus ja, voor haar was het dan net raar om hier rechts te moeten rijden. Ja, een beetje de omgekeerde wereld, is Stefanie. Ik krijg ook nog een tip binnen van Marnix uit Poperingen. Die stuurt, de rotondes zijn gemaakt zodanig dat je niet kan verkeerd opdraaien, Matthias. Ja, dus ik hoor het al, ik ga al vrij mijn best moeten doen om verkeerd te rijden. Maar pas op, ja, zo links rijden, dat is toch allemaal niet zo evident, denk ik, hoor. Hij zegt ook nog in zijn berichtje, gewoon goed opletten als je 's morgens vertrekt. Ja, kan ik mij voorstellen, Marnix. Ik zal zorgen dat ik mijn koffietje binnen heb. Dat mijn ogen goed open zijn. En dat ik heel goed wakker ben. Dit is Robert Miles.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Goedemiddag, tijd voor nieuws van 12 met Delphine.
5: Goedemiddag. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmochten, is hij weggelopen, vertelt de politie.
6: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
5: Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent en daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. En in Frankrijk heeft de minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samengeroepen. Ze gaan maandag vergaderen naar aanleiding van de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Volgens de minister heeft de rechterlijke macht gefaald omdat er eerder al klachten waren tegen de man die Liana het laatst gezien heeft. Onder meer voor verkrachting van minderjarigen. Vanmiddag iets droger vanuit het westen, 18 graden. Morgen vooral na de middag buien bij 17 graden. En zondag dan iets droger, af en toe wat zon en 20 graden.
4: Oké, een beetje wisselvallig dus dit weekend. En zondag de beste dag van het weekend. 9 files ondertussen op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpstelling richting Nederland schuif je het langste aan. Tussen Antwerpen-West en Burgerhout 25 minuten extra. Ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 10 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne een kwartier aanschuiven. Dan richting Antwerpen op de E19 22 minuten extra vanaf Sint-Job en Goor. E313 10 minuten vanaf Rans tot Antwerpen-Oost. Ook op de A12 9 minuten extra vanaf Aartselaar tot de Kleidalaan. En dan nog even kijken op de Brusselse ring, op de Buitenring 6 minuten extra vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem. De binnenring 5 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Ook richting Brussel nog een kleine file op de E19. Vanaf Vilvoorde tot Machelen 5 minuten bijtellen. Maar op alle andere plaatsen in Vlaanderen verlies je minder dan...

0: voor jou dat het een beetje meevalt vandaag. Dat het niet zo'n bad day is. En anders moet je straks luisteren naar Vincent Live. Die gaat het proberen beter te maken. Want straks bij Vincent Live kan je tickets winnen voor de oefenmatch van de Rode Duivels tegen Tunesië morgenavond in het Koning Boudewijn Stadion. Hoe kan je die precies winnen? Via een bingo-spel. Heel tof. In de Q-app hebben ze een soort van Rode Duivels bingo gemaakt. En iedereen heeft dus een persoonlijke bingo-kaart. Op die van mij staat bijvoorbeeld Thibaut Courtois. Ik zie ook Hans van Aken piepen. Jeremy Doken die staat er ook tussen, Charlotte de Ketelaren. In totaal heb ik 8 Rode Duivels staan. Het 9e vakje heb ik cadeau gekregen. Jij normaal gezien ook. Maar met Vincent Live weet je natuurlijk nooit. Je kan een Rode Duivel afvinken als je die hoort tijdens het programma van Vincent Live. Dus tijdens de show ga je Rode Duivels horen passeren. En als Charlotte de Ketelaren van zich laat horen, dan kan je hem dus bijvoorbeeld afvinken. De bedoeling is om ze allemaal af te vinken. Zo werkt een bingo-kaart natuurlijk. Als dat lukt, ja, dan heb je bingo. En dan kan je gebeld worden door het team van Vincent Live. En mag je misschien morgenavond, dus last minute, naar de Rode Duivels tegen Tunesië. Ik zou wel zeggen, mij moeten niet vrezen. Ik vertrek morgen toch op reis, dus dat is sowieso al 1 concurrent minder.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu nieuwe muziek van Freya Sky, amper 16. Dit is Silent Treatment.
1: Q sounds better with you.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Je gaat nu wel morgen namiddag al moeten kunnen vrijmaken voor de match van de Rode Duivels, want die begint al om 3 uur. En bij Vincent Live kan je dus straks tickets winnen voor die match. Bij Maarten en Dorothee kan je dan weer volgende week terecht voor een weekje Disneyland Parijs.
1: Hallo, ik ben Kevin Janssens en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen. Can You Feel the Love Tonight uit The Lion King.
2: Can you feel the love tonight?
3: En als jij maandag de zingende bekende Vlaming herkent,
4: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
8: Zeg, de Vos.
9: Ja, Lemmis?
8: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
9: Oei, wat doet hij er zo op?
8: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
9: Ja, en?
8: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild.
10: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
12: de Vos Lemmis.
13: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
14: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
16: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
17: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
18: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Matthias, het laatste uur voor zowel jou als mij is aangebroken en dan is het weekend. Zeg, heel veel plezier daar over het water en hopelijk horen wij dan de week nadien heel veel coole verhalen. Hè. Doei, fijn weekend!

Helaas, geen fijn weekend voor Jolien uit Engelmünster. Die ligt ziek in haar bed. Ze heeft gevraagd of ik een tip heb tegen buikpijn en tegen overgeven. Ik zou zeggen, rusten Jolien en macaroni met bruine suiker. Dat was mijn tip van mijn mama.

0: Good Without. Jolien vraagt tips tegen buikpijn en tegen overgeven. Ja, Jolien, mijn mama gaf mij altijd als kind macaroni met bruine suiker. Dus echt gewoon ja, droge macaroni met bruine suiker. Dat hielp toen. Het is wel echt lang geleden dat ik dat nog eens gegeten heb. Maar als er andere mensen tips hebben, zeer welkom. Ondertussen 12:01 en er zijn 5 plaatsen op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen op de E19. Daar verlies je 30 minuten tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord. Ook op de E313 11 minuten extra vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten extra. Tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West 12. Ook op de Brusselse binnenring nog een kleine file. Tussen Dilbeek en Jette 11 minuten file rijden. Maar op andere plaatsen verlies je sowieso minder dan 10 minuten.
1: Matthias van den Bulk.

0: zijn eerste grote hit Lose Control. En afgelaten cola komt er binnen. Dat is een cola zonder gas waarschijnlijk. Linda uit Lubbeek die stuurt ook nog een sportdrank. Werkt zeer goed tegen buikpijn. Ah, dat doe ik ook altijd, Linda. Een Aquarius drinken helpt ook zeer goed tegen de katers. Wout die stuurt nog een boterham met choco en met komkommer. Dat is de meest bizarre combo ever. Maar het zou blijkbaar ook helpen tegen buikpijn. Dus hopelijk ben je er iets mee. Jolie. Guess the song. Elke middag spelen we Guess the Song bij Q-Music. Dan moet jij zo snel mogelijk raden welke Q-hit we zoeken. Tof spel om te spelen met de collega's, met de vrienden of met de familieleden thuis. Je krijgt zo meteen een snippet te horen van een Q-hit. Dus een kort fragmentje uit dat nummer. En het is aan jou om te raden uit ja, welke song die komt en van wie die komt ook. Vandaag krijg je ook een tip. De tip is Revenge. Wraak. Ja, leuk hè? Allee, wraak is meestal niet zo leuk, maar goed. En het is een van mijn favoriete nummers. Maar meer zeg ik niet. Hier komt ie. We were good, we were cold. Het is ook echt de start van de Q-hit die je net hoorde. Welke artiest hoorde je net met welke song? Je mag het juiste antwoord inzingen via de Q-app.
1: Vincent Live presenteert Duvel Day. Deze week hebben vier BV's gestreden voor hun stamcafé. En voor gratis drank voor het hele terras. Vincent
2: Live! De vier BV's hebben hun duvels ontbonden in een helse strijd.
0: Onze klok zegt 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
3: Oh my god, we hebben het!
0: Zaterdag zendt Vincent Live uit vanuit het Cafaat in Lier.
1: Duvel Day. Morgen vanaf 4 uur bij Q. En in het Cafaat in Lier. Q sounds better.
4: Komt zeker af, hè, want het is op onze kosten.
5: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
7: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising.
7: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goal, score!
7: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: Nu zondag zijn alle Brico winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Q Music.

0: ook kamillethee. Werd zeer goed tegen de buikpijn. Merci Fabio voor je inbreng. Guess the song. Oh, een paar nachtegaaltjes gehoord vandaag in de Q-app. Welke song horen we hier? We were good, we were cold. We vragen het aan Anne uit Wassage. En Anne komt dus van over de Waalse grens.
1: Matthias, het is natuurlijk... I can buy myself flowers.
0: Prachtig, beste Anne. Ook Inge uit Antwerpen die laat haar strot opentrekken.
2: Dag Matthias, dat was Miley Cyrus.

Stars van Miley Cyrus. Met de middelvinger richting haar ex. De wraak van Miley was zoet, want ze scoorde er een gigantische hit mee in 2023. Ondertussen alweer. Het is 7:07. Ik wens je een heel fijn weekend en veel plezier met Joren en de Q Top 40.

0: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
1: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
0: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
1: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
2: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
3: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
4: Goedemiddag, 1 uur nieuws krijg je van Paulien.
5: Goedemiddag. De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
6: Die was opgenomen op een afdeling ter voorbereiding van de operatie. En tijdens de kledingwissel heeft hij de kans gegrepen om te ontsnappen. De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken.
5: En zo kon hij dus ontsnappen. Busbedrijf Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Het Tros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na het dodelijke ongeval in Buggenhout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Diesel tanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanmiddag iets droger vanuit het westen van het land. We halen 18 graden. Morgen vooral na de middag buien bij 17 graden. En zondag iets droger, af en toe wat zon en 20 graden.
4: 1 minuut over 1. Goedemiddag. Je verliest op 12 plekken, 5 minuten of meer. We beginnen op de E19 richting Antwerpen tussen Brecht en Antwerpen-Noord. 27 minuten aanschuiven komt daardoor een defect voertuig. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 8 minuten. Antwerpsring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten erbij en 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 12 minuten. Brusselse binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard een kwartier komt daardoor een ongeval. Tussen Groot-Bijgaarde, Dansaarlaan en Jette, daar moet je 6 minuten bij rekenen. Buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 12 minuten. En 5 tussen Strombeek-Bever en Jette. Richting Hasselt op de E313 tussen Massenhoven en Herendalse-West 8 minuten. En op de E40 richting Brussel tot slot tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 7 erbij. En tussen Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe 6 minuten. Ciao vrienden, het is vrijdag. We trekken een sprintje uit de startblokken van je weekend met de 40 beste hits. De Q-top 40 knalt zo meteen door je speakers en die lijst is zoals elke week samengesteld op basis van airplay, streaming, trends op social media en jouw hartjes in de Q-app.

0: Yes, goedemiddag. Fijn dat je luistert naar de Q-top 40 editie 292 van vandaag, vrijdag 5 juni 2026. Ah, dit is het begin van je weekend. En als jouw weekend ook begint binnen dit en een paar uur, roep dan even in de Q-app met een audiobericht. Het is bijna weekend! Fijn, merci nu al. Ondertussen duik ik even de cijfers in. Deze week hebben we 15 stijgers met een sterkste stijger op nummer 26, 22 dalers, 2 nieuwkomers en slechts 1 staanblijver.
1: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
0: Bebe Rexha bekeerde zich vorige week van 6 naar nummer 3.

0: vorige week weer een stapje dichter. Bij de nummer 1, Alex Warren en Fever Dream, van 3 naar 2 vorige week.
1: Dit was vorige week de nummer 1.

0: nummer 1 van de Q-top 40, editie 291.
1: De Q-top 40!
0: Maar is Olivia Dean ook de nummer 1 van de Q-top 40, editie 292? Die van vandaag dus. Tja, er is maar één staanblijver deze week, dus dat zou zomaar eens kunnen. Je komt het te weten tussen nu en 4 uur, want je luistert Q-music met de 40 grootste hits van dit moment, de Q-top 40. Dit is het begin van je weekend en dat weekend is bij sommige mensen al begonnen. Al dan niet bijna, hoor ik in de Q-app.
2: Het is bijna weekend!
3: Het is weekend!
4: Het is weekend!
5: Het is bijna weekend!
6: Het is bijna weekend! Woehoe!
0: En zo meteen beginnen wij aan de Q-top 40. Voor mocht jouw weekend nog niet in zicht zijn, het gaat des te sneller beginnen. Eerst gaan we er een paar hits uit bonjouren. Reggie en Laura Tesoro liggen na 19 weken uit de lijst. Ja, iets minder deze week. Bella Kay, We Don't Love You Anymore. Toch niet in de Q-top 40. Ai, ai, ai. Bon, de boekhouding is weer binnen. Nu kunnen we beginnen aan het leukste deel. De Q-top 40. Kamrad mag de lijst openen.
1: De Q-top 40.
7: 40.

0: Lena uit Lierde, Robin uit Scherpenheuvel, zeg je, en Stefanie uit Sint-Niklaas. Het is maar een greep uit de mensen die hartjes gaven aan Kamrad. En dat heeft hem misschien net gered van de ondergang, want hij daalt deze week van 39 naar nummer 40. Het zou wel eens zijn laatste week kunnen zijn in de Q-top 40. Dus als je hem komende week hoort op Q, dan weet je wat te doen. You know the drill. Coming up in de lijst, een heleboel dalers. Want er zijn 22 dalers deze week. Een heleboel waar we door moeten. DJ-licious en Milo bijvoorbeeld, die gaan 5 plekken achteruit. Maar bij de slechtsten van de klas, we gaan daar niet onnozel over doen. Sienna Spyro, zij daalt 14 plekken. Die on this hill. Je hoort ze zo meteen.
1: Straks bij Vincent Live. Wil jij de Rode Duivels nog één keer aan het werk zien hier in België? Voor ze verhuizen naar de andere kant van de wereld om daar wereldkampioen te worden? Speel dan mee met de Rode Duivels Bingo en win tickets voor de uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Rode Duivels Bingo. Straks bij Vincent Live. Let's have some fun.
2: Sst, luister.
3: Summer deals!
2: Hoor je het ook?
3: Summer deals!
2: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Caraïbisch blauw.
11: Of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
1: Dit is het begin van je weekend. De Q-top 40. 39.

0: jaar.
1: Misschien wint hij dit jaar wel de zomerhit. Na het debakkelen van een paar jaar geleden, want toen werd Milo op het podium geroepen, weet je dat nog? En het was dan de verkeerde winnaar, Milo. Oh, jongens toch. Kans hebben het je wel, dit keer. Samen met DJ-licious Forever Young op nummer 38 in de Q-top 40. Wel 5 plekken lager dan vorige week. Maar goed, details, details, details.
0: De Q-top 40.
1: En op 1 november verwachten we Milo ook niet. 21 november. Op het podium van de Trix. Waarom niet? Wel ja, dan is er geen plaats voor hem, want dan staat Fleming daar.
0: Q-music.
1: Misschien zelfs met Meteor als special guest. Ja, van Turnhout naar Antwerpen valt reuze mee. Deze week valt het iets minder reuze mee voor hen beiden. Ze dalen allebei van 22 naar 37. Min 15, het was niet nodig.
2: Lig in de

0: staan veel artiesten in tweevoud in de Q-top 40. Meteor, die je zojuist hoorde op 37 met Fleming, niet nodig, op dit moment op 37. Maar je hoort hem dit uur, nee, niet dit uur, volgend uur. Dan hoor je hem voor een tweede keer, want hij komt binnen als hoogste nieuwe, kan ik je nu al verklappen. En Taylor Swift passeert ook twee keer, net zoals Bruno Mars, Olivia Dean en ook Sienna Spyro. Alleen gaat het iets minder voor haar. Ze daalde zojuist al een plek of 14. En zometeen, met Material Lover, gaat het niet veel beter. Maar goed, dat is voor zometeen. Het is bijna 13:30. 14 files op onze snelwegen. Je verliest 5 minuten en meer op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 42 minuten. Op de A12 tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord achterbij. Op de E17 tussen Kruijbeke en Antwerpen-West 7 minuten. E313 tussen Randst en Wommelgem ook 7 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 20 minuten. En ook 20 erbij richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verder richting Nederland dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. De Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 12 minuten. Tussen Strombeek-Bever en Jette 6 erbij. Op de binnenring dan tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren-Vierarmen ook 7 minuten. En de Zevenstal in afslag vandaag, denk ik. Tussen Groot-Bijgaarde, Dansaardlaan en Jette ook nog 7 minuten erbij. Verder op de Brusselse binnenring tussen Grimbergen en Machelen 5 minuten. Op de E40 richting Brussel bumperen tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 6 minuten. En tot slot, we zijn er bijna richting Oostakker, dat is de ring rond Gent, tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. 6 minuten aanschuiven.
1: Joren Linssen.
0: We zetten de tocht naar de top verder met nog voor 2 uur de eerste nieuwkomer. Je hoort ook Camille en Taylor Swift. En dit is dan die tweede notering voor Sienna Spyro. Q-top 40. Material Lover. Q-top 40.

Jennifer Lopez. Ze gaan 19 plekken achteruit. Vorige week hoorde je ze nog op 16. Deze week op nummer 35. En dat ondanks de hartjes van onder andere Sofie uit Steenokkerzeel, Arne uit Sint-Katelijne-Waveling en Karen uit Werwijk. Maar er is gelukkig nieuw werk op komst van Mr. Guetta himself. David Guetta samen met Bebe Rexha. De nummer 3 van de Q-top 40 vorige week. Het is naast Sia zijn tweede favoriete zangeres, want daar werkte hij al het meeste mee samen. Zo maakte hij onder andere al... I'm Guur, maar er is natuurlijk ook... One in a Million. En die trilogie is nu compleet, want sinds nu uit Sad Girl...

0: barsten in potten gaat hij hier misschien wel mee krijgen, maar potten breken, dat verwacht ik niet. Ja. De Q Top 40. Er zijn al zottere Guetta-producties uitgekomen. Anyways, binnenkort ongetwijfeld wel terug te vinden in de Q Top 40, want David Guetta blijft de koning van deze lijst. En zometeen ook twee Q Top 40 prinsessen, kan ik wel zeggen. Camille en Olivia Dien, je hoort ze zo bij Q.
1: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8,000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
10: Hier Pippa de kat.
11: En Bobby de hond van Maxizo.
12: Hallo.
10: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
11: Je kunt ook vriend worden.
10: Van Maxizo.
11: De dierenwinkel met de lage prijzen.
10: Dan krijg je specialetjes.
11: Plezante tips, eerste klas advies.
10: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
11: Daar zijn vrienden voor.
10: Ah ja.
11: Ah ja.
10: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
13: Wienerberger.
14: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
13: Oh.
14: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
13: Ja, samen wakker worden.
14: Krant lezen in bed.
13: Oh, ja.
14: Met een perfect gezette koffie.
13: Mm.
14: Gezellig, klassiek.
13: Ja, klassiek.
14: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
13: Hè?
14: Die zijn ook gezellig klassiek.
13: Ah ja, klassiek.
9: Graag klassieke bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
16: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
17: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Speel nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
19: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
20: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
19: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
22: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Info op volkswagen.be.
23: Top 40.
9: 34.

Yes, de eerste nieuwkomer van deze week is van Berre, de man die samen met een heleboel Q-luisteraars de Q-luchtballon officieel heeft gedoopt. Met een luchtconcertje. Hij is gaan optreden in de Q-luchtballon en daar rond nog allemaal luchtballonnen. En dan was dat episch, volgens alle passagiers. Ja, we waren heel blij dat Berre mee aan boord ging. Hij heeft op de luchtballon of in de luchtballon zijn bekende hits gezongen.

Dit is gepasseerd, maar ook... Die hit kennen we natuurlijk ook. Die draaien we heel vaak bij Q. Maar er is ook nieuwe muziek. Die luisteraars op ongekende hoogte konden ontdekken. Yesterday, Today, Tomorrow gaat over de inhoud van het menselijk kokosnootje. Want in je hoofd ben je altijd bezig met wat er is geweest, wat er nog komen zal. En vaak ook iets te weinig met wat er op dit moment gebeurt. Dus laten we het even houden, dat verleden. Dat vergeten we even, het verleden. We kijken nu vooral uit naar de toekomst. En we gaan ook vieren dat Berre vandaag nieuw binnenkomt in de lijst op nummer 32. Yesterday, Today, Tomorrow.

0: De eerste nieuwkomer was voor Berm. Yesterday, Today, Tomorrow. So if you need someone, I can be someone. You can always run to me. Nummer 31. Bleef nummer 31 voor Taylor Swift en Opa Light.
1: Dit is de Q Top 40.

0: als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
1: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
0: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
1: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech.
7: Wat?
8: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
7: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: In over twee. Nieuws krijg je van Paulien.
3: Een goeiemiddag. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen twee weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag. Maar die zijn dus nooit tot bij de lijn geraakt.
11: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitanten. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
3: De man reed voor Tros bij Aert, dat is een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. En net vandaag is een andere chauffeur van datzelfde busbedrijf rijongeschikt verklaard door de politierechtbank van Dendermonde. De man reed rond met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. In het verleden werd hij al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. In deze zaak gaat Tros bij Aert vrij uit. In Frankrijk heeft de minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samengeroepen. Ze gaan maandag vergaderen naar aanleiding van de zaak Liana. Het meisje van 11 verdween vorige week. Volgens de minister heeft de rechterlijke macht gefaald omdat er eerder al klachten waren tegen de man die Liana het laatst zag. Onder meer voor verkrachting van minderjarigen. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, maar nadien buien en 22 graden.
10: 2:02, goedemiddag. Je verliest op 3 plekken meer dan 10 minuten. Op de Antwerpse ring, daar gaan we beginnen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten aanschuiven en 19 erbij tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Op de E19 richting Antwerpen 18 minuten aanschuiven tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar niet meer dan 10 minuten.
12: Joren Linssen.
10: Ciao vrienden, goedemiddag. Onderweg Kygo, je hoort hem na Max en Andy Grammer.
12: Q-top 40. Q-music. 29.

0: somebody else.
1: Zeg, als jij ergens voor de allereerste keer binnenkomt, dan doe je dat toch langs de voorkant? De voordeur, even zo. Ja, en hallo, kom maar binnen, langs de voordeur. Meteor heeft een andere tactiek. Nieuw.

0: De tweede en de hoogste nieuwkomer is deze week voor de beer van de Kempen, Meteor. Hij komt op een atypische manier binnen. Hij zoekt altijd naar de nooduitgang. Ja, geen echte nooduitgang, maar een groen bordje en een wit mannetje daarboven. Nee, het is een meteor, metafoor. Het gaat over het gevoel dat we allemaal wel eens hebben dat uw leven compleet overspoeld wordt, dat de muren op u afkomen en dat de stress je letterlijk de adem beneemt. En die nooduitgang waar hij het over heeft, is dan de intense drang om even te vluchten. Om even niet meer die druk te hoeven voelen, om je hoofd te resetten. Iets wat hij een tijd geleden zelf gedaan heeft. Dus uit die periode van zijn leven komt dit nummer ook. Het was deze week onze Q-topschijf. En vandaag komt hij er nieuw mee binnen. Op nummer 27. Dit is Meteor en nooduitgang bij Q.
1: Het was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevangen.

0: avond de komende dagen. Maar in de Q-top 40 schijnt de zon volop met Another Talk to You. Deze week de sterkste stijger, plus 11. Met de hartjes van Sophie uit Baal, Patje uit Brugge, Wout uit Antwerpen, Gilles uit Gent, Janaika uit Oostende. Maar niet iedereen geeft haar hartjes aan, want Louise uit Waregem, Britt uit Berthem en Lore uit Aarschot. Die gaven hun hartjes dan weer aan Olivia Rodrigo en dat loont, want je hoort ze zo meteen. Plus 2 voor Drop Dead.
1: Hallo, ik ben Kevin Janssens en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen. Can You Feel the Love Tonight uit The Lion King.
2: En als jij maandag de zingende bekende Vlaming herkent,
3: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
4: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
9: Code Yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
9: Wat? 3?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
12: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
14: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Dit is de Q Top 40.
16: Q Music.
15: 25. I know.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead. Zometeen in de lijst, tweede keer Taylor Swift. En je hoort ook waarom Aaron Blommaert dit riep in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee.
1: Stop! Dat gaat niet!
0: Antwoord daarop krijg je na Elizabeth Taylor en na Bazaar. Dit is Nacht in Amsterdam op 24.

0: Op 23 in de Q-top 40, Taylor Swift en Elizabeth Taylor. En Aaron Blommaert en Zoe Levi, die schoven deze week aan bij Maarten en Dorothee. Zo gaan we een nieuwe hit voorstellen, Tranen van Goud. En er zorgde ook iets voor het feit dat Aaron begon te roepen in de studio.
1: Stop! Dat gaat niet!
0: Het was allemaal de schuld van Maarten en Dorothee, want die hadden een vraagje gesteld aan de zus van Aaron. Zo van, vertel een keer iets over Aaron dat nog niet veel mensen weten.
2: Als Aaron een scheet laat, dan durft hij dat thuis wel eens
1: stop!
2: Op te scheppen.
1: Dat gaat niet!
2: Maar, ja, dat klinkt nu raar, maar als in van, hij wil het ons dan laten ruiken. Dus hij neemt het precies in een kommetje in zijn hand en schuift het dan onder onze neus.
3: Dat kan toch niet?
4: Nee, maar, heel goor.
5: Het is zo in jouw gezicht is.
4: Ja, maar dat kan je niet maken. De Q-top
0: 40. Van lekker goor naar gewoon lekker, want ze stijgen allebei 8 plekken. Aaron en Zoe, dit is Tranen van Goud. De Q-top
6: 40. 22.

0: Oh, Aaron Blommaert, Zoe Levi, Tranen van Goud. Op 22 in de Q-top 40. Vijf files van 10 minuten of langer. We beginnen met de Antwerpse... Nee, we gaan beginnen op de E19 richting Antwerpen. Dat klopt meer tussen Sint-Joppetgoor en Antwerpen-Noord. 27 minuten aanschuiven. E403 richting grens Frankrijk tussen Roeselaren, Rumbeke en Moorsele. 26 minuten. En ook 26 erbij op de Antwerpsring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Tot slot richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 18 minuten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Joren Linssen.
0: Bijna in de helft van de lijst. Eerst in de lijst de mannen die er een feestweek hebben opzitten, want hun elftal scoorde een tweede Champions League trofee. Voor PSG Offenbach.
1: 21.

voor Offenbach. Miles Away van 20 naar 21.

0: Deze week hebben 4 BV's gestreden voor hun stamcafé. En voor gratis drank voor het hele terras.
1: De 4 BV's hebben hun duvels ontbonden in een helse strijd. Onze klok zegt 10 honderdste en ook 49 seconden. Proficiat, Julie!
2: Oh my god, we hebben het! Oh
1: zaterdag zendt Vincent live uit vanuit het Cafaat in Lier.
0: Duvel Day. Morgen vanaf 4 uur bij Q. En in het Cafaat in Lier. Q sounds better.
3: Kom zeker af, hè, want het is op onze kosten.
4: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een tournee-generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: De ketelaren voor de Bruine. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons Marscenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Lil Kink heeft een anjing deze week, denk ik. Bijna de beste helft van de lijst uitgevlogen, van 14 naar 19, Madison. En Reggie had eigenlijk kunnen gaan draaien op het verjaardagsfeestje van Miles Smith, want de man is deze week 28 geworden. En hij begint het wat te voelen, de leeftijd. Zijn eigen woorden. Want hij voelt dat hij serieus is geleefd geweest in zijn 20er jaren. Op dit moment ja, is het een beetje alsof hij een uitgevringde schotelvlot is op gebied van creativiteit. Het lukt hem even niet meer. Volgens mij is hem een beetje aan het overdrijven, want

Live It All. Voor de drop ga je nog even moeten wachten. Die hoor je straks nog in de lijst. Hoe, dat zal wel duidelijk worden. Nu Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us.

0: Paddy Swims, je hoort hem met Mr. Know-It-All in de Q-top 40. En de nummer 3 van vorige week, Bebe Rexha en Faithless.
1: Q-top 40.
2: Zo. De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
11: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
10: Echt? Oh, merci.
12: Goed doen voelde nog niet.

0: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
3: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
2: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
3: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
2: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
4: Humo!
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: 3 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Paulien.
7: Een goedemiddag. In Brussel is het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie al tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren komen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest daar nog zwaar uit de hand. In Namen blijven daardoor zelfs verschillende scholen dicht. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag. Maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt.
8: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitanten. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
7: De man reed voor het Rosbeijaard, dat is een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Alexander Stankovic van Club Brugge keert terug naar Inter Milaan. Dat heeft club zelf bekendgemaakt. Stankovic was sterkhouder bij club. Hij pakte mee de landstitel. Vorige zomer kwam Stankovic voor iets minder dan 10 miljoen over van Inter. En nu keert hij terug naar Inter voor 23 miljoen. Een terugkoopclausule die zo in zijn contract stond. Club boekt dus ruim 13 miljoen winst op Stankovic in een jaar tijd. Geleidelijk droger vandaag bij 19 graden. Morgen begint droog, maar nadien wel buien. En 22 graden.
6: Ik ga er ook een keer over nadenken, zo een terugklopclausule. Ga ik zo eerst naar een andere zender, kom ik terug. Leuk, top.
7: Ja, wel goed geregeld.
6: 6 files op onze snelwegen waar je 10 minuten en meer verliest. We beginnen op de B403 richting grens Frankrijk tussen Roeselaar, Rumbeke en Moorsele verlies je 41 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 31 minuten. 17 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost een kwartier. Op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goren en Antwerpen-Noord 23 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 18 erbij.
9: Joren Linssen.
6: Ciao vrienden, welkom bij de finale. Martin Garrix en Ed Sheeran die stijgen 10 plekken. Dit is Repeat It.
9: Nummer 13.

0: Als ze ook deze stijging repeaten, dan staan ze volgende week op nummer 3. Stel je voor, zeg. Van 23 naar 13, Martin Garrix en Repeat It.
1: De Q-top 40.
0: Het is bijna weekend.
2: Het is bijna weekend.
0: Yes, over dit en een kwartier of drie, dan hoor je de nummer 1 van de Q-top 40. Breidt Olivia Dean een extra stuk aan haar nummer 1 verhaal? Ja, eigenlijk kan je dat al weten, want er is maar één staanblijver deze week en die is al gepasseerd. Dus wij hebben sowieso een nummer 1, maar een nieuwe. Dus allee, we hebben sowieso een nummer 1, dat is al goed. Maar een nieuwe nummer 1, dat is ook nog heel belangrijk. Wie neemt het stokje van Olivia over? Je hoort het ja, binnen dit en... Oh, het gaat nog iets langer duren dan drie kwartier. Enfin, je hoort het sowieso. Het kunnen nog 12 hits zijn, want die heb je nog van mij te goed. En ook een nieuwe Q-topschijf. Die hoor je na een knipperlicht hit van Juste. Turn the lights off, zometeen op 11.

0: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
1: Plus 8 voor Cameron Withcomb. Milkink is een beetje ziek. Min 5 voor Madison. Music is my medicine. My medicine. Can you feel it?
0: 18.
1: Miles Smith en Niall Horan rijden naar boven. Plus 6. Drive safe. I hope you know, follow your heart. Wherever it takes
0: you, tears gonna fall. And hell might just break you. Nummer 17.
1: Daar stond Thomas Gray. Plus 1. For Rumors.

0: Maxime en Babette, hoe dan ook, min 1.
1: Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe dan ook vanavond niet uit.
0: Maar Maxime is net niet beste Belg.
2: 15.
0: Want die eer is weggelegd voor Lost Frequencies.

0: Min 1 voor Juiste en Jack Style. I said, ooh. Topschijf. Hoppa, 3:15 exact op vrijdag. Dat is jouw vaste afspraak met de nieuwe Q-topschijf. En na een week meteoor helemaal bovenaan is de nieuwe topschijf opnieuw op naam van een Belg. Last Frequencies, de beste Belg deze week in de Q-top 40. Je hoort hem vanavond ook met Last Radio Show. En hij bracht vandaag zijn nieuwe track uit, Live It All. En als het boven ons helemaal mee zit, met het weer bedoel ik dan, dan is dit echt wel de perfecte soundtrack voor de zomer, want de titel die zegt het helemaal. Live it all, pluk de dag, pak je kansen en geniet van elk moment met de mensen om je heen, met alle ups en downs die erbij horen. Ho, carpe diem wil ik dat me zijn.
1: Carpe diem. Ja, carpe diem. Ja.

0: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. Eén microfoon. Eén anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
1: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
2: Amai, die civetje was lekker.
3: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
5: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim. Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
0: Q-music. De Q-top 40, nummer 10.

Shakira in de Q-top 40 Zoo. Er zijn 22 dalers deze week in de lijst. En dat is ja, raar om te zien, want zij stond natuurlijk ooit op nummer 1. Momenteel op 9, dus er gaan er veel achteruit. En van deze mannen had ik verwacht dat ze ooit wel eens op nummer 1 gingen geraken. Maar ook deze week slecht nieuws voor de Bausa. Van 5 naar 8, dit is Magnetic.

0: De Bauza. We gaan in één rechte lijn zo meteen richting de nummer 1. Het is een nieuwe, dat weten we al. Maar wie, oh wie? Antwoord zo meteen. Het is druk op dit moment. 4:30, 7 files op onze snelwegen waar je 10 minuten en meer verliest. We beginnen op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 27 minuten aanschuiven. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne, daar moet je 16 minuten aanschuiven. E19 dan richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem 18 erbij. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 14 minuten aanschuiven. E403 richting grens Frankrijk tot slot tussen Roeselare, Rumbeke en Moorselen 12 minuten. Sta je nog ergens anders in de file, dan verlies je niet meer dan 10 minuten.
1: Joren Linssen.
0: Sowieso nog Alex Warren, Olivia Dean, Somber, Shakira, Harry Styles. En nu Bruno Mars voor de tweede keer. Dit is I Just Might. Q-top.

0: Dai Dai Amai Amai. Ze heeft haar aandeel verdubbeld in de Q Top 40 van 12 naar nummer 6, Shakira en Burna Boy, Dai Dai. Wie maakt er nog kans op de nummer 1? Ik zal even chronologisch overlopen wie hier allemaal nog aankomt. We hebben Alex Warren, maar ook Bebe Rexha en Fadeless. Ah, Harry Styles moet ook nog passeren. Olivia Dean, ja, daarvan weten we ondertussen dat ze niet meer op 1 kan belanden, want er is maar 1 staanblijver, dus zij gaat sowieso naar beneden. Maar Somber bijvoorbeeld maakt ook nog kans op die nummer 1. Hoe de kaarten deze week zijn verdeeld, je hoort het binnen dit en dikke 2 minuten.
1: Straks bij Vincent Live wil jij de Rode Duivels nog 1 keer aan het werk zien hier in België. Voor ze verhuizen naar de andere kant van de wereld om daar wereldkampioen te worden. Speel dan mee met de Rode Duivels Bingo en win tickets voor de uitwijfwedstrijd tegen Tunesië. Rode Duivels Bingo. Straks bij Vincent Live. Let's have some fun. Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
9: Sorry, Parties WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65 inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Oh, roséweken.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: 2+1 gratis op alle roséwijnen.
10: En combineren mag...
11: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: Baby Rexha met New Religion en vorige week op nummer 3. Ja, ja, daar stond zij nog. Maar het is gedaan dus.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Wie heeft deze week de bronzen medaille beet? En is dat een vooruitgang op vorige week? 3. Nee, dat is geen vooruitgang op vorige week. Want Alex Barn daalt van 2 naar 3.

0: man heeft de top 3 al volledig door. Ja, het is een beetje ja, inzicht natuurlijk in deze prachtige lijst. Vorige week op nummer 3. Nee, vorige week op nummer 2. En nu op nummer 3, Alex Warren. Want daar stond hij inderdaad vorige week. Ah, maar wie staat er dan deze week op nummer 2? Ik zeg het, als je inzicht in deze lijst hebt, dan is dat volgens jou ook al zeer duidelijk. Het is echt totaal niet meer spannend. Wat zit ik hier dat je spannend te maken?
1: Nummer 2.
0: Ah ja, want zij stond vorige week op 1 en is niet blijven staan. Olivia Dean, dit is

0: alle mooie liedjes komt een einde dus ook aan het nummer 1 verhaal van Olivia Dean. De Q-top 40. En So Easy to Fall in Love. En ook aan deze Q-top 40 komt bijna een einde. Ook een prachtig liedje geweest deze week. We hadden in de lijst 15 stijgers, 22 dalers, 2 nieuwkomers en 1 staanblijver en 1 nieuwe nummer 1. En die hoor je zometeen.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Dat was voor Terry Swims, min 1 voor Mr. Know-It-All. Twee plekken verlies voor Shakira, Zoo van 7 naar 9.

0: staat nog op nummer 1, nu min 3 voor de Bauza.
1: Nummer 7.
0: 1 plek winst voor Bruno Mars.

Daar stond Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. Voor Alex Warren daalt van 2 naar 3 deze week met Fever Dream.

Is het hem dan gelukt? Is het hem dan gelukt? Ja hoor! Na 15 weken staat hij helemaal bovenaan. En terecht, Somber, dit is Homewrecker. Q-Sound.

0: echt voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: 4 uur, goedemiddag. Hier is Paulien van het Nieuws.
6: Goedemiddag. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is met 45% goedgekeurd. Maar om de staking verder te kunnen zetten, moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. En dat is dus niet behaald. De staking begon

0: Maar die beltrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
1: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het dier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. En in Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte 14 mensen op. Geleidelijk droger vandaag bij 19 graden. Morgen begint droog, maar nadien krijgen we buien en halen we 22 graden.
2: 9 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 3 kwartier bijtellen van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 17 minuten extra van Antwerpen Noord tot Deurne. Richting Antwerpen de files op de E19 een kwartier erbij vanaf Sint-Job in Goor. Op de E313 een kwartier extra vanaf Massenhoven tot Wommelgem. En op de A12 11 minuten van Poldervliet tot Antwerpen Noord. Brusselse buitenring 12 minuten van Wezenmikke-Ophem tot Diegem. Brusselse binnenring 11 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonard. Op de E19 richting Brussel tel je 10 minuten bij van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen. Je staat een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
2: Ja! Over een week is het al bezig, hè? Volgende week donderdag start het WK voetbal. Crazy, toch?
4: Dat is echt zot.
2: Hebben we met z'n allen toch weer 4 jaar op gewacht. Maar voor het wereldkampioenschap voetbal start, spelen de Rode Duivels nog hun laatste oefenwedstrijd thuis in het Koning Boudewijnstadion. Dat is dan traditioneel de uitwuifwedstrijd. Het stadion is uitverkocht. 50.000 stoelen zijn daar en er zijn er 49.990 van gevuld. De laatste 10 tickets kan je vandaag winnen hier bij Vincent Live. De 10 allerlaatste tickets voor de wedstrijd van morgen kunnen zo meteen van jou zijn. Je moet daarvoor een volle bingo-kaart verzamelen. Dat is niet moeilijk. Je gaat naar de app van Q-Music en je gaat naar Speel mee met de Rode Duivels Bingo. Ik heb gezien dat sinds gisteren, want sinds gisteren staat het online, al heel wat mensen dat gedaan hebben, maar je kan altijd instappen. Vincent Live, Rode Duivel Bingo. Je klikt op mijn bingo-kaart en dan krijgt iedereen individueel een kaartje met daarop 8 rode duivels. Ik heb Thomas Meunier, Hans Van Aken, Onana, Zeno de Bast, Axel Witsel, Alexis Salemakers, Timothy Castagne en Senne Lammens. Jij hebt er andere. Jij hebt Lukaku zeker, hè, Pauline?
1: Ja, ik heb Lukaku, maar ook Senne Lammens, Zeno de Bast, Hans Van Aken, Brandon Mechelen.
2: Iedereen heeft er een andere. Hoe gaat het in zijn werk? Eén voor één roepen wij de rode duivels op het veld. Bingo-gewijs. Als je een rode duivel hoort die jij hebt, dan kan je die aftikken. Komt er een vinkje te staan. Wie als allereerste al zijn duivels heeft gehoord op de radio, die wint een setje van 5 tickets. Zijn we klaar voor de eerste rode duivel meteen? Onze voor het eerste liedje lanceren we alleen, toch?
1: Oké, is goed.
2: Oké, let's go. Dames en heren, hier is hij dan. De rosse god van de rode duivels. Kevin De Bruyne! Heerlijk, toch? Ga je direct Kevin afvinken als je die hebt. Dat is de zeldzaamste van allemaal.
4: Ja. Music.
3: Vincent Live.
2: Download jouw bingo-kaart via de Q-app. Doe het en dan kan je meespelen de hele show lang. Nu tijd voor...

0: luisteren naar de nieuwe single van Niall Horan. Die heeft iets nieuws, het heet Little More Time. Maar eerst...
1: Ja. Rode Duivels Bingo. Doe mee en win tickets voor de Rode Duivels.
0: Ja, ondertussen is de Rode Duivels Bingo begonnen. Je kan nog altijd instappen. Hè. Gewoon even de app van Q-Music downloaden. Jouw bingo-kaart laden. Die is bij iedereen anders en uniek. En dan luister naar de radio, want ik roep een aantal Rode Duivels af. En wie zijn kaart vol heeft, die maakt kans op tickets voor de wedstrijd van de Rode Duivels morgen in Brussel in het Koning Boudewijn Stadion tegen Tunesië. De eerste Rode Duivel is al op het veld gestuurd. Die kan je al afvinken, dat is Kevin De Bruyne. En zoals het dan gaat, heb je twee soorten mensen. Mensen die heel blij zijn, omdat ze Kevin De Bruyne al hebben. Bijvoorbeeld Junior uit Antwerpen, die stuurt Upla! Aha. En Shana uit Kuringen zegt Kevin, en dan zo een vinkje erbij. En andere mensen zeggen, verdorie, die heb ik niet.
2: Ja.
0: Geen probleem. Ik zal er nog eentje het veld op sturen. Zijn jullie er klaar voor? Hij begon bij Tubantia Borgerhout en zit nu bij Manchester City. Jeremy Doku! Afvink
2: hem
0: maar.
2: Ja, ik heb hem.
0: Ja?
2: Ik ben heel blij.
0: Ik niet. Eentje is geentje. Bij Club Brugge is hij rots in de Brandon. Hier is Brandon Mechelen! Voilà. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku en Brandon Mechelen, die kan je al afvinken. Hoe nice is dat? Gewoon doen, zou ik zeggen. Tof, hè?
2: Ja, heel leuk.
0: Gaan.
2: Ik heb al drie vakjes kunnen aanvinken.
0: Ja, ik heb even niet kunnen kijken, want ik was aan het praten op de radio. Nee, ik heb niemand.
2: Dat middenste vakje kan je ook al aanvinken, hè?
0: Dat krijgt iedereen cadeau, dat is waar, ja. Je hebt er eigenlijk maar 8 nodig. Ik ben het niet voor mezelf aan het doen. Het valt op, hè.
2: Ja.
0: 6-6-26 is de dag van de duivels, dat merk je. Maar het is ook nog de dag van een bijzonder lekker drankje.
1: Vincent Live, 4 Duvel Day op 6-6.
0: Officiële duveldag is het morgen. Dan gaan we in heel Vlaanderen in meer dan 200 cafés duvels getrakteerd zien om 6 uur 's avonds. En wij bij Vincent Live, wij trakteren graag mee. Je vindt ons morgen in Café Het Cafaat in Lier. Dat is het stamcafé van Wout en Julie van de Mol. Dus de mol en de winnares van de mol eigenlijk. Je bent daar zeer welkom om ons te komen groeten en mee duveltjes te drinken tussen 4 en 7. Maar dan in het bijzonder om 6 uur bij dat Tournée Generaal Mondes natuurlijk.
1: Iedereen op café op Duvel Day. Geniet van een Tournée Generaal met frisse duvels op zaterdag 6 juni om 6 uur. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Deze hit is nieuw bij Q.
0: Niall Horan heeft een nieuwe muziek en maandag hoor je een interview dat ik met hem gehad heb. Nu hoor je zijn nieuwe single. Dit is Little More Time.

0: Disco Machine en Beat of Your Heart. Christel is content. Christel uit Conte heeft een rode duivel kunnen afvinken op haar bingo-kaart. Die is blij. En Numa uit Veurne die vraagt om eens te herhalen welke spelers al zijn opgeroepen. Welke spelers je al kan afvinken van je bingo-kaart. Zowel Kevin De Bruyne, Jeremy Doku en Brandon Mechelen. En zo meteen na de reclame onthul ik alweer een vierde rode duivel. Het gaat vooruit vandaag.
1: Music Match.
0: Zometeen mag jij een nummer kiezen op de radio. Enfin, er zijn heel wat keuzes. Het is wel Friday Edition, dus er moet gedanst en gefeest en gevierd worden. Het thema vandaag zijn artiesten met een dier in hun naam. En als ik dan denk aan Friday Edition, dan beland ik bij Fisher. Oh, heerlijk. Ook een artiest met een dier in zijn naam is Pitbull. Of Camille Dont. Keuze te over. Stuur je Music Match via de app.
2: Hallo, ik ben Kevin Janssens en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen. Can You Feel the Love Tonight uit The Lion King.
3: Can you feel the love tonight?
4: En als jij maandag de zingende bekende Vlaming herkent,
5: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
6: Je dag is goed.
7: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: Hey van Miles Smith. Zullen we nog eens trendje doen?
1: Ah ja?
0: Ja.
2: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Een hele hoop Q-luisteraars hebben een persoonlijke bingo-kaart in de Q-app met daarop allemaal rode duivels. Je kan de jouwe ook nog opvragen. Hè. Je kan altijd instappen in het spel. Als je een rode duivel van jouw bingo-kaart hoort afgeroepen worden op de radio, dan kan je die afvinken. Zo simpel is het. Wie een volle bingo-kaart heeft, maakt kans op 5 tickets voor de wedstrijd, de uitwijfwedstrijd van de rode duivels. Zijn al afgeroepen. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku en Brandon Mechelen. Het is hoog tijd om er nog eens eentje af te roepen dat ik zelf op mijn bingo-kaart heb. Want ik heb voorlopig nog niemand kunnen afvinken. En ik ga verandering inbrengen. Niet dat ik kan winnen, hè, maar gewoon, ik haal mijn inspiratie ergens vandaan. Hè. Klaar? Let's go. Hij is er altijd bij. En dat is prima. Dames en heren, Thomas Meunier! Afvinken maar. De enige echte Thomas Meunier. Die is er echt altijd bij. Die zit al 12 jaar bij de Rode Duivels.
1: Amai.
0: Je moet je inbeelden, een jonge fan van 12 heeft nooit anders geweten.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Dat is surreal.
1: Oh, dat is
0: echt
1: toch
0: crazy. Dus dat is een echte. Afvinken maar.
2: Music Match Friday Edition.
0: We gaan naar Lin 26 uit Idichem. Dag Lin.
3: Hallo, dag Vincent en Pauline.
0: Lin, je mag zo meteen een artiest kiezen met een dier in hun naam. Ben je een beetje dierenliefhebber?
3: Ja, ja, zeker. We hadden 1 hond en we hebben nog steeds 3 konijnen.
0: Hoe heten de konijnen?
3: De konijnen zijn Lilo en Stitch, dat is een koppel. En dan hebben we nog Olijfje.
0: Ja. Ja, snap ik. Je hebt dan Lilo en Stitch en dan plots is er een derde konijn. Hè? Ja. Ja, dan zit je daar met dat duo. Ja, snap ik.
3: Ja.
0: Wat fijn. Ik ben benieuwd welke song je matcht. Je zegt volgende of it's a match, oké?
3: Okay? Ja, dat ga ik doen.
0: Alright, even kijken. Hier, pom, pom, pom, gaan we.
3: It's a match.
0: Snoop Dogg.
2: It's a match.
0: With you. Goeie keuze. Dankjewel, Lin. Tot ziens.
3: Dankjewel. Dankjewel.

0: just wanna make you sweat. Snoop Dogg en David Guetta bij Vincent Live met Sweat. Vijf en Paulien de Leijn wil leren uit het drama in Buggenhout.
1: Ja, ze wil dat al haar onderaannemingen voortaan alle klachten registreert, bundelt en ook doorgeeft. Er is eigenlijk al zo'n systeem, maar de doorstroming naar de lijn zelf verloopt niet helemaal zoals het zou moeten. De lijn wil daar dus verandering in brengen. Ze gaan ook scholen erop wijzen dat zij hun klachten over chauffeurs en voertuigen en zo ook bij hen best melden, in plaats van enkel bij de onderaannemer. En in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel, is een bultrugwalvis gespot. Het dier lijkt gewond, maar het zit niet vast. Want een paar uur geleden werd het alweer dichter bij zee gezien. Het is wel erg uitzonderlijk dat een bultrug zo ver de Schelde is opgezwommen. Geleidelijk droger vandaag bij 19 graden. Morgen begint droog, maar nadien krijgen we opnieuw buien en 22 graden.
0: Er zijn 14 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Brusselse binnenring moet je een uur bijtellen van Wezenbeek op hem tot Leonard. En 13 minuten van Anderlecht tot Groot-Bijgaarden. Op de buitenring 18 minuten van Grimbergen tot Zelk. En 10 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem. Antwerpse ring richting Nederland verlies je een uur van Sint-Annalingeroever tot Borgerhout. Richting Gent 27 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de E19 richting Antwerpen 20 minuten extra van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de A12 22 minuten erbij van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En 11 minuten van het viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. E3 13, 20 minuten extra vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Op de E19 richting Brussel, 12 minuten van Vilvoorde Luchthavenlaan tot Machelen. Op de B401, 10 minuten van Ledenberg tot Gent Centrum. Op de ring rond Gent richting Destelbergen, 10 minuten extra van Gent Zeehaven tot Heusden. Sta je eens anders aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: hier op een rij. Met de Rode Duivels bingo. Nicoline uit Wervik is dan weer dolgelukkig dat ze haar eerste kaart heeft kunnen afvinken, haar eerste Rode Duivel. En Monique uit Eindhoven vraagt, zou je nog eens kunnen zeggen welke Rode Duivels al allemaal van de bingo-kaart geschrapt kunnen worden? Alvast bedankt voor de moeite. Groetjes, Monique. Hier komen ze, Monique. Mag je al afvinken? Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Brandon Mechelen en Thomas Meunier. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Brandon Mechelen en Thomas Meunier.
1: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Je maakt vandaag kans op tickets voor de uitwedstrijd van de Rode Duivels in het Koning Boudewijn Stadion morgen. Het enige wat je moet doen is meespelen met onze Rode Duivels Bingo en proberen alle duivels op jouw persoonlijke bingo-kaart af te vinken. Dat kan alleen als ik de Rode Duivel in kwestie op het veld heb gestuurd. Dat doe ik door die gewoon af te brullen eigenlijk. Ze staan dus dan met 4 op het veld. Zullen we er 5 van maken?
2: Ja.
0: Oké. Galm. Ja. Laat even testen, hè. Hij is een verdediger, maar het gebeurt dat hij een goal in de winkelhaak kwast. Hier is Zero de Mast. Jawel. Leuke die rijmpjes.
2: Ja, dat is keileuk.
0: Moet je mijn galm staan op. Maar dat is zo. Dat is een verdediger die af en toe echt een hele mooie goal maakt.
2: Ik heb hem wel, dus ik ben heel blij. Dank je wel.
0: Ah ja, ik heb die ook. Moet je ook afvinken. Tjuh toch. Ja.
2: Je bent niet mee, hè?
1: Cliché clash.
0: Mannen en multitasken.
2: Ja,
0: volgens,
2: moeilijk.
0: Volgens de clichés blijkt dat moeilijk te zijn. Maar we zijn hier om clichés te ontkrachten natuurlijk. Zoals elke dag is er de cliché clash. De mannen staan voor 111 tegen 109. Dat gaat dus voorlopig vlot. Gaan we met een overwinning het weekend in of beginnen de dames aan hun comeback? Stuur cliché clash via de app.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Zeg, De Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
7: Oei, wat doet je er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
9: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
10: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
9: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
10: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperes van een Aldi.
9: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
10: Humo!
11: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Q. Vincent Live.
12: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks

0: Een op of ronder van Pommelien Thijs. Ze is blijkbaar een echte wereldster geworden, want ze staat in de American Newspapers. De New York Times, meer bepaald. Een artikel over Pommelien Thijs als artiest, hoe ze Vlaanderen veroverd heeft en niet bekend is in Wallonië.
1: Nee.
0: Dat is zoals altijd, dan willen ze een artikel schrijven over iets Belgisch en dan belanden ze toch weer bij het feit dat we precies twee landen tegen elkaar geplakt zijn.
1: Ja.
0: In plaats van dat het over de artiest zelf gaat. Maar het is wel vet dat ze erin staat.
2: Cliché Clash.
0: Ja, even kijken. Kennis maken met de kandidaten gaan we doen. Ine 35 uit Sint-Joris Wingen. Dag Ine.
3: Hey Vincent, hey Pauline.
0: Ine, vertel eens, heb jij een typisch mannelijk kantje?
3: Ik ben de oudste van 8 kinderen thuis. En 6 van mijn broers en zussen hebben altijd gevoetbald. En eentje heeft daar zelfs haar beroep van gemaakt.
0: Oh, haar beroep zeg je dan? Dan zoeken we het in het vrouwenvoetbal.
3: Ja, inderdaad.
0: Oké, okay, maar dan ben je wel meteen heel erg goed, want zoveel profspeelsters zijn er nog niet in het vrouwenvoetbal.
3: Nee.
0: Kennen we haar? Is ze bekend?
3: Waarschijnlijk niet, maar ze heeft 10 jaar lang bij tien seizoenen bij Standaard gevoetbald.
0: Ah ja, Standaard en, Femina, ja.
3: Okay. Ja, en 2 jaar geleden heeft zij de kans gekregen om naar Turkije te gaan om te spelen bij Fenerbahçe.
0: Hola.
1: Amai.
0: Dat is toch al niet meer verkeerd, moet ik zeggen. Amai,
3: ja,
0: straf.
3: Nee. En dit jaar zijn zij ook kampioen geworden.
0: Ja. Ik heb wel geen voetbalvraag voor jou. Jawel, ik heb wel een voetbalvraag. Ja, dat ga je weten. Je neemt het op vandaag tegen Thomas, 35 uit Rijkenvorsel. Dag Thomas.
4: Hey, dag Vincent.
0: Heb jij een vrouwelijk kantje?
4: Ik heb enkel vrouwelijke kantjes, denk ik, doordat ik al heel mijn leven zo in toerisme studeer en ook korfbal. Het is altijd een gemengde sport en ik heb ook een zilver armbandje aan.
0: Ah ja, je bent een juwelenman. Dat moet kunnen, hè. Dat moet kunnen. We gaan eens zien wat het geeft, deze cliché-klus. We beginnen met 3 typische mannenvragen voor Ine. Ine, veel succes.
3: Ja, dankjewel.
0: Vraag 1. Morgen is het Duvel Day en gaan we met Vincent live radio maken vanuit Café Het Kaffaat in Lier. Vorige week hebben wij hier in de studio van de meesterbrouwer van Duvel geleerd hoe je via de regels van de kunst een duvel moet inschenken. Dat de schuimkraag klopt en zo. Maar je moet je glas dan in een bepaalde hoek houden.
3: Ja.
0: Hoeveel graden is die hoek?
3: 45 graden.
0: Zeer goed. Vraag 2. De Netflix-reeks Peaky Blinders is zeer populair bij de mannen. Maar in welke Engelse stad speelt de serie zich grotendeels af?
3: Geen idee, maar ik ga Londen zeggen.
0: Birmingham.
3: Ja.
0: Dat is in Birmingham. Derde en laatste vraag, voetbalvraag, zoals beloofd. Wat is een hat-trick?
3: 3 doelpunten maken. In 1 wedstrijd.
0: Ja. Nog net iets meer heb ik nodig.
3: Door dezelfde persoon.
0: Ja. Ik wist dat je het wist, maar je moet het wel goed antwoorden natuurlijk. Anders krijg ik weer allemaal klachten hier. Inderdaad.
3: Nee.
0: Het is dezelfde persoon die 3 doelpunten maakt in een wedstrijd. Je hebt ook nog een zuivere hat-trick. Dat is als er niemand tussendoor ook nog een goal maakt.
1: Ah.
0: En het in dezelfde helft is.
1: En gebeurt dat vaak?
0: Nee, het is zeldzaam. Dat wil zeggen dat je op 3 kwartier 3 goals maakt en niemand anders maakt erin. Dat is zeldzaam, ja.
1: Okay.
0: Dat is zeldzaam. Maar het bestaat. Zeg Ine, dat was 2 op 3, dat is oké, hè?
3: Ja, dat is goed, hè.
0: Thomas, jij moet proberen minstens 7 goed te doen. Ik wens je daar veel succes bij.
4: Ja, dankjewel.
0: Vraag 1. Als vrouwen een koffie gaan halen bij een keten waarvan het logo een groene bol is met daarin een witte zeemermin, bij welke bekende koffiezaak staat ze dan?
4: Bij Starbucks.
0: Zeer goed. Vraag 2. In de zomer kunnen vrouwen een rokje dragen of een short, volgens de clichés. Maar je kan ook kiezen voor de combinatie van de twee. Nu, dat heeft een naam. Dat ook een combinatie is van de twee. Hoe noemen ze in de fashionwereld de combinatie van een rokje en een short? Een fashion.
4: Ik weet het niet. Een rokje en een short.
0: Oh, sorry. Nee, ik dacht dat je een antwoord had gezegd. Nee,
4: heb
0: je
4: ik was even zo in mezelf nog aan het nadenken.
0: Heb je nog een gok? Gooi hem dan nu maar. Het is
4: Rocky in een short. Nee, kom dicht niet. Short. Okay. Nee,
0: het bent in de buurt, hoor. Van short houden ze short over, maar van skirt pakken ze de K, daar heb je een skort.
4: Skirt.
0: Een skort, okay, dat zochten we. Oké, okay, derde en laatste vraag, dit is een belangrijke vraag. Als je deze juist hebt, dan is het een gelijke stand. Heb je deze fout, dan lopen de vrouwen een puntje in. Ready?
4: Yes, doe maar.
0: Oké, okay, wacht maar. dit weekend spelen de K3 Originals, Karen, Christel en Kathleen, hun allerlaatste show in de AFAS Dome. De fans in de zaal, ben ik zelf gaan checken vorige zondag, zijn grotendeels vrouwen. Dus gaan we ook jouw K3-kennis even testen. We doen de stop de bandronde, zing mee uit volle borst. Ja,

0: goedgekeurd. En dan heb ik ruzie met alle vrouwenkluisers. Ja. Hey, mama, die geo. Hey, mama, ho.
1: Nee, hey, mama. Was echt...
0: Ja, dat deel klopte wel, ja, Thomas.
1: Je hebt toch even mijn best gedaan, hoor.
0: Ja, dat wel, ja, maar ja, enthousiasme, ja, 10 op 10. Maar dat was helaas de opdracht niet. Dat wil zeggen dat we weer naar zijn in deze clichéklus. En haar naam is Ina Provinciat. Goed gedaan. Kon jij het wel, K3 meezingen uit volle borst?
2: Ja, want ik ben zondag ook nog geweest.
0: Ah, voilà, kijk. Ah, dan zaten we daar samen in. Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Wie weet hadden we elkaar kunnen tegenkomen. Dat is niet gebeurd. Ja. Merci om mee te spelen. Tot ziens allebei.
2: Dag.
3: Ja, dag. Hola. De vrouwen komen

0: Pompeii bij Vincent Live met Best Still. Alright. De WK Madness, die is er. Dat voel je aan alles. Iedereen wil de volgende duivel horen die opgeroepen wordt voor de Rode Duivel Bingo. Dat is nog niet voor nu. Eerst een andere soort madness.
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Heel veel Q-luisteraars willen mee naar Disneyland Parijs met Maarten en Dorothee. Het spel is zo simpel als het groot is. Je hoort elke ochtend een bekende Vlaming Disney liedje zingen. Je moet raden wie dat is. Deze ochtend was het Kevin Janssens.

0: En een banger. Echt een mooi nummer.
1: Ja.
0: Elton John en Kevin Janssens was wakker deze ochtend. Onwaarschijnlijk. Maandag komt er een nieuwe bekende Vlaming langs. En zoals je weet, kan je bij Vincent Live altijd een supertip scoren. Een fragmentje, klank, audio, dat is ingesproken door die bekende Vlaming. Maar we hebben met AI een beetje geknutseld aan die stem. Zometeen krijg jij die supertip te horen. Dus als jij graag naar Disneyland Parijs wil met Maarten en Dorothee om dat nieuwe deel van het park te gaan ontdekken, dan moet je zeker, zeker in de buurt van de radio blijven.
2: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Ja, er staan al 5 spelers op het veld. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Brandon Mechelen, Thomas Meunier en Zeno De Bast kan je al afvinken van je bingo-kaart. Al is dat in mijn geval eigenlijk alleen Zeno De Bast en Thomas Meunier.
1: Oei.
0: En niet vergeet, het middenste vakje krijgt iedereen cadeau. Hè. Wie heb jij al kunnen afvinken, Paulien?
1: Ik heb al Doku, Brandon Mechelen en Zeno De Bast.
0: Dat zijn er 3. En dan het middenste.
1: En het middenste, ja. Dus 4 heb ik er al in totaal.
0: 4 op 9, dat is goed, hè? Dat
1: is goed, hè?
0: Zullen we nog een rode duivel bijknallen?
1: Ja, graag eentje die ik heb.
0: Kan ik niet beloven. Het is wel eentje die ik heb. En okay. Ik heb ook een Panini-boek. En de rode duivel die ik nu ga afroepen, heb ik dubbel. Dat is mijn eerste Belg die ik dubbel heb.
1: Leuk!
0: Ik ga er trots op.
1: Oké. Okay.

0: zijn ze tam, maar bij de duivels is hij wild. Timothy Kastanje! Dat is toch goed of niet? Van tamme kastanje, hè?
1: Ja, ik was mee.
0: Ik kon er even niet opkomen.
1: Ik heb hem wel niet.
0: Even diep nadenken. Jij dus wel, hè.
1: Hup. Oh.
0: Staan gelijk. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Welke rode duivels heb je nog nodig? Tessa heeft nog maar 2 nodig, stuurt ze. Holy shit, amai, het gaat snel. Crazy. Als je nog niet aan het meespelen bent, dat kan nog altijd, hè. Gewoon de Q-app even downloaden, bingo kaart binnenhalen en voor je het weet zit je morgen in dat stadion van de duivel.

0: Goedemiddag. Belijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft de topvrouw gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
1: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
0: De aanleiding is het drama in Buggehout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van de seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden, maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag, omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. En er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde.
2: Oh.
0: Ja, in de buurt van de kerncentrale van Doel.
2: Plots zijn we allemaal geïnteresseerd in bultruggen, terwijl, sorry voor die TV, was toch niemand daarmee bezig.
0: Maar ja, maar het is toch tof als hij... Allee, het is niet zo goed dat hij bij ons in de buurt is.
2: Ja, opletten, hè.
0: Maar ik vind het wel leuk. Ja. Het dier werd daar vanmorgen opgemerkt, maar het is wel erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen, zegt marinebioloog Jan Haalters.
3: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
0: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug de grens met Nederland overgezwommen.
2: Hij is op de bultrugweg. Sorry.
0: Ja. En dan voetbalbondscoach Rudy Garcia. Die tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen.
2: Hij is ook op de bultrugweg.
0: De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
4: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20, 30 minutes. Et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
0: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begin deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelf scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij 19 graden. Morgen begint droog, maar daarna krijgen we buien en halen we 22 graden.
2: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je een uur bijtellen van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Richting Gent 22 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen 1.19, een half uur erbij van Sint-Joppingsgoort tot Antwerpen-Noord. Op de A12 30 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Brusselse binnenring 30 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Leonard. Brusselse buitenring 19 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de E17 richting Rens met Frankrijk tel je 17 minuten bij vanaf Dest tot Bergen tot Zwijnaarden. In sta je er iets anders aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 15 minuten. Heel veel berichten komen er binnen. Zo is er Peggy die stuurt, oh, ik heb er nog 3 nodig om de grote droom van mijn dochter van 9 waar te maken, om tickets te kunnen winnen voor de wedstrijd van de Rode Duivels. Muriel heeft er nog 6 nodig, waaronder Big Rom, de ketelaren Witzel en Courtois. Melissa heeft dan weer om Nana nodig. Enfin, we spelen zo meteen verder. Ik heb en een tip voor de Disney-actie bij Maarten Dorothee in de aanbieding en een extra Rode Duivel.
5: Music. Vincent Live.
2: En daarna mag het stil aan weekend worden, zeg. Tijd voor Calvin Harris bij Vincent Live. Dit is Blessing.

0: Deze ochtend haalde Bas Serra, de winnaar van de Voice van Vlaanderen, 10 op 10 in repeat of niet. En dus is de meest gekke weekje van zijn leven achter de rug. Want exact een week geleden werd hij de winnaar van de Voice van Vlaanderen. Daarom krijg je straks een nieuwe song in repeat of niet. En ik kan alvast verklappen dat dat de soundtrack is van de nieuwe film Toy Story 5. En dat is ingezongen door een van de grootste artiesten van planeet Aarde.
1: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Dat spelen we vandaag met als prijs tickets voor de uitwijfwedstrijd van de Rode Duivels. We hebben 2 setjes van 5 tickets in de aanbieding. Als je bingo haalt, maak je kans op 1 van die 2 setjes. Want iedereen heeft in de Q-app een bingo-kaart. Ziet er bij iedereen een beetje anders uit. Met daarop 8 rode duivels en 1 gratis vakje. Krijgt iedereen cadeau. Dat is leuk. Doorheen de show stuur ik verschillende spelers het veld op. En als je dan een naam hoort van iemand die op jouw bingo-kaart staat, kan je die afvinken. Er staan er al 6 op het veld, zeg maar. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Brandon Mechelen, Thomas Meunier, Zeno De Bast en Timothy Castagne. Die staan er al op. Maar er kan er nog eentje bij. Numero 7. En dan gaan er een paar heel zenuwachtig worden, denk ik. Diegenen die dan 7 op 7 zouden hebben. Als er überhaupt mensen zijn die dat hebben. Hebben daar geen zicht op. Hier in onze app.
2: Nee.
0: Aan onze kant van de app, zal ik het zo zeggen. Klaar? Go. What is my name? Vraagt Rihanna zich af. Het antwoord is Amadou Onana. Jawel. Hey, die vind ik top, hè. Ik ben wel fan van Amadou Onana.
2: Ik ook, want het staat op mijn bingo-kaart.
0: Wat een tank ook. Ga eens kijken of ik hem heb. Nee. Die valt niet af te vinken bij mij, helaas. Bij anderen wel, hoop ik, vermoed ik, denk ik. Als je nog maar 1 speler mist, dan zou ik de radio zeker niet afzetten. Als je er 2 en 3 mist, eigenlijk ook niet hoor. Maar het wordt spannend, dat voel je aan alles. Ik zal straks over 1 liedje de volgende al aankondigen, toch?
1: Ga samen met Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs.
0: Ook dat, hè. Zaterdag 13 en zondag 14 juli gaat Maarten en Dorothee naar Disneyland Parijs. Jij kan daarbij zijn. Elke ochtend hoor je in de ochtendshow een bekende Vlaming een Disney-nummer zingen. En jij moet raden wie dat is. Ik heb al een tip voor maandagochtend. Spits je oren.
3: Hey!
4: En hier, onze kindjes kijken graag Disneyfilms.
3: En wij kijken graag mee.
4: We kijken er dan ook naar uit om een van onze favorieten te zingen.
3: Love is an Open Door uit Frozen bij Maarten en Dorothee.
0: Vind ik wel opvallend. Het zijn 2 stemmen.
2: Ja, ja.
0: Ze zeggen het ook, hè? Het is punch, punch, punch en punch, punch, punch. We zoeken een duo maandag.
2: Ja, een duo met kindjes.
0: Ook al, ja.
2: Dan vallen er al veel mensen af, hè.
0: Die stemmen zijn zo AI-vervormd, maar je hoort het accent wel, hè.
2: Ja.
0: Nog eens luisteren?
2: Mm-hmm.
0: Oké.
3: Hey.
4: En hier, onze kindjes kijken graag Disneyfilms.
3: En wij kijken graag mee.
4: We kijken er dan ook naar uit om een van onze favorieten te zingen.
3: Love is an Open Door uit Frozen bij Maarten en Dorothee.
0: Ik denk dat het mensen zijn die logopedielessen hebben gevolgd. Uit. Normale mensen zeggen uit. Uit. Ik weet wel echt niet. Amai.
2: Ik ook totaal niet.
0: Flauwe nul. Welk duo zou dat kunnen zijn? Maandagochtend kom je te weten. Je moet het gewoon als eerste te weten komen. Dan kan je, maak je kans op die tickets voor Disneyland Parijs. Nu muziek. Van Kygo, Khalid en Griffin. Topnummer. Save My Love. En dan komt er nog eens een duivel het veld op.

0: Tego en Khalid bij Vincent Live en Save My Love.
1: Vincent Live presenteert Rode Duivels Bingo.
0: Voor wie dat voetbalgedoe veel te stoer en heftig is, goed nieuws, zometeen Taylor Swift op de radio met nieuwe muziek. Zij zit in Repeat of Need met I Knew It, I Knew You. De soundtrack van de nieuwe Toy Story film. Ze zitten al aan Toy Story 5, trouwens.
2: Straf, hè?
0: Gaat vooruit. Maar we zitten ook aan 7 rode duivels die al af te vinken zijn op jouw bingo-kaart. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Brandon Mechelen, Thomas Meunier, Zero De Bast, Timothy Castagne en Amadou Onana. Je hebt er maar 8 nodig. Ik weet eigenlijk niet of er mensen zijn die ze bijna allemaal hebben. Er heeft nog niemand gestuurd van, oh, maar ik heb er nog maar 1 nodig. Als je een rode duivel hoort die jij hebt, kan je die afvinken. Zo simpel is het. Wiens bingo-kaart vol staat, maakt kans op tickets voor de rode duivels morgen tegen Tunesië. Zijn we klaar? Voor speler 8. Misschien de beslissende speler voor velen. We hebben 2 keer 5 dubbeltickets. Het eerste gaan we misschien nu weggeven. Ik heb weer een dom rijmpje geschreven.
2: Oei, oei.
0: Komt-ie. Brom, brom, brom. Daar door de spelerstunnel komt Big Rom, Romelu Lukaku!
1: 26 juni.
0: Nice. Toch?
2: Ja, dat was goed.
0: Brom, brom, brom, brom. Wie heeft er alles juist? Is er iemand die alles juist heeft? Is er iemand die bingo heeft? Of moet ik zo meteen nog een rode duivel laten horen? Ik ben zeer benieuwd. Ik ben echt wel benieuwd. Als je bingo hebt, hou je telefoon in het ogen, jongens. Want dan bel ik zo meteen.
3: De ketelaren voor De Bruyne.
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goal, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Enrique Iglesias bij Vincent Live en Supermela Radio. Er heeft niemand zich gemeld die de acht rode duivels die op het veld gestuurd zijn, heeft kunnen afvinken van zijn of haar bingo-kaart. We weten nogthans dat die bingo-kaarten in het spel zijn. Dus dat is het equivalent van iemand die het winnende lot van de lotto heeft en niet naar de krantenwinkel gaat. De duivels die al zijn afgeroepen op dit eigenste ogenblik zijn Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Brandon Mechelen, Thomas Meunier, Zeno De Bast, Timothy Castagne, Amadou Onana en Romelu Lukaku. Ik zal er dan zo meteen nog maar eentje bij oproepen, zeker.
1: Ah ja.
0: Eerst wat reacties voorlezen. Peggy uit Kalken is goed begonnen, heeft er nu nog 3 tekort. Stefanie heeft ook al 5 rode duivels kunnen afvinken. Ruben uit Genk mist Lammes en Witzel nog. Christophe uit Niel die zit al met een situatie. Die zegt nog 4 te gaan. En ons zoontje van 7 is al zijn vriendjes al aan het uitnodigen om morgen de rode duivels te gaan.
1: Oh, garm.
0: Ah, wat een prachtsituatie. Wat organiseren we hier weer bij de radio. Zometeen een nieuwe duivel. Eerst TT. Repeat. Of niet. Want Taylor Swift heeft een nieuw nummer gemaakt en het is speciaal voor de vrienden van Disney voor Toy Story. Het heet I Knew It, I Knew You. Ik heb het zelf ook nog niet beluisterd. Ik weet alleen dat het cowboy-achtig klinkt. Dat is zo van Woody, de cowboy van Toy Story. Zullen we?
1: Ja. Ah ja.
0: Ah ja, mondharmonica. Repeat of niet? Laat maar komen.

0: I knew it.
1: I knew it, I knew you.
0: I knew you.
1: I knew it.
0: De soundtrack voor de nieuwe Toy Story film. Maar is het ook een repeat? Even kijken.
2: Repeat of niet?
0: Timo uit Geel stuurt, zalig. Ik vind het fantastisch, het past bij Toy Story. Het is een repeat. Caroline uit Mazeik zegt, repeat. TT is altijd geweldig. Regeru uit Oostende die zegt, het is de typische TT-sound. Dus niet. Sandra uit Kortrijk stuurt een repeat. Zoals gewoonlijk klinkt het fantastisch bij Taylor Swift. Het nummer gaat door. Er moeten ook al straffe dingen gebeuren in de mensheid, denk ik. Tegen er meer negatieve dan positieve berichtjes over Taylor Swift binnenkomen. Maar het kan altijd. Je hoort het nummer opnieuw. Maandagochtend bij Ulrike Douwer. Want Matthias van den Bulke die heeft vakantie. Is er niet. Zometeen komt Julian Boeva de studio weer binnen. Die heeft zijn arendsoog laten vallen op de actualiteit. En die heeft daar wat moppen over getapt. Dat is voor zometeen. Pauline, was er even ongerustheid in het ISS.
3: Ja, de astronauten daar moesten schuilen door luchtlekken. Die bevinden zich in het Russische gedeelte en zijn al langer een probleem. Maar het was toch opvallend dat er nu werd opgeroepen om te schuilen en om zelfs voor te bereiden op een mogelijke spoedevacuatie. Intussen zijn ze volop de lekken aan het herstellen. Eén daarvan is al gedicht. En daarnet kregen de astronauten ook melding van NASA dat ze hun schuilplaats mochten verlaten. En de burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, die verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem, maar zijn komst zou de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen, klinkt het.
0: Voor het weer gaan we naar Frank Nieuwbokage. Dag Frank.
4: Dag Vincent.
0: Je weet hoe het gaat, ik zeg het elke week. Het weerpraatje op vrijdagavond, dat is het belangrijkste van de week, want dan kunnen we het over het weekend hebben. Voorspelt het niet veel goed, zeg Frank.
4: Nee, helaas niet. Hè. Nee, het ziet er niet fraai uit. Er is niks aan te doen. Nochtans, ja, je zou denken begin juni, met die lange dagen, dat het toch allemaal net wat beter is. Maar zo zie je maar dat dat niet altijd lukt. Hè. Vandaag hebben we ook buien gehad. Er waren een paar stevige exemplaren daartussen. Hè, met, ja. Zelfs onweer. Op dit moment is het in het westen van het land droog geworden. Dus daar schijnt ook af en toe de zon. In het centrum zijn er nog een paar buitjes actief. En in het oosten zijn dat toch nog actieve buien. Echt wel redelijk felle buien. Verwachting is dat eigenlijk de komende uren de meeste buien eruit gaan. Dus tegen, laten we zeggen, ergens 10, 11 uur zou ook de laatste moeten verdwijnen in het uiterste oosten van het land. Dan is het droog. Dan hebben we ook, op veel plaatsen gaan we zelfs een mooie zonsondergang zien. Mm. En daarna heldere condities, maar tegen het eind van de nacht dan gaat de bewolking opnieuw toenemen vanaf het zuidwesten. Dus dan raakt het helemaal betrokken. En het zou kunnen dat net voor de ochtend de eerste druppel al valt in het uiterste zuidwesten van het land. Hè. Dat zijn de regio's tegen de Franse grens. En morgen we hebben dan eigenlijk twee storingen die over het land gaan trekken. Eentje, dat is een warmfront, dat is vooral voor 's ochtends. Het geeft veel wolken met verspreid in het land wat gedruppel, niet veel. Het is vooral als de koufront passeert dat er toch wel fellere regen gaat vallen. En dan kan er eventueel ook weer onweer tussen zitten. En dat zal in de loop van de namiddag zijn, zo wat rond de middag in aan de kust. En dat trekt dan verder door richting het oosten. Ja, echt warm wordt het niet, morgen met 17 graden. Maar daarmee is dat wel de slechtste dag van het weekend. Zondag lijkt het grotendeels droog te gaan blijven. Met weliswaar veel wolken, af en toe wat opklaringen. En als de opklaringen net iets breder zijn, dan kunnen we misschien net 20 graden halen.
0: Oké, ça va dan nog. Zondag, is dat het begin van een terug betere of acceptabele periode?
4: Nee, helaas niet. Nee, maandag gaan we wel nog eventjes richting 22 graden, maar dan aan de voorzijde van een koufront dat dan in de loop van de namiddag over het land gaat trekken. Dus eerst in het westen en later ook in het oosten van het land kan het dan fel beginnen te regenen. Achter dat koufront veel koudere lucht, dat gaan we dan dinsdag merken, en met 18 graden nog maar maximaal. Bovendien zijn er buien actief, dat is ook zo op woensdag bij 19 graden. Donderdag zou het dan eventjes droog blijven bij 21 graden, maar vrijdag begint het opnieuw te regenen vanaf het westen en ook dan aan de voorzijde van, zou het nog eventjes 21 graden kunnen worden.
0: Alright, dat is duidelijk. Frank, dan rest er ons nog één ding. We zijn een bingo aan het spelen met Rode Duivels. En als de mensen hun bingo-kaart vol hebben, maken ze kans op tickets voor de uitwijfwedstrijd van de Duivels morgen tegen Tunesië. Okay. De mensen moeten 8 stickers verzamelen. Ik heb er al 8 afgeroepen en er heeft nog geen enkele winnaar zich gemeld. Ja. Wil jij het... de 9e Rode Duivel lanceren. Dus misschien wel de beslissende Rode Duivel.
4: Oké, ja.
0: Ik zal zeggen de welke we al gehad hebben, dan mag je er gewoon eentje verzinnen, oké?
4: Oké, prima.
0: We hebben Kevin De Bruyne al gehad, dus die mag je niet zeggen. Jeremy Doku, Brandon Mechelen, Thomas Meunier, Zeno De Bast, Timothy Castagne, Amadou Onana en Romelu Lukaku.
4: Oké.
0: Klaar?
4: Ja.
0: Ik ga je wat galm geven. Zeg nog eens iets.
4: Ja. Het werkt. Alles oké. Ja, met jou, Vincent. Prima.
0: 3, 2, 1.
4: Hier is Thibaut Courtois.
0: Thibaut Courtois zoeken we. Goed gedaan, Frank. Het was een beetje trap.
4: Ah, was trap.
0: Nu moet het komen eigenlijk. Zullen we het nog eens doen?
4: Ja. Wanneer moet... Ah, als ze beginnen... Oké, is dat wat? Nee, is goed. Ja, maar ja, de mensen weten het al. Okay.
0: Ja, maar voor de sport. Kom. Mm-hmm. Ja.
4: Hier is Thibaut Courtois.
0: Dat was perfect.
4: Ja?
0: Dat was perfect, Frank.
4: Mensen... Ja, jij bent natuurlijk stadionomroeper. Hè? Dat ben ik niet. Hè? Dus die kennis, die kwaliteiten heb ik niet. Hè?
0: Maar je hebt natuurlijk een mediacarrière van 65 jaar. Dus wat dat betreft...
4: 60 jaar, ik kan op pensioen. Yes.
0: Ligt dat in de balans. Frank, dankjewel. Fijn weekend, man.
4: Ja, jullie ook. Hè.
5: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
0: 10 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 3 kwartier bij van Sint-Anna Linkeroever tot Borgerhout. Op de E17 richting grens met Frankrijk 20 minuten extra vanaf Destelbergen tot Zwijnaarden. Op de E19 richting Antwerpen 18 minuten van Sint-Joop-in-Goor tot Antwerpen-Noord. E313 verlies je kwartier van Massenhoven tot Wommelgem. A12 11 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring verlies je kwartier van Grimbergen tot Jetten. Brusselse binnenring een kwartier van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Op de E411 tel je 10 minuten bij van vanaf Jezus Eik tot de VUB. Op de ring rond Gent richting Zelzaten 10 minuten erbij van de Brugse Vaart tot Evergem. Sta je ergens anders aan te schuiven, verlies je daar minder dan 10 minuten.

0: Disco en hi Hopes. Jongens, wat is dat hier allemaal? We hebben, en dat is wel fijn, een winnaar.
1: Rode Duivels Bingo. Doe mee en win tickets voor de Rode Duivels.
2: Heb ik iets gewonnen?
0: Nee, jij niet, William. Ja. William Boeva is alvast in de studio te komen staan voor het kortste weekoverzicht. William, we zijn al de hele show lang namen van Rode Duivels aan het lanceren.
3: Ja?
0: Die mensen dan kunnen afvinken op hun bingo-kaart. En er is één iemand die alles heeft?
2: Die heeft alles al.
0: Ja,
2: zijn om het...
0: Zijn of haar bingo-kaart staat vol.
2: Of zo.
0: Ja, een uur 40, ja. Zijn of haar bingo-kaart staat vol. En het leuke is dat we die persoon in kwestie gaan bellen met het goede nieuws dat hij of zij wint. Hopelijk neemt hij op.
4: Hallo?
0: Hallo, met wie spreken wij?
5: Ja, nu hoor ik u.
0: Sarah, proficiat, je mag naar de uitwedstrijd van de Rode Duivels.
3: Amai,
0: ja.
3: Sarah, het zijn de Rode Duivels, niet de Chippendales, hè.
4: Nee. Maar mijn dochter was vroeg echt keihard om te winnen, want ze wil ook mee gaan kijken.
0: Ah, je gaat samen met de dochter. Wat fijn. De uitwedstrijd van de Rode Duivels, je hebt ze allemaal kunnen afvinken. Wie stond er allemaal op je kaartje?
4: Romeo Lukaku.
0: Romeo Lukaku.
3: Oh, Romeo. Ja. De zoon van de Romeo Verband en Romeo Lukaku.
4: Thibaut Courtois, dat is de laatste gezegd werd geweest.
0: Ja, dus dankzij Weerman Frank eigenlijk heb je het gehaald.
4: Ja, inderdaad.
0: Hey, proficiat. We zijn zeer blij voor jou. Je bent erbij.
3: Ik heb toch ook iets goed gezegd vandaag. Hè?
0: Ja, het is dat. We zijn er zeer blij mee. En we zien jou morgen in het stadion van de Rode Duivels. Geniet ervan, hè.
4: Dankjewel.
0: Tot ziens. We hebben nog één keer 5 tickets over.
3: Je wint er ook 5 tegelijk.
0: Ja. Ben je ooit al eens naar de Rode Duivels gaan kijken, William?
3: Ja, één keer.
0: Gigantisch verkeersinfarct, hè.
3: Ja.
0: Als ik een auto daarin stuur, dan wil ik dat hem vol zit. Dus ja, 5 tickets.
3: Er moet ook nog één iemand op de trekhaak zitten.
0: 5 tickets. Nee, 2 van voor, 3 van achter.
3: Ah ja, oké. Okay. Ja, dat gaat.
0: Zeg. We hebben nog één keer 5 tickets. Dus zullen we nog één Rode Duivel afroepen?
6: Ja.
3: Oké, spannend.
0: Galm. Oké. Okay. De volgende Rode Duivel kan je kennen als boer Charles. Hier is Charles de Ketelaar.
3: Zie dat je dat al eens hebt gedaan, hè, Vincent?
0: Ongelooflijk, hè?
3: Dat zou iets zijn voor u, zo in een stadion.
0: Ja, op een dag. Wie weet. Charles de Ketelaar, dus misschien is dat wel de Rode Duivel die ervoor zorgt dat jij tickets wint voor de Duivels.
1: Boeva in het kort.
0: Eerst, William, gaan we het over de actualiteit deze week hebben. Hè? Hoe was jouw week eigenlijk?
3: Het was een drukke week.
0: Okay.
3: Ja, het was echt heel druk.
0: Maar je hebt tijd gehad om de actualiteit te volgen. Wat was er belangrijk voor jou deze week?
3: Ik heb ook veel in de auto gezeten. Dus okay. Twee heel belangrijke zaken voor jullie natuurlijk.
0: Huh?
3: Je had de vete tussen Aalst en Dendermonde. En dan natuurlijk het nieuws. Aan Bras over de panini-stickers op school. Hè?
0: Ja.
3: Vincent,
0: ja.
3: Ik heb gehoord dat jij ook panini-stickers verzamelt en nogal fanatiek.
0: Ik heb zelfs Messi al.
3: Is het echt? Heb je daar een kind op de speelplaats voor in het zakje zitten?
6: Sowieso wel.
0: Nee, niet voor die. Goed, we gaan het er zo meteen over hebben.
1: 26 juni, Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar één plek is niet te koop. Op het podium. 1 microfoon. 1 anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het foute anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music.
7: Studenten en flexies in een vingertik. Met NowJobs.
8: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Zeg Jasmin,
5: uh-huh.
8: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
8: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
8: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
8: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
8: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
8: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
1: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Je hebt deals? En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI. Deze week kom je bij Spar voor...
9: Oh, roséweken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be. Vanavond bij VTM. K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM2 is Ryan Reynolds op geheel eigen wijze de Hitman's Bodyguard. Dat is jouw avond bij VTM en VTM2.

0: met wie?
1: Hallo, met Dimi.
0: Dag Dimitri. Dimitri, de Tremmery.
1: Ja, bijna.
0: Vincent Vier is van Q-Music hier. Hey, wij hebben jou net...
2: Oh, en ook met ons, hè.
0: En Pauline en Samson zijn er ook bij. Dimitri, jij hebt bingo, hè?
1: Yes.
0: Wat doe jij morgen? Middag, namiddag?
1: Ik kan aan de voetbal gaan misschien.
0: Wel, dat denk ik dat het een zeer goed idee is, want jij wint 5 tickets voor de Rode Duivels, Dimitri. Proficiat.
1: Hey.
0: Wie was de laatste duivel die je nog nodig had?
1: De ketelaren.
0: De ketelaren, wel degelijk. Oké, okay, tof.
3: Yes. Zijn niemand ooit, hè.
0: Wat?
3: Zijn niemand ooit, hè.
0: Ja, toen Ronnie nog gekwetst was, hadden we hem nodig.
3: Dat is waar, dat
0: hadden we hem nodig.
4: Och, waarom?
3: Dat is niet waar. Het is een mop, Charles. Het is geluisterd.
0: Kan, hè. Ze zijn allemaal in het land, hè.
3: Ah, ja, dat is waar.
0: Misschien gaan we wel op in Tubeke.
5: Hallo allemaal.
3: Ik heb Pauline nog nooit zo enthousiast geweest.
0: Romelu luistert. Ik heb ooit eens met Romelu een gesprek over muziek gehad. Denkt hij dat hij luistert? Ander genre. Goed, Dimitri, jij bent erbij. Proficiat. Morgen bij de Uitwedstrijd van de Duivels. Wie neem je mee?
1: Sowieso mijn zoon. Misschien maar vrienden van mijn zoon. Of van ons. Ik weet het nog niet. Misschien mijn vader. Ik zal wel een keer rondbellen. Zie dat ik dacht dat we erop gevuld zijn.
0: Zie dat de auto vol is. Geniet ervan. Bye bye.
1: Voilà. Dankjewel. Bye bye.
6: Boeva in het kort. Het kortste weekoverzicht op Q-Music.
0: Het is 6:10. De week is echt wel afgelopen. Het is tijd voor een weekoverzicht. En wie anders dan William Boeva gaat dat ons brengen? William, take it away.
3: Ja, ik zei het er juist al. Er is een grote ambras over de Panini-stickerboeken op speelplaatsen. Blijkbaar zijn er op veel scholen wordt er Panini-stickers geruild op de speelplaatsen. Mm-hmm. En dat zorgt voor vrevel. Kijk, dan denk ik, het is eens iets anders dan drugs en wapens natuurlijk. Ik vroeg me af, hoe zit dat in Aalst, Paulien? Verzamelen ze daar dan stickers van bekende carnavalisten? Of zo.
5: Dat zou zo'n goed idee zijn.
3: Zo lang wilde jij uw vuil Jeannette met paarse tijgerligging ruilen tegen mijn Balthazar Boma met jartellen en een roze pruik.
5: Dat is geniaal.
3: Er zijn dus wel veel scholen die het ondertussen verboden hebben, het ruilen. Andere scholen hebben dan weer een reglement opgesteld. Ik heb ook een reglement voor mijn paninis. Ik zeg altijd genoeg kaas ertussen, goed gegrild en geen stukken serviet, alsjeblieft. Ik moet zeggen, ik vond het wel heel nostalgisch toen ik het allemaal zag. Ik had in mijn jeugd ook heel veel boeken die dat ik verzamelde, allee, boekjes, en die plakte ook vast. En dan was er natuurlijk ook nog de veten tussen Aalst en Dendermonde.
0: Ja.
3: Die is officieel erkend als erfgoed in Vlaanderen.
0: Oh.
3: Dus naast ons parlement is het dus de tweede keer dat ruzie maken gesubsidieerd wordt.
0: Officieel.
3: Ja, Aalst en Dendermonde zijn dus officieel... zijn eigenlijk officieel vastgelegd dat ze elkaar irritant vinden. Voor de meeste mensen noemt dat gewoon een huwelijk, maar goed.
4: Dat is ook trouwens
3: echt goed voetbalnieuws. Want de Rode Duivels die wonnen hun oefenmatch tegen Kroatië.
0: Ja.
3: En Romelu Lukaku die kreeg voor het eerst terug een paar speelminuten. Ja, tegenwoordig behandelen Lukaku zoals een oude printer. Voorzichtig opstarten, luisteren naar het gekraak en hopen dat hij niet vastloopt. Dat is wel een geslaagde comeback van Lukaku, want hij scoorde zelfs op aangeven van Hans van Aken. Je weet wel, die man die altijd kijkt alsof hij naar een oudercontact moet. Ja, ze noemen Romelu zijn comeback nu al de Big Romback. Dat vind ik een speciale naam. De Big Romback, voor mij klinkt als een documentaire over gestrande bultruggen. Laat ons hopen dat Romelu op het WK ook niet eindigt zoals Timmy de bultrug.
0: Nee.
3: Het is ook de laatste week van de K3-reunieconcerten.
0: Ja.
3: Voorlopig komen er geen nieuwe concerten bij. De bank heeft gebeld en de rekening zit echt wel vol nu. Het was een enorm succes, die concertreeks, maar er werd ook wel gezegd dat de spontaniteit wel weg was.
0: Ja.
3: Dat snap ik. Die K3-reunie, dat is ondertussen niet echt meer een concert, maar meer een historische reconstructie. De K3-reunieconcerten zijn de enige plek waar mensen tegelijk dansen en bekkenbodemspieroefeningen doen.
0: Liam Boeva, dank je wel weer al voor dit prachtig weekoverzicht. Tijd voor Tattoo.

0: Tattoo bij Vincent Live. William Boeva, weet je dat je in de dag allemaal stond deze week?
1: Oei, echt?
0: Ja, in het groot.
1: Oh, eindelijk.
0: Een hele pagina dat een foto is van jou.
1: En?
0: Jij weet echt van niks?
1: Nee.
0: Al sinds dinsdag uit, hè.
1: En wat is dat? Kijk eens aan, als priester.
2: Hoe is dat?
0: William Boeva als priester met twee toch erotisch geklede nonnen achter hem.
1: Ja, daar heb ik altijd bij.
0: Op een trouwfeest van een bv-kapper.
1: Ja, van de Jochen in de kin. Hoe is dat?
0: Ja, in de pagina groot, hè?
1: Ja, dat wist ik niet.
0: Bijna baren groter
1: eigenlijk. Ik wou het. Bijna groter dan in het echt was.
0: Ongelooflijk. Allee, jong. Dat hij dat niet zeggen op voorhand. Van William, zeg, we gaan nu...
1: Ja, nee, ik heb dat eigenlijk niet. Ik heb dat niet.
0: Je mag je meenemen naar huis als je wil.
1: Yes.
0: Allee, we leggen hem klaar. Zeg, de Rode Duivels bingo zit erop. De tickets voor de uitwedstrijd zijn de deur uit. Die vindt morgen plaats. En dan begint donderdag het WK. En dus gaan we ons bij Q, met de hele zender, op woensdag voorbereiden.
3: Dit is WK Woensdag.
0: We gaan WK Woensdag doen. Dankzij onze vrienden van Hisense hebben we fantastische prijzen. Die ervoor zorgen dat jij helemaal WK-proof bent. En als je afvraagt, ja, maar wat is dat dan, WK-proof? Wat heb je nodig voor een voetbalwedstrijd thuis in de zetel te volgen, William?
1: Ik zou zeggen, veel energy drinks, want het is om 5 uur 's nachts of zo.
0: Ja, dus drank.
1: Ja, drank heb je nodig. Ja, eten, snacks. Snacks, ja? Is toch het belangrijkste. Ja.
0: Die drank, mag dat warm zijn?
1: Nee.
0: Dus een ijskast.
1: Ga geen koffie drinken of thee. Dus
0: een ijskast, ja. Bij eten en drinken.
1: Ja, voor koude pintjes.
0: En die voetbal... Zie je dat op je gsm? In het kleinscherm?
1: Oh, nee. Je moet de grootste tv hebben dat je kunt vinden.
0: Wel, op WK Woensdag win je in elk programma van Q-Music een nieuwe televisie, een nieuwe frigo, ijskast, en die is ook gevuld met eten en drinken.
1: Wat?
0: Net voor de start van het WK voetbal. Een gratis televisie, een gratis ijskast en vulsel voor de ijskast.
1: Ik ga meedoen?
0: Ja, maar dat mag niet in jouw geval, want je werkt hier 1 keer per week. Maar,
1: onder mijn alter ego?
0: Zijnde. William Boeva. Maar dat wordt echt zeer de moeite. Dankzij onze goede vrienden van Hisense kunnen we dat spelen. Dus ik zou zeggen, zet je radio op woensdag. Voor WK Woensdag, het wordt fantastisch.
3: Q sounds better.
4: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Bleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Meer info op Hisense.be.
3: Dit is

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Motorpech en Nies.
1: Oh.
5: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: 6 uur, goedenavond. Hier is Paulien van den Nieuws.
8: Goedenavond. De politie verspreidt beelden van de ontsnapte gevangenen in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
9: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
8: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien, dat heeft de topvrouw daar gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
10: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
8: De aanleiding is het drama in Buggehout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, die verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden, maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. En de Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Zij was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt die werd 2e en de Italiaanse Chantal Pegolo die eindigde als 3e. De Nederlandse Anna van der Breggen die blijft wel leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond de 13 graden. Morgen geleidelijk buien, zondag overwegend droog en maximaal tot 19 graden.
7: Er zijn 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tel je 20 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. Richting Gent 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Richting Antwerpen E19 een kwartier vanaf Sint-Job in het Goor. E313 een kwartier vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Op de ring rond Gent richting Frankrijk 17 minuten extra van Gentbrugge tot Zwijnaarden. Brusselse buitenring 13 minuten van Grimbergen tot Jette. Op de binnenring 10 minuten van Dilbeek tot Jette. Op de E429 tel je 12 minuten bij vanaf Tubeek tot Nijvelse Steenweg. Slijp een andere

0: plek aan te schuiven. Dan verlies je minder dan 10 minuten. Dan verklaar ik bij deze het weekend tot geopend. Here we go. Your
1: music. Vincent Live presenteert Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Bel naar Vincent Live op 0800 54684.
0: En dit is het eerste feestje van het weekend en jij bent uitgenodigd. Je kan inbellen via ons telefoonnummer 0800 54684. Je komt rechtstreeks bij ons in de studio terecht. Zo simpel is het. 4 open lijnen heb ik om binnen te pakken. Wie opent het weekend officieel mee? 0800 54684. Ik wou zeggen, werkt de lijn wel, maar de lijn werkt wel degelijk, want hier is iemand. Wacht, hè. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hallo, met Allison.
0: Allison, goedenavond. Proficiat, je hebt het gehaald, het weekend. Hoe was de week?
2: Oké. Het was een rustige week, eigenlijk.
0: En wordt het ook een rustig weekend of ga je full gas?
2: Een rustig weekend thuis, want mijn man moet werken en ik ga naar de kindjes kijken.
0: Hoeveel zijn er en hoe oud zijn ze?
2: Louis en Midaar zitten mee in de auto. 5 jaar en 2 jaar.
0: 5 en 2, dat is zeer, zeer schattig. Geniet ervan, Allison, tot ziens.
2: Ja, dankjewel. Salut.
0: Lijn 2, even kijken. Hallo, met wie?
3: Met Stefanie Schoof.
0: Stefanie, welkom op de radio, ja? Je bent live.
3: Geweldig.
0: Ja, het is toch wel iets. Hè. Op vrijdag is het gewoon rechtstreeks de studio in. Zeg, morgen is het Duvel Day. Ga je Duvel Day vieren? Ga je duveltjes drinken?
3: Misschien wel. Ik ga met mijn vrienden shoppen voor haar verjaardag.
0: Ah, leuk. En lust je duvel? Vind je het lekker? Lekker biertje?
3: Ja.
0: Soms.
3: Beetje zwaar, man. Kan er wel wat maken.
0: Beetje zwaar. Ja, dat is inderdaad wel zo. Dat is zo. Je mag geen wilde plannen hebben daarna. Stefanie, shoppen, is dat dan zomermode? Want met dit weer...
3: Nee, het is eigenlijk een beetje quality time. We gaan een dagje naar Leuven.
0: Oké.
3: Ja, gewoon.
0: Het klinkt alsof jullie eigenlijk meer aan horeca dan aan retail gaan doen. Maar dat is niet erg. Dat is helemaal niet erg. Stefanie, geniet ervan. Fijn weekend. Tot ziens.
3: Dank u.
1: Extra Weekend. Het eerste feestje van het weekend. Let's have some fun. Vincent Live.
4: Big lift.

0: Sarah stuurt via de queue op dat ze morgen vertrekt naar Bali voor 3 weken. Zonder man en zonder kinderen.
1: Amai.
0: Ze wil zichzelf terugvinden en tegenkomen. Crazy, hè?
1: Dat is echt zot.
0: Maar de man en 2 zoontjes gaan ertussen naar de rode duivels kijken. Toffe en dure plannen dus. Amai, dat valt wel op, Sarah. Even kijken, je kan ons bellen via ons telefoonnummer 0800 54684. 0800 54684. Er is al iemand die belt. Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Christophe.
0: Christophe, vertel eens, waarom bel je?
2: Ja, ik wil eigenlijk... ik heb nogal eens gebeld een paar weken geleden bij Ulrike en Bert.
0: Ja?
2: En ik moet zeggen, ik ben wereldkampioen geworden. Ik ging toen meedoen aan het wereldkampioenschap, niks doen. Ik heb gewonnen.
0: Ik heb meer context nodig, maar proficiat met je titel. Hoezo het WK niets doen?
2: Ja, ik ging het weekend meedoen aan het WK, zo weinig mogelijk doen. En ik heb volledig gewonnen.
0: En ja. Hoe heb je dat aangepakt? Wat was jouw tactiek?
2: Ah, ik heb niks gedaan, hè.
0: En wie waren je tegenstanders en wat hebben zij dan wel nog gedaan, waardoor ze verloren zijn?
2: Ja, de tegenstanders die hebben zich ingeschreven.
0: Ah ja, je was de enige deelnemer.
2: Nee. Zij hebben zich ingeschreven. Ik heb niks gedaan.
0: Ah ja. Wauw. Wauw. En wat brengt dit weekend, Christophe?
2: Dit weekend moet ik heel hard werken. Nu gaan we behangen bij mijn schoonmoeder.
0: Oh, behangen bij de schoonmoeder. Zie dat je daar niet meer vastplakt aan de muur. Veel succes.
2: Dankjewel.
0: We hebben nog iemand aan de lijn. Hallo, met wie?
3: Hallo, met Fien.
0: Fien. Dag, Fien. Hoe gaat-ie?
3: Heel goed. Ik ben op weg naar de scouts voor bij de kameraden te gaan.
0: En wat staat er bij de scouts op de planning? Is het een eetfestijn of zo of iets helemaal anders?
3: Nee, op het gemak iets drinken en vrijdagavond.
0: Op het gemak iets drinken, dat wil dus zeggen dat je om 3 uur 's nachts ergens in een bos ligt te raaskalken, klopt dat?
3: Nee, want ik drink niet.
0: Ah, oké. Okay. En ik heb daar een vraag over. Als ik terugdenk aan mijn tijden bij de scouts, dan waren er wel wat mensen die wel dronken. Als jij daar dan zo als enige, misschien, enige nuchtere rondloopt, is dat dan niet heel vermoeiend soms?
3: Nee, want ik ben eigenlijk tamelijk veel gewoon. Ik ben van Aalst.
0: Ah. Ben jij die ene Aalstenaar die niet drinkt? Crazy.
3: Ja.
0: Dat vind ik echt zot, Fien.
1: Iemand moet op ons letten, hè.
0: Ja. Ben je Paulien al eens tegengekomen tijdens jouw nachtelijke tochten?
3: Nee, nog niet, maar ik denk, als ik niet mis ben, Paulien, je bent samen of je banden op de pad.
0: Je gaat lachen, maar de lijn is echt aan het wegvallen. Fien, dus dat moet je nog eens zeggen, die zin.
3: Nee, mijn vraag voor Paulien is, als ik me niet vergis, of dat haar man Lucas noemt.
1: Nee.
3: Nee, anders zeggen we... Mijn leider, allez, op de Giro vroeger, was Lucas. En ik dacht dat hij man was.
1: Ah, had je kunt.
0: Maar dat is hem dus niet. Verdorie. Nee. Verdorie. Fien, je was zeer aangenaam gezelschap, maar wij moeten verder, want we gaan zo meteen van Friday doen. Waar kijk jij het hardst naar uit dit weekend?
3: De plek waar ik nu naartoe ben aan het gaan, de scouts.
0: De scouts. Allee, geniet ervan. Tot ziens, Fien.
3: Dankjewel.
0: Yo, bye-bye. Het is tijd voor Another 54 Ultra met Talk to You.

0: Ik ga dit weekend barbecue met mijn ouders, maar het gaat regenen, dus het wordt teppanyaki plaat.
1: Yay!
0: Dat is mijn Friday. Dat is waar ik in het weekend het hardst naar uitkijk. Wat is jouw Friday, Paulien?
2: Ik ga morgen werken, maar vooral veel duvels drinken op Duvel Day.
1: Yay!
0: Jij mag ook een audioberichtje sturen via de Q-app naar wat datgene is waar je het hardst naar uitkijkt dit weekend. Je mag het afsluiten met een goede, vette yay voor Friday, zometeen.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Sst, luister.
6: Summer deals!
5: Hoor je het ook?
6: Summer deals!
5: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
14: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
16: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim. Gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
17: Het eerste feestje van het weekend.

0: Black Eyed Peas. Het is tijd voor Friday, het moment in de show waarin we met z'n allen aftellen naar het weekend door te zeggen waar we enorm naar uitkijken dit weekend. En dan een dikke vette yay erachteraan te knallen. Dan doen we samen mee. Een audioberichtje in de Q-app, dat is al wat ik van jou nodig heb. Het nummer van vandaag is een gouden. Een gouden song van Friday, met Rasputin van Majestic. Zijn we klaar? De eerste audiobericht komt van Kim uit Osburg. Let's go!
1: Als alles voorspoedig verloopt, dan word ik dit weekend eigenaar van 20 pasgeboren kuikentjes. Joepie de poepie, yay!
0: Yay! Joepie de poepie, yay! Dat is iets nieuws.
2: Tom, ik ga mij voorbereiden op mijn reis met de motor naar Kroatië. Yay!
0: Yay!
3: Hallo, vanavond heb ik een personeelsfeest en ik denk dat ik nog eens mijn trouwkleed uit de kast zal halen.
0: Oh,
3: van mijn kleine 20 jaar terug. Joehoe, ik heb er zin in. Yay!
0: Yay! Hey, een trouwfeest van 20 jaar geleden. Een trouwkleed van 20 jaar geleden. Dat is redelijk heftig.
4: Een feestje geven voor mijn dochter thuis, een rooftopparty als afstudeerfeestje lagere school. Yay!
0: Yay!

0: elke keer erdoor denk ik, oh, is goed gemaakt. Fatima.
1: Morgen is het schoolfeest van mijn zoontje. Yay! Yay!
2: Yay! Dit weekend ga ik vooral trainen voor de eerste 27 kilometer in de Zulse bergen.
0: Yay! Yay! 27 kilometer wat? Lopen? Fietsen? Moonwalk? Dat kan.

0: Wij gaan op weekend met de voetbal van een driehoek, de sympathiekste voetbalploeg van Brasschaat. En zondag vieren we mijn verjaardag daar. Hey! Hey!
1: Hey! Ik ga dit weekend met mijn lief naar de zee. Yay!
2: Hey, geniet ervan, Lore. Vicky!
3: Ik ga alles in gereed uitbrengen voor de bevalling van mijn hond volgend weekend.
2: Oh.
3: Yay!
2: Wat moet je in gereedheid brengen voor de bevalling van een hond?
1: Ik heb geen idee.
2: Ik ook niet. Vertel ons meer, Vicky. Gregory.
4: Morgen twee keer barbecue. Yay!
1: Yay!
2: Misschien moet je zo meteen nog eens het weerbericht voorlezen, Pauline.
1: Ik was eigenlijk net hetzelfde aan het denken.
2: Gregory gaat bedrogen uitkomen.
4: We gaan van het weekend met heel ons feestteam naar Assen. De tweede wedstrijd Balkan gaan rijden. En hopelijk met een trofee naar huis komen. Yay! Yay!
2: Met een trofee naar huis komen. Cindy!
5: Ik ga vanavond eens niks doen! Yeah!
2: Mag je eentje?
6: Ja.
2: Cedric.
7: Ik ga zondag gaan airsoften met mijn maten en Killhouse Kortrijk. Yeah!
2: Alright, dit was Friday voor deze week. Ik heb ook al zin in het weekend als ik het zo hoor. Nu is het 6:30 geworden. Eens kijken, Paulien, naar de hoofdpunten van het nieuws.
8: De ontsnapte gevangene in Brugge die is nog altijd spoorloos. De politie heeft wel een opsporingsbericht verspreid van de man. Ze vragen ook om hem niet zelf te benaderen als je hem zou zien. Het gaat om een Rus van 31. Hij kon eerder vandaag ontsnappen uit een ziekenhuis in Brugge. Hij was daarvoor een ingreep. De politie zoekt al de hele dag met man en macht, maar voorlopig dus zonder resultaat. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. En dan tennis, de Duitse Alexander Zverev stoot door naar de finale van de Roland Garros. Hij klopte de Tsjech Jakub Mensik in 4 sets. In de finale neemt Zverev het op tegen ofwel de Italiaan Matteo Arnaldi of een andere Italiaan Flavio Cobolli. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien, maar zondag wel overwegend droog en maxima tot 19 graden.
2: 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring richting Nederland tel je 20 minuten bij van Antwerpen-West tot Borgerhout. En richting Gent 13 minuten van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de Brusselse buitenring 18 minuten vanaf Grimbergen tot Jetten. Op de Brusselse binnenring 13 minuten van Anderlicht-Noord tot Jetten. E19 richting Antwerpen 16 minuten bij vanaf Sint-Joop in het Goort tot Antwerpen-Noord. Je staat op een andere plek aan te schuiven en verlies je daar minder dan 10 minuten. Herinner je Chris nog?
4: Dit weekend kan ik vooral trainen voor mijn eerste 27 kilometer in de Zulse bergen. Yay!
2: En we vroegen ons af 27 kilometer wat?
6: Ja.
2: Het blijkt lopen te zijn, stuurt hij via een berichtje in de Q-app.
6: Mooi.
2: Sportief bazeke, onze Chris. Veel succes. Verder.
9: Extra. Weekend. Extra weekend.

0: Bruno Mars. I Just Might.
1: Just might. Oh, I just might.
0: Zouden de mensen weten dat we bereikbaar zijn in deze studio? We hebben een telefoonnummer. En als je daarna belt, dan kom je rechtstreeks bij mij terecht. Ik heb hier een soort van tabletje. Waarin ik gewoon kan zien of de telefoon overgaat of niet. Dus niet via de redactie of een telefooncentraal of whatever. En als je dat telefoonnummer niet kan onthouden, dan hebben we daar een oplossing voor. We hebben een liedje gemaakt op de tonen van McNerick. Maar het heet 0800 546 84.

0: 6 van de 10 van Fix It Live.
1: 5-4-6-8-4.
0: Hallo, met wie?
2: Met Christophe.
0: Christophe, waarom bel je?
2: Ja, ik wou wat reclame maken voor Lina Whispers.
0: Voor wie?
2: Lina Whispers.
0: Wie is dat?
2: Dat is iemand die we schreven in de collega voor de foute party. Om te openen.
0: Ah.
2: Een beetje reclame maken, nee.
0: Ja, voor de foute stem op de foute party.
2: Ja, klopt.
0: De strafste stem op de foute party, dat is het, ja. Allee, straf zich, reclame voor. En hoe heet ze precies?
2: Lina Whisper. Lina... Dat is de naam dat we bedacht hebben. Ja.
0: Whisper. Wow.
2: Ja.
0: Lina Whisper. Ongelooflijk.
2: Ik heb vandaag ook een Instagram-account.
0: Oh.
2: Dus, ik zou zeggen,
0: Lina Whisper.
2: Maar.
0: Ja, maar
3: amai, zeg.
0: Gratis reclame voor Lina Whisper hier bij Vincent Live. Ja. Christophe, ken je iets van muziek?
2: Ja, een beetje. Is er iemand?
0: Elke dag is er bij Vincent, elke vrijdag is er tijdens Extra Weekend bij Vincent Live een muzikaal dilemma. Jij mag als eerste je mening geven.
4: Jij bent even de DJ in Extra Weekend. Kies je voor

0: 0604. En kies.
1: Call on Me van Eric Prydz of Vuurwerk van Camille. Wat mag het voor jou zijn, Christophe?
2: Ik ga voor de streekgenoten, Camille, want ik ben ook uit Wevelgem. Dus
1: ah ja, oké. Okay. Dan zit ik al een streepje bij Vuurwerk bij Camille. Andere mensen met een mening daarover mogen van zich laten horen in de app. Nee, niet in de app. Via 0800-54684 natuurlijk.
3: Hallo, ik ben Kevin Janssens en deze morgen heb ik bij Maarten en Dorothee mijn favoriete Disney-nummer gezongen. Can You Feel the Love Tonight uit The Lion King.
4: Can you feel the love tonight?
5: En als jij maandag de zingende bekende Vlaming herkent,
6: dan maak je kans om samen met ons op weekend te gaan in Disneyland Parijs.
7: De dag is goed. Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: Hier Pipa de kat.
11: En Bobby de hond van Maxizo.
12: Hallo. Hallo.
13: Beste katten en honden.
11: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
13: De dierenwinkel met de lage prijzen.
11: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
13: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden. Heel de dag lang.
11: Ze zal het wel doorkrijgen.
13: Tot binnenkort.
14: Nu bij Maxizo. Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
15: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
16: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
17: En ook uw budgetvakantiepech? Wat?
18: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
11: Oh nee?
18: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
14: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
18: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
19: Wienerberger.
0: Goh, mijn matjes. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
10: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
13: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
0: Extra Weekend.

0: Reggie met Ellie. Ellie, I feel so good. Topnummer. We zitten met een dilemma. Er zijn twee nummers die we eventueel kunnen draaien. Vuurwerk van Camille of Call on Me van Eric Prydz. Twee goede keuzes. We gaan even kijken wie er allemaal heeft ingebeld op 0800-54-684. Want daar wordt dat beslist. Hallo, met wie spreken we?
1: Met Thaisa.
0: Dag Thaisa. Thaisa, welk nummer wil jij horen? Vuurwerk of Call on Me?
1: Vuurwerk.
0: Waarom?
1: Mijn dochter zit hier in de auto en die vindt dat wel leuk.
0: Ja, en wat vind jij leuk?
1: Bijna.
0: Maar je kan zo de politiek in, Thaisa, dat is ongelooflijk. Wat brengt het weekend voor jou?
1: Ik denk vooral renoveren in ons huis, want daar zijn we mee bezig momenteel.
0: En welke kamer of zo, of welk werkje gebeurt er?
1: Nu zijn we met de wc's bezig, eindelijk.
0: Als in, daarvoor had je er geen, of waarom is dat zo eindelijk?
1: Jawel, we hadden er wel eentje, maar we zaten eigenlijk op de shop.
0: Ja. Dat is niet leuk.
1: Dus dat is niet zo leuk als er vrienden of familie op bezoek komen. Ja.
0: Na dit weekend gaat naar het toilet gaan bij jullie thuis de hemel op aarde zijn. Geniet ervan, Thaisa.
1: Ja, sowieso. Dankjewel.
0: Ik ga naar lijn 2. Hallo, met wie?
2: Hallo?
0: Hallo, ja? Met wie?
2: Met Frankie van Herbergen.
0: Frankie, the one and only. Frankie, waarom bel je?
2: Ja, ik dacht, ik zit in de auto en ik kan nu eens bellen, dus waarom niet?
0: Hij verveelt je eigenlijk, is het dat?
2: Ja, in de auto, ik ben onderweg naar huis, dus ik heb de tijd om te bellen.
0: Lange werkdag gehad, Frankie.
2: Zeker.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Verdorie toch. Zeg, ja. Je mag een liedje kiezen op de radio. Call on Me van Eric Prydz of Vuurwerk van Camille?
2: Daar gaan we voor vuurwerk. Ja. Gaan we voor het Belgische werk.
0: Dat is 3-0, dat is bij deze beslist. Zeg Frankie, morgen is het Duvel Day, 6-6-26. Ja. Ga jij dat vieren met een goede frisse duvel?
2: Ik heb een huwelijksfeest morgen, dus ja, ik weet niet wel of ze daar duvel schenken. Dat is een goede vraag.
0: Dat zijn de goede huwelijksfeesten, hè? Degene waar ze een duvel hebben op het feest, dan is het feestje meestal wel af, Frankie, dat kan ik u vertellen. Zijn het dichte vrienden of is het verre familie die trouwt?
2: Het is een nichtje die trouwt.
0: Ah ja, leuk. Frankie, geniet ervan. We gaan voor vuurwerk. Jij beslist samen met alle anderen. Goed?
2: Oké, fijne avond, fijn weekend.
0: Doei, doei. 0800. 5, 4. 6, 8, 4. Daar is ons telefoonnummer en daarop kan je bellen en zo meteen... Ja, dan hebben we nog heel even tijd om het weekend samen in te stampen. Nu eerst Cammy met vuurwerk.

0: banger, zonder enige twijfel. Ik heb nog tijd voor één beller. Hallo, met u spreek ik.
1: Ik spreek met Michelle.
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Met wie spreek ik?
1: Met Michelle.
0: Dag Michelle. Michelle, waarom bel je eigenlijk?
1: Ik bel eigenlijk omdat mijn man en mijn pluszoon in de auto zitten, zoals elke vrijdag, om te rijden naar ons thuis. En de broers wouden heel graag dag zeggen.
0: Allee, dan mogen de broers bij deze dag zeggen.
1: Dag! Dag! Dat is jij?
0: Voilà. Op lijn 2, hallo met wie? Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo? Ja, ja, wie ben je?
2: Ik?
0: Ja.
2: Hallo, ik ben Jessica.
0: Jessica, ja, het is wel degelijk tegen u dat ik het heb, hoor. Als jij naar de radio belt, ik pak
2: op, hè. Sorry, maar ik heb juist mijn radio afgezet, sorry.
0: Ah, maar dat is niet erg. Je kan verder luisteren via de telefoon op deze manier, natuurlijk.
2: Dadelijk.
0: Jessica, waarom heb je de radio afgezet?
2: Omdat ik aan het bellen ben en anders hoorde ik dat dubbel.
0: Ja, perfect. Maar dat is dus wat alle luisteraars verkeerd doen eigenlijk. Dus dat is heel goed. Dat is echt heel goed. Zeg, wat brengt jouw weekend, Jessica? Wat dat je dit weekend gaat doen?
2: Een super weekendje met mijn zoontje.
0: Oké. En wat staat er op jullie planning?
2: We gaan een beetje in tuin spelen en we gaan naar een speelpark. Allee, als het goed weer blijft.
0: Ja, dat blijft het niet, volgens Weerman Frank. Ja. Dus misschien moet je al brainstormen voor andere ideeën.
2: Oké,
0: dank u
2: wel, hoor.
0: Nee, maar reality check. Jessica, je bent officieel de laatste bel van Vincent Live deze week. Proficiat.
2: Ja, dank u wel.
0: Graag gedaan. Je wint helemaal niets, maar het is wel een eer, toch?
2: Ja, dat wel.
0: Zometeen is de Vrienden van de Vrijdag. Nu is er Jennifer Lopez.

0: Luister.
1: Summerdance.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win.

0: even schuilen. Het kwam door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
1: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
0: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. In de tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich geplaatst voor de mannenfinale op Roland Garros. Hij haalde het in 4 sets van de Tsjech Jakub Mencik. Zverev zal het opnemen tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die stoot door omdat zijn tegenstander, ook een Italiaan, Matteo Arnaldi, ziek is en forfait moest geven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien, zondag overwegend droog, maximaal tot 19 graden.
2: En op dit moment nog 9 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je aanschuiven tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Je verliest daar 12 minuten. Richting Gent op de Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en Deurne is het 5 minuten langer. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 8 minuten. Op de buitenring van Brussel tussen Strombeek-Bever en Jette 7 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5. Richting Antwerpen dan op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost verlies je 7 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Kleine Bareel 5. Richting Brussel op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Agata-Berchem 5 minuten langer. En op de E429 tussen de Welkomstlaan en de Bergische Steenweg 5 minuten. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Attentie voor opname. 3, 2, 1. GSM's op stil, alstublieft.
4: Oh, excuseer.
3: Oké. Okay. We gaan opnieuw. Attentie voor opname. 1, 3, 2...
5: Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Uw hosts voor vanavond, Ulrike Douwer en Bert de Kok.
6: Goedenavond!
7: Hallo!
6: Welkom, beste luisteraars, beste kijkers en...
7: onze sponsors.
6: Absoluut.
7: Hallo.
6: Wat kan jij verwachten van de show vanavond?
7: Een fijn weekend. Of niet.
6: Of niet. En hoe groot is de kans dat je collega's kan worden met Taylor Swift?
7: Ulrike, die kans is groter dan je denkt.
6: Welkom bij Vrienden van de Vrijdag.
5: Vrienden van de Vrijdag.

0: Hey, my yeah, yeah. Maar ze zingen blijkbaar Save My Yeah Yeah. En dan nog Save My Day Day.
1: Oh,
0: ja?
1: Die soort.
0: Dat was de Bouwsta en Magnetic. Het is...
1: weekend!
0: Klopt, waar, inderdaad. Ja, dat kan hard gaan, dat weekend van jou. Of... lekker rusten.
1: Oh. Weekend.
0: Wat wordt het bij jou, Bert?
1: Beide, denk ik. Ja, zo'n combinatietje van. Zo'n goed weekendje zo.
0: Oké. Okay. Ja. Wordt het bij jou hard of rustig? Dat mag je altijd laten weten in de Q-app. Jouw fijne plannen of niet fijne plannen. Maar ja, wordt het wel fijn? Voor wie wordt het fijn?
1: Ah, wel, zeker al voor de K3 Originals, want dit weekend spelen ze hun laatste shows van hun reunietour. En Bibier gaat naar de laatste show, de zondagavond.
0: Amai.
1: Ja, ja, ja, ik ben nog niet geweest ook trouwens. Ik heb het nog niet gezien. Dus de eerste keer gaat de laatste keer zijn voor hen.
0: Wat verwacht je ervan?
1: Heel veel. Ik hoop vooral dat ze gaan wenen.
0: Sowieso.
1: Tuurlijk.
0: Ik denk dat die een uur op dat podium gaan wenen.
1: Love. Staande ovatie, permanent.
0: Sowieso. Nee,
1: gaat historisch worden. Dus ja, geniet ervan, dames. En maak er een goede laatste show van, hè, want ik ben er ook, dus doe een beetje je best. Ook een fijn weekend aan alle filmfanaten en vooral de Kinepolis in Brussel. Want ik weet niet of je het nieuws hebt gezien, maar ze zijn daar dus een IMAX 70mm screen aan het bouwen.
0: Klinkt heel zo technisch en ik heb geen idee.
1: Ja, eigenlijk in mensentaal is dat gewoon, er komt een gigantisch scherm voor films die op een gigantische camera worden gefilmd. Maar het speciale daaraan is gewoon dat er maar 3 zalen momenteel zijn in heel Europa die dat hebben.
0: Chic.
1: Ja, 2 in de UK en 1 in Tsjechië. En nu komt Brussel daarbij, België. Dus dat is echt historisch. Ik zag al zo online ook dat mensen tickets aan waren boeken om naar België te komen. Dat is echt loco. Dat is echt loco en ik ben super blij. En alle filmfanaten ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus een fijn weekend aan de Kinepolis in Brussel. Love you guys. Ook een fijn weekend aan alle communicantjes en lentefeestkindjes. Want ik heb het morgen trouwens zitten. Ik moet naar een lentefeest van mijn petekind.
0: Ah, niet van jezelf. Ja.
1: Nee, dat is al 3 jaar geleden. Nee, ja, dus bij deze ook een fijn weekend aan Naya.
0: Naya, ja,
1: fijn weekend. Proficiat. En ja, ik ga nog niet zeggen wat je cadeau is. Ze is al 2 weken aan het zagen. Wat heb jij voor mij gekocht? Ik ga het ook niet verklappen hier op de radio. Nee, nee, nee, nee.
0: Want... zo werkt de radio niet. Hè? Als je iets zegt, dan moet je het ook prijsgeven.
1: Ik zal het op het einde van de show zeggen misschien, want dan slaapt ze al. Of is het al beu, de show.
0: Okay. Om iets voor 9 dan ga je het weer komen.
1: Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend, hoor. Behalve... mensen die vandaag groentesoep hebben gegeten.
0: Dat kunnen wel veel soepen zijn, hè?
1: Ja, ja. Groentesoep. Maar als er vlees in zat, dan telt het niets.
0: Ah, ja.
1: Een fijn weekend. Maar zo van die visa groentesoep. Ja, sorry. Mensen die stilo's verzamelen. Dat is stom.
0: Stilo's ook.
1: Stilo's. Balpennen?
0: Ah, balpennen. Ja. Ja.
1: Zo'n een bik. Ja. Ik ken niet.
0: Dat heb ik nu ook nooit gedaan, denk ik.
1: Nee? Nee. Goed. Is maar goed ook. Dadels? Wat is dat eigenlijk? Een dadel.
0: Dus groenten en dadels.
1: Ja. Wat is een dadel?
0: Wat is een dadel,
1: ik snap het concept niet goed van een dadel, dus...
0: het bestaat en mensen eten het, ja.
1: Ja, ja, ja. Mensen die een tv hebben in hun keuken... schat eens, wat dat is voor de living. Eet eens in de keuken, kijk eens naar tv in de living. mensen die momenteel op hun buik liggen...
0: wacht, kunnen ze nog snel omdraaien?
1: Nee, te laat.
0: Allee.
1: Waarom lig je op je buik? Naar de radio te luisteren?
0: Ja, dat is wel wat raar nu dat ik erover nadenk.
1: Ja. Allee, we listen, we don't judge, maar bij deze wel. Geen fijn weekend. De Meer.
0: De Winkelstraat.
1: Ja. Te druk, hè, mannen. Oh, te druk. Mensen die trouwen in het buitenland.
0: Ik vind dat wel leuk.
1: Die ken ik, hè?
0: Ja, dan heb je goed weer, hè. In Italië of zo, in het zuiden van Italië. Heb ik vorig jaar nog gedaan.
1: Niet in Barcelona. Het is daar momenteel storm.
0: Ah, is dat
1: op Primavera
0: zo?
1: En alles. Blijf gewoon ook in België. Het is hier ook goed, hè. En tot slot, kreeften. Zowel het dier als het sterrenbeeld. Geen fijn weekend.
2: Vrienden van de Vrijdag. Yeah. Q Music.

0: Na het Attis Party, dus Dasha die gaat voor een rustig weekend. Maar zoveel mensen in de Q-app die gaan feesten dit weekend. Het is echt ongezien.
1: Het is loco, jongens. Bijvoorbeeld
2: Jasmin uit Ieper hier. Die zegt hier, yes, yes, morgen is het feest van mijn meter en pp die 70 jaar getrouwd zijn.
1: Hey, hey, hey. Mijn pp.
0: Ja, zou dat feestje zo hard zijn als deze jingle? Of zou dat daar meer zo zijn?
3: Vergeet Barbara, ze verdient je liefde niet.
0: Maar fijn, Jasmin, we wensen een dikke proficiat van
1: ja,
0: ons.
1: Ja, wel 70 jaar, jong.
0: Dat is lang, hè?
1: Dat is een beetje te lang, hè. Misschien toch het laatste jaar. Dan is er ook nog Jana uit Hasselt en die stuurt morgen trouwfeest van mijn nicht, Valassé. Ingen uit Oudenaarde stuurt dit weekend wordt een feestweekend, want mijn zoon Mattia wordt morgen 12 jaar en het is familiefeest, als we maar kunnen feesten. Inderdaad, Inge. Hey. En Danny uit Nienhoven geeft ook nog een suggestie. Morgen bottelfest, alle daarheen.
0: Wat is dat?
1: Geen idee. Ik blijf daar weg. En dan is er ook nog Kim uit Turnhout. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Zeg Kim, vertel eens, wat doe jij dit weekend?
4: Morgen trouwt mijn beste vriendin en daarom is ook mijn collega, dus het is dubbelfeest. Ik mag ook getuige zijn.
0: Oh,
4: en we kijken er allemaal keihard naar uit. Hè.
1: Allee jong, getuige.
4: Ja, ja, de eerste keer. Dus.
1: Oh, heel spannend voor doen? Mij ook. Wat moet je doen als getuige? Wat is je takkenpakket?
4: Ja, een beetje de bruid ondersteunen in de ochtend met het klaarmaken en dergelijke. En op de ceremonie mag ik ook met een mooie speech voorlezen. En dan in de avond heb ik ook nog iets in petto, maar dat kan ik nog niet verklappen.
1: Ah, ja, ja.
4: Ze is nu ook aan het luisteren.
1: Ah, oké. Okay. Oh, want ik wou net vragen, kon je speech al een keer oefenen?
4: Nee, dat kan ik nu niet doen, want ze luistert mee,
1: maar
4: denk
1: nee.
0: Ik. Doe even je oren dicht.
1: Ja, doe je oortje.
4: Nee, gewoon, ik ben heel trots op haar en ook op Michael. Dat gaat even het verloop van onze vriendschap en zo zijn. Hè?
0: Ja, amai. Bertie zei daarnet ook geen fijn weekend aan mensen die trouwen in het buitenland.
1: Ja.
0: Maar het is in België.
4: Het is in België, wel met het Belgisch weer, maar hopelijk gaat morgenavond toch de zon schijnen.
0: Ah ja, wat heb je liefst? Hier in België trouwen en wat regen of geen fijn weekend? Allee,
1: ja,
0: als je moet kiezen.
4: Ja, precies, inderdaad. Nee, dat is liever in België. Hè.
1: Fijn weekend, fijn en trouw. Voilà.
4: Ja, inderdaad.
0: Zeg, feest ze en veel groetjes aan het koppel. Hè.
4: Ja, is goed. Dankjewel.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
6: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
14: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
13: Ja, of twee abonnementen, of...
14: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
15: Of is dat vals spelen?
13: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
16: Code Yellow!
17: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
16: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
18: Wit-wit?
19: Of net niet-wit?
18: Maak het mooi bij je thuis.
20: Colora.
18: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
21: Vrienden van de vrijdag.
22: Het is je beurt. Het is vrijdag.
23: Q Music.

0: van Yves La Rock. Er is heel veel gebeurd deze week in de showbiz. Omelien Thijs stond in de New York Times.
1: Ja.
0: Chic. Een koppel van Temptation Island, Nella en Burak, die hebben toegegeven tijdens de reunie-aflevering gisteren op streams dat ze een kind hebben samen.
1: Oh!
0: Ze hadden dat dus verzwegen op voorhand voor de productie, want dat mag dus niet, hè. Je mag alleen maar meedoen als koppel als er geen kinderen zijn.
1: Echt?
0: Ja.
2: Dat vind ik discriminerend. Waarom mogen de niveaus op een eiland als je kinderen hebt? Hela.
0: Ja, dus sommige vragen beantwoorden zichzelf. En dan is er ook nog...
3: Showbiz Bert.
0: Showbiz, Bert Nieuws.
2: Hey.
0: Wil je het zelf vertellen?
2: Ik wil het zelf vertellen, want groot nieuws. Binnenkort komt de film Toy Story 5 uit. Al de vijfde Toy Story film. En nog veel beter nieuws. Ikke, Bibi, doe mee in de film.
0: Ja!
1: Ja!
0: Proficiat.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Welke rol heb je gekregen?
2: Ik heb de rol van Dr. Potje. Ja, in het Engels is het Smarty Pants, maar in het Vlaams vertaald is het dan Dr. Potje. En ik ben dus een speelgoedje dat kindjes helpt om te leren op het potje te gaan.
0: Oh, schattig.
2: Ja, dus dan kan je zo drukken zo op nummertje 1 en dan is dat zo nummer 1 voor een plasje, nummer 2 voor een kakje. Also, ja.
0: Moet je dat ook zingen?
2: Ik heb erin gezongen.
0: Okay.
2: Ja, ik heb het deuntje moeten inzingen, ik ben het wel al vergeten, want het is al even geleden. Maar het is een heel leuk personage, een heel maf personage. De batterijen zijn ook niet altijd opgeladen van dat personage.
0: Ik begin de link te zien tussen jou en het personage wel.
2: Een wc-rol? Ja, want het is ook zo in de vorm van een wc-rol. Maar het is heel leuk. Het is een beetje, ja, het is super cliché, maar het is wel een kinderdroom die uitkomt. Want Toy Story 1 is uitgekomen in mijn geboortejaar, 1995.
1: Oh.
2: En nu, al die jaren later, speel ik mee in zo'n film. Dat is heel raar. Dat is heel raar, maar heel cool. Dus ja, ik ben wel blij.
0: En hoe gaat dat dan? Word je dan zo opgebeld van hey Bert, er is misschien een rol voor jou in een nieuwe film?
2: Ah, wel, ik had al gehoord dat Toy Story 5 ging uitkomen, uiteraard. Ik was daarvan op de hoogte. En dus ik had al laten weten aan de mensen van Disney van hey, als je iemand zoekt voor eender welk stemmetje, omdat ik dat soms wel eens doe, bel me. En dan zeiden ze van dankjewel Bert, maar nee, bedankt. En dan maanden later in één keer belden ze mij toch van hey, er is een rol weggevallen.
0: Okay.
2: Moet je daar auditie voor komen doen? Dus ik ben auditie gaan doen. Auditie ging niet zo goed. Vond ik. Ik vond het zo niet goed, de stem. Maar dan hebben ze dus de auditie doorgestuurd naar Disney in Londen of in Amerika ergens.
0: Okay.
2: Want zij moeten dan een check geven van welke stem vinden wij het beste passen.
0: Maar die verstaan dat toch niet, Nederlands?
2: Nee, maar dat is gewoon klankkleur en intonatie en zo. En dan,
0: okay.
2: Die geven dan hun go. En die hebben mij eruit gekozen, jong. Hup, Bibi. Bibi. En dus ja, nu ben ik vereeuwigd in een Toy Story film.
0: Zeg, en, maar hoe werkt dat dan? Ik kan me daar zo weinig bij voorstellen zelf. Dus je staat daar dan in een studio... Het beeld loopt en dan is het doe maar.
2: Ja, zo'n beetje als hier, hè. Ja. Dat is eigenlijk wel super moeilijk, want wij krijgen dan natuurlijk de Engelse versie te zien. Hey, ik zie dan mijn personage, je ziet die babbelen ook. En je hoort in je oor ook de hele tijd de Engelse versie. En ik moet dan exact op hetzelfde moment het in het Vlaams doen. En ik mag ook niet langer of korter doen, want dan die mondjes die zijn al geanimeerd natuurlijk op de Engelse stemmen. Dus ik moet dan zien dat dat perfect uitkomt. Dus dat is eigenlijk een hele wetenschap.
0: Dat is wel hard werken ook, hè? Want mensen denken dat dat misschien makkelijk is of zo. Maar je moet wel heel gefocust daar dan staan.
2: Ja, jong, want je moet zien dat het Vlaams genoeg is. Hè, dat het op zich kan staan. Maar ook dat het niet te ver af is van het origineel.
0: Ja.
2: En dan moet je ook nog woorden zoeken en zo natuurlijk. Dat een beetje hetzelfde klinkt. Dus een hele puzzel. Maar het is gelukt, want ze waren heel blij. Ja,
0: dat is het belangrijkste, uiteraard.
2: Reacties gekregen.
0: Ja. De soundtrack die is er ook al van Toy Story 5. Ja. Niemand minder dan Taylor Swift zingt die. I remember.

0: I Knew It, I Knew You. Zat daar net ook voor de eerste keer in Repeat of Niet bij Vincent Live. De song gaat trouwens door naar maandag. Dus overdrijf ik, Bert, als ik zeg dat je eigenlijk collega's bent van Taylor Swift?
1: Eigenlijk overdrijf jij helemaal niets. Ik ben collega's met Taylor Swift. Mm-hmm. Toch?
0: Mm-hmm.
1: Ik vind van wel, want er is geen Vlaamse versie van dit nummer.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Dus dit wordt ook gebruikt in de Vlaamse film. Dus ik ben... Ik zit in dezelfde film als Taylor Swift. Dus wij zijn officieel collega's.
0: Je wordt er heel enthousiast van, hè? Ik merk het.
1: Ja, omdat ik weer ga in de reacties ga zien van... Nee, Bert, het is niet waar. Het is wel waar. Anders krijg je geen fijn weekend.
0: Voilà. Vanaf wanneer kunnen we kijken naar de film?
1: Vanaf woensdag 17 juni in de cinema.
0: Goed gedaan. Proficiat vooral met je rol.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Dit zijn Clean Bandit, Anne-Marie en David Guetta.

0: Nog een vraag van Gregory voor jou, Bert. Je bent dus collega's met Taylor Swift in Toy Story 5. Ja. Mag je naar haar trouwfeest gaan binnenkort?
1: Oh, wacht. Ik zal eens snel mijn DM's checken, verzoeken. Ja, nog niks gekregen.
0: Ah, nee. Ze zal wel een RSVP nog sturen.
1: Ja.
0: Ons Taylor. Ondertussen is het 7:30. Er staan drie files nog op onze snelwegen van 5 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost verlies je 18 minuten. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord 6 minuten. En richting Brussel op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Sint-Agata-Berchem. Daar is het 5 minuten langer. Sta je nog ergens anders aan te schuiven, dan hoef je niks te vrezen. 5 minuten extra.
2: Vrienden van de Vrijdag met Ulrike en Bert.

0: bij Follow Rivers van Licky Lee in de remix van The Magician.
1: Vrienden van de vrijdag.
0: Ik zat hier eens te kijken naar onze kalender. We hebben nog maar 4 shows van Vrienden van de Vrijdag.
2: Ja.
0: Eentje daarvan, de laatste, is zelfs live van op de Foute Party. Dus voor mij telt die niet echt.
2: Ja, oké, ja, ik snap het dan. Ja.
0: Gaat een andere vibe zijn?
2: Ja, wel een feestvibe.
0: Ja, zeker, ja. Zeker. Dus voor ons gevoel, ja, 3 shows, nog gewone shows van Vrienden van de Vrijdag. En 1 van die 3 is nu bezig.
2: Ah.
0: Dus ik dacht, we kunnen misschien onze beste spelletjes van afgelopen radioseizoen nog eens bovenhalen, nu het nog kan.
2: Ah, ja, ja.
0: Tijdens die laatste shows.
2: Ja, dat is goed.
0: Ik heb iets meegebracht, het ligt daar, klaar, voor jou, Bert.
2: Ah, Pak het maar. Ah, dat is voor mij.
0: Ja, ja. Wat is het?
2: Het is weer dat vies mondstuk, hè. Moet dat weer insteken, zeker?
0: Ja, past het nog?
2: Past het nog, Ulrika? Mijn mond is niet gekrompeld, hè. Ah, ja. Oh, nee, wacht, het is omgekeerd.
0: Ja, dus de bedoeling is dat je bek helemaal open spert.
2: Spert?
0: Prachtig.
2: Halassé.
0: Voilà, Bert spert.
2: Ik ben vanmorgen naar de tandarts gegaan.
0: Chance.
2: Goed werk, hè.
0: Ja, heel goed gedaan.
2: Goed werk, hè.
0: Ja. Wat we dan nog zoeken is een kandidaat.
2: Ah.
0: Die dan straks gewoon herhaalt wat dat jij probeert te vertellen, ja, met dat mondstuk in je mond.
2: Klopt.
0: Dus wil je meespelen, stuur dan de mond van Bert in de Q-app.
2: Ja.
0: Kan je dat even herhalen?
2: Wil je meespelen, stuur dan de hond van Bert.
0: De hond?
2: De hond van Bert. In de Q-app.
1: 26 juni. Flanders Expo. De Foute Party. Je kan nog tickets kopen. Maar 1 plek is niet te koop. Op het podium. 1 microfoon. 1 anthem. Maarten en Dorothee zoeken de foutste stem op de werkvloer. Word jij de voice van het Foute Anthem? Dan is deze vacature iets voor jou. Schrijf jezelf of je collega in via de Q-app. Want de douche is te klein voor wat jij allemaal kan. Music. Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
13: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
12: Echt? Oh, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
15: Bepat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
1: Vrienden van de Vrijdag.

0: Taylor Swift, jouw collega vanaf nu in de filmbusiness, Bert.
1: Zeker een gast.
0: Je hebt je mondstuk al in.
2: Ja.
0: Dat is goed. Want we gaan een spel spelen en Lily uit Schilde die doet mee. Welkom in de show. Dag Lily.
3: Hey Rick en Bert.
0: Hallo. We gaan dus iets spelen. We hebben het al vaker gedaan in Vrienden van de Vrijdag. Een goede titel voor het spel hebben we nooit echt gevonden. Dus we noemen het het spel met het mondstuk.
1: Ja.
0: Niet super sexy.
1: Nee.
0: Als ik naar jou kijk,
1: excuseer,
0: heb ik hetzelfde gevoel een beetje. Heb jij dat ooit al eens gespeeld met vrienden of familie, Lily?
3: Nee.
0: Nee? Oké.
1: Okay. De eerste keer.
0: Dat is goed. Hoe werkt het precies? Ja, Bert heeft dus een mondstuk in, waardoor zijn mond op dit moment wijd open staat. En
1: ja.
0: blijft staan. Hij heeft een lijstje met namen, woorden en zinnen. En jij moet herhalen wat Bert zegt, als je het kan verstaan.
1: Ja.
0: Ja? Gaat dat lukken?
3: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, okay.
0: Jullie krijgen 1,5 minuut.
1: Oh.
0: Daar gaan we. Veel succes.
1: Oké. Okay. Eerste woord. Hallo. Hallo. Hey Lily. Hallo.
3: Hallo.
1: Nee. Hallo.
4: Hallo.
1: Nee, wacht. Dan gaan we naar de volgende. Lily, hoog. Hartstikke ook. Oké. Okay. Verlostes maken schild.
3: Verlostes maken schild.
1: Jazeker. Een fichihanger.
0: Een wat?
1: Een fichihanger.
3: Wat?
1: Een fichihanger.
3: Een fichihanger?
1: Nee, ja, het eerste is een fichi, geen kaka, maar fichi.
3: Fichi?
1: Ja, en dan hanger. Wat de kindjes dan hebben als ze willen fichi doen. geen luier, maar een... Een fanfer.
3: Allee.
1: Ja, een fifi-fanfer. Oké, volgende. Een voertje laten.
3: Een voertje laten?
1: Ja, klopt. Zeker een gast. Een bikinibroek.
3: Bikinibroek?
1: Ja. Godverdekke Lily. Een huver. Een huver.
3: Een kiezer.
1: Nee, een huver.
3: Huber.
1: Ja, een huber. Ja. Oké, okay, een favet. Een favet.
3: Favet.
1: Nee, een favet.
0: De tijd is om. Oh. Wat was het laatste?
1: Dat is een favet.
0: Een wat?
1: Een favet.
0: Misschien moet je het even uithalen.
1: Ah, ja, okay.
0: Een wat?
5: Een pamflet.
0: Ah, een pamflet. Die had ik niet begrepen. Nee.
5: Pamflet. En ook, Lily, de eerste was een palmboom.
3: Een palm.
5: Ja, ja. Maar, niet slecht gedaan. Ik zie hier 1, 2, 3, 4. Wacht, hè. 1, 2, 3, 4, 5. Goed. Goed, Lily.
0: Hey. Daarmee kan je gaan stoeven. Ik weet niet wat de plannen nog zijn vanavond.
5: Ja.
3: Niet meer veel.
0: Nee, gewoon rustig in het zeteltje.
3: Ja.
5: Chippetje, drankje?
3: Ja, misschien.
5: Ja, trek dan een zak chips open, hè, Lily. Hey, geniet ervan, hè.
0: Ja, ze is begonnen aan haar chips.
6: Oh, ja, salut, guys.
0: Bye.
6: Vrienden van de Vrijdag.
0: Q-Music.

0: Lost Frequencies, die hoor je later vanavond nog op Q. Met zijn eigen radioshow, hè, de Lost Radio Show. Vanaf 11 uur. Ja, voilà. Dat er nog eens duidelijk is voor iedereen. Hè. Hey yo, hey yo. Rap. De mond van Bert die lijkt mij weer terug de normale vorm te hebben.
1: Ja, ongeveer.
0: Ongeveer. Dat is net op tijd, want natuurlijk, hier moet nog gerapt worden. De app van Q wordt hier elke week in Vrienden van de Vrijdag gerapt. Door, er is maar één iemand die dat kan.
1: Bibi, me, Dr. Potje, Bert de Kok.
0: Fout en fout.
1: Ah, oei.
0: Het is jouw alter ego.
2: Ah, just, ja.
0: Dat is nog iemand anders.
2: Ja, Cocky Bee.
0: Cocky Bee. B-E-R-T in the house. Welkom.
1: Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ja, ik moet wel zeggen, Ulrike, het is 2 weken geleden, dus ik hoop dat ik het nog kan.
0: Maar verleer je dat ooit?
1: Ja, wel, ik denk het niet. Dat was een trick question. Tuurlijk ga ik dat nog kunnen. Maar ik heb wel één groot probleem en dat is dat ik nog niet goed weet wat ik ga rappen. Ah, ja. Maar dat is elke week natuurlijk zo, want ik ga de app rappen. Maar daarvoor moeten er wel reacties zijn in de Q-app. Dus wilt je iets leuk kwijt? Wilt je de groetjes krijgen of doen? Heb je een vraag die ik in de rap moet beantwoorden? Laat het mij nu weten in de Q-app en dan hoor je straks misschien wel jouw reactie in mijn rap.
0: In jouw rap.

0: naar het nieuws van 8 uur en dat krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Collega Rob van Erck is voor ons aan het Centraal Station.
2: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt, ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
1: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De bestuurder die begin deze week 20 wagens aanreed op de snelweg tussen Zelzaten en Maldegem had een psychose. Dat bevestigt zijn advocaten. Bij het incident raakten een aantal mensen gewond. De bestuurder, een Poolse man van 40, was ook onder de invloed van alcohol. De man is ook ontoerekeningsvatbaar. Zijn aanhouding liever is wel verlengd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Lihanna. Dat blijkt uit de autopsie. Lihanna verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41, maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien, zondag overwegend droog, maxima tot 19 graden.
0: Yes, en op dit moment geen files op onze snelwegen van 5 minuten of meer.
3: Attentie, we gaan live in 3, 2... Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Welkom bij Vrienden van de Vrijdag. Nog altijd uw hosts Ulrike Douwer en Bert de Kok.
0: Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hallo.
4: Hey.

0: een mooi liedje van Bebe Rexha en Faithless New Religion. Maar een mooie rap? Oh, oh. Hey yo, hey yo. Rap. Dat is toch nog andere koek, hè?
1: Mm-hmm.
0: BRT. Cocky
1: yes.
0: B.
1: Yes.
0: Een skilled rapper.
1: Ja. Yeah.
0: Heb je genoeg reacties net binnengekregen in de QA?
1: Zeker en vast. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ik kan, ja, ik heb tekst.
0: Je hebt tekst, je hebt zelfvertrouwen en je hebt een beat.
1: Daar is die.
0: Hey.
1: Beat.
0: Succes, hè. Oh.

0: uit Gent. Die gaat bowlen en Bea gaat naar de kermis draaimolen. Michaël, die heeft dan weer cinemaplannen. En Maggie stuurt, ik zoek single mannen. Mannen, bedoel je dan meer dan één? Vind je dat zelf niet een beetje insane? Allee, ik bedoel, we listen, we don't judge. Ons Maggie heeft nood aan wat physical touch. Dan is er ook Jel en die heeft een vraag. Wat doe je als je last hebt van je maag? Ja, Jel, hoe moet ik dat nu weten? Ik weet toch ook niet wat jij vandaag hebt gegeten? Pakt u een cola en at die naar binnen. Laten we boeren en het feest kan beginnen. Snel nog de groetjes aan Laura en Lien, aan Fleur, Wout, Actie en ook Sien. Merci voor je comments. Leuk om te zien. Geef nu maar je punten voor mijn rap op 10.
1: Woehoe.
0: Hey.
1: Het was een beetje in English also.
0: Yes, yes, yes. Nu dat ik in Toy Story meedoe, ja.
2: Oh, wow.
0: Taylor luistert ook mee, hè? Taylor Swift?
1: Dat is niet waar.
0: Oh, wel. Ik heb haar een DM gestuurd. Hey, Tay-Tay.
1: Ik ga de microfoons afzetten. Want dit is Justin Bieber. You know.

0: jij zeggen over het single-leven? Maar als je dat beu bent...
1: Love is on the air.
0: Dan kan je gewoon meedoen, zoals elke week in Vrienden van de Vrijdag, met Love is on the Air. Wij laten altijd twee luisteraars met elkaar daten. Een blind date op de radio. Huh? En wij luisteren wel allemaal mee.
2: Ja.
0: Dat is het enige detail. We hebben wel de statistieken er nog eens bij gehaald. Hè?
2: Zeker, want er zijn dus al 37 on-air dates gepasseerd. En ja, die krijgen alle 37 natuurlijk de keuze van ja, gaan we samen op date of niet. En van de 37 hebben er 33 ja gezegd.
0: Ja, dus die wouden nog een vervolg na de radiodate.
2: Ja. Ja.
0: Komt daar dan iets van of niet?
2: Ja.
0: Ronald die heeft Nancy leren kennen in onze show en dit is daarna gebeurd.
3: Enige tijd geleden zat ik bij jullie in de uitzending. We zijn wel uiteindelijk hebben een date gehad. En voor de rest, ja, het is eigenlijk niks geworden.
2: Ach, lap.
0: Tju.
2: Ja, maar ja, kijk, ze hebben het wel een kans gegeven en dat is het belangrijkste.
0: Voilà, twee dates, inderdaad, dan weet je het ook wel, hè, of dat het verder kan gaan of niet. Lander, ken je Lander nog? Die heeft al twee keer meegedaan met Love is on the Air. Maar is het iets geworden?
4: Ik vond het zeker leuk. Het was heel tof om naar de radio te komen, vriendelijke mensen. Het was misschien alleen maar spijt dat de kandidaten niet meer geïnteresseerd waren, maar mijn ervaring was redelijk goed. Ik vond het redelijk tof.
2: Oei, ja. Ja, maar ja, kijk, je kunt een spark voelen op de radio, maar dan... De spark moet zich voortzetten in dicht, hè.
0: Het is dat. Maar hij heeft dus wel een fijne ervaring gehad. Hè.
2: Zeker.
0: Dat onthoud ik er dan ook wel van.
2: Hey, hij mag nog een derde keer meedoen, hè.
0: Zeker.
2: Derde
0: zeker.
2: Keer.
0: Schrijf je in. We hebben nog drie uitzendingen. Dus ja, kijk. Ja? Nog drie kansen om on-air te daten. Lander, maar ook andere mensen. Dus als je nog voor de zomer een match zoekt, schrijf je dan in via de Q-app of Qmusic.be. Gewoon even zoeken naar Love is on the Air.
5: Oh.

0: Zeg, stel dat je graag naar Q-Music luistert en je bent single. Waarom zou je dan niet gewoon een lief zoeken tussen de andere luisteraars van Q? Want dan hebben jullie dezelfde smaak.
1: Ja.
0: Is toch belangrijk in een relatie?
1: Hoppla, je hebt al meteen...
2: Love is on the air.
0: Wat heb ik meteen?
1: Meteen al connectie.
0: Ja, maar eerste, dat is toch?
1: Je eerste raakpunt, je eerste onderwerp waarover je kan babbelen. Van, hey, zeg, Rien en Bert, vind jij die ook zo leuk?
3: Ja, vind die superleuk.
0: Bijvoorbeeld, ja. Het zou zomaar kunnen. Maaike Denderleeuw, welkom in de show.
4: Hallo.
0: Amai, ik bleef even zangen. Maaike, ja, je bent op zoek, maar naar wie of naar wat ben je op zoek?
4: Ik ben op zoek naar een man die spontaan en eerlijk is en toch ook wel avontuurlijk is. En communicatief is ook belangrijk.
0: Zeker.
1: Ja, ja. Essentieel.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. En hoe zou je jezelf omschrijven in 3 woorden of jouw vrienden of zo?
4: Ik heb gevraagd aan mijn vrienden om het te omschrijven. Zij zei... Sociaal, eerlijk en empathisch.
1: Oh,
0: mooie woorden.
1: Amai, dat zijn supermooie woorden.
4: Ja.
1: Ze hebben toch niet gelogen naar je vriendinnen?
4: Ik denk het niet, nee.
1: Nee, super. Ja, wij hebben ook nog een paar specifieke vragen om jou een beetje beter te leren kennen. Ik ga die nu op u afvuren. Kies maar tussen deze 2 dingen altijd. Yoga of Pilates?
4: Yoga,
1: oké. Gewone magnums of witte magnums?
4: Witte.
1: Ah, dat is het beste. Ja, sorry, maar ik moet neutraal blijven. Dit is niet mijn date. Vrijdag of zaterdag?
4: Vrijdag, want dan duurt het weekend nog lang.
1: Zeker, en dan hoor je ons op de radio. Kleine
4: boodschap.
1: Ja, dat wist je wel. Streepjes of bolletjes trui?
4: Streepjes.
1: Oké. Vingernagels of teennagels?
0: Eikjes.
4: Vingernagels.
1: Oké. Zuid-Amerika of Zuid-Azië?
4: Zuid-Azië.
1: Oké. En nog een laatste vraag. Een trapezium of een parallelogram?
4: Trapezium.
1: Ik snap dat.
0: Een goede trapezium, daar kan niks
1: aan. Oh, lekker.
0: Lekker. Zijn er nog leeftijdsdingen waarmee je rekening moet houden, Maaike?
1: Ja.
4: Ik zelf ben 35, dus niet te jong en niet te oud, zal ik maar zeggen.
0: Ja, maar ja, dat kunnen wij voor jou niet bepalen, hè? Dus ik denk dat je toch naar een getal gaat moeten komen.
1: In de 30?
4: Ja, tussen de 30 en de 42, zoiets.
0: Ah ja, ja, nee, dat is duidelijk.
1: Super.
0: Ja, 18, meerderjarig of zo. Het had ook gekund, hè, dat je zegt.
4: Ja.
1: Het had gekund, maar nee.
0: Oké, 30 en 42.
4: Ja, zoiets. Natuurlijk, als je de ideale man leert kennen, maakt leeftijd niet zoveel uit. Hè.
1: Dat is waar.
0: Nee, er stuurt iemand, ik ben 15, ik wil meedoen. Nee, dat is dus minderjarig, dat gaan we niet doen. Oké, Maaike, we gaan aan de slag voor jou. Allee, het zijn vooral de mannen die nu moeten reageren, die zich herkennen in jouw omschrijving of zoiets hebben van, oh, die Maaike, Denderleeuw, ja, leuk. Laat van je horen, het is nu het moment. Je kan sturen, ik wil Maaike, ik wil daten. Het maakt eigenlijk niet uit wat je stuurt, zolang maar laat weten in de Q-app dat je geïnteresseerd bent. Goed, wat ga jij zo het komende half uur doen? Ga je wachten tot wij een match hebben? Of hoe ga je de tijd vullen?
1: Ja.
4: Ik was van plan om straks iets te gaan drinken. Maar ik denk dat ik even zal wachten totdat ik de telefoon terugkrijg.
1: Ja, jong. Ja. Wacht om te vieren na de date.
4: Na de date, ja. Wel, ik hoop dat er veel reactie komt. Hè.
1: Komt goed.
0: Het is al aan het binnenkomen, ik zie het. Oké, komt goed. Cool. Maaike, we gaan je op de hoogte houden. We gaan de beste match zoeken en we horen jou straks opnieuw in de show. Goed?
4: Oké, dankjewel.
0: Yo.
2: Vrienden van de vrijdag.

0: Ja, Maaike, het zijn wij alweer. Hallo.
1: Ja.
2: Hey.
0: Wat had dus net...
1: snel.
0: Ja, wat had dus net aan de lijn, inderdaad. Wij zoeken een radiodate voor jou. Een man tussen de 30 en de 42, zei je.
1: Ja.
0: We hebben dus een probleem.
1: Oei.
0: Wouter uit Brugge bijvoorbeeld, die zegt... Goh, Maaike, ik zou zo graag met u daten, maar ik ben 44, binnen een paar maand 45. Ja. Is dat dan echt een no-go?
1: Nee, ja, dat is niet echt een no-go, maar ja, dat was niet wat ik in gedachten had gehad.
0: Maar je mocht eerlijk zijn, hè?
3: Ja, je mocht echt.
0: Allee, ja.
1: Maar ik vind, als ik eerlijk ben, vind ik Brugge wel redelijk ver om op date te gaan.
0: Dat is ook wel iets om in rekening te houden.
3: Dat is waar.
1: Ja.
0: Dan is Kruibeke dichter. Joris woont daar, maar die zegt ik ben 48. Ja.
3: Ja.
1: Dat vind ik wel iets. Dat vind ik al iets te, ja, dat, liever 48 vind ik iets te oud.
3: Oké. Okay. Mag hè?
1: Hey, maar nu ben ik zo misschien een beetje kieskeurig aan
3: het
1: doen.
3: Maar nee, zeg Maaike, het gaat over een liefdesleven. Je mocht daar kieskeurig in zijn, hè?
1: Ja, dat is waar.
3: Hey.
0: Dus, zoals in Blind Gekocht, we mogen de regio niet uitbreiden, maar de leeftijd een klein beetje als de regio goed is.
3: Ja.
0: Toch?
1: De cijfertjes mogen een beetje. Ja, ik denk dat de regio belangrijker is dan de leeftijd. Wel.
0: Okay. Ja, maar 48 is te oud.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Nee.
3: Brugge te ver, 48 te oud. Ja. Voilà.
0: Nee, ik ben blij dat we nog even dit hebben kunnen uitspitten. Dan zijn we zeker.
3: Yes.
0: Oké. Wij gaan verder met onze zoektocht. Een beetje leuke muziek ook op Q. Voilà.
1: Oké, top. Dank je.
0: Tot straks.

0: Shabuzi die heeft al serieus in de trapeziums gehangen vanavond.
1: Trapeziums? Ik heb er nog maar een trapezium getrokken.
0: Oh, je kunt dat heel geloofwaardig nadoen.
2: Ja, zot, en ik ben nog nooit zat geweest in mijn leven.
0: Dat is waar, je drinkt nooit alcohol. Hè?
2: Nooit alcohol, maar ik observeer heel de tijd.
0: Oh, wil je het nog één keer doen?
1: Wil je me nog niet trapezium? Eén zo op tafel te leren.
0: En kan je zeggen dat er geen files zijn op dit moment?
1: Oh, er zijn geen files op het moment.
2: Voilà.
0: Bedankt, zatte Bert.
3: Vrienden van de Vrijdag. Met Ulrike en Bert.

0: Pass Away van Offenbach.
1: Love is on the air.
0: Vrijgezel Maaike Denderleeuw, je hangt weer aan ons lijntje.
2: Klopt.
0: Je bent zo populair. Even, wij krijgen zoveel berichten voor jou.
2: Ah, leuk. Dat is dan goed.
3: Ja. Maar daardoor, Maaike, gaan we wel een beetje strenger moeten screenen. Dus we hebben de geïnteresseerde mannen al even gehoord. En we gaan u een paar eigenschappen geven van die mannen. En dan mocht jij nu zeggen red flag als die eigenschap u de ik geeft. Of green flag als je ermee zou kunnen leven. Is dat goed?
2: Oké, goed.
3: Oké, hier gaan we. Eerste, hij is kaal.
2: Red flag.
3: Oh, je houdt van een goed hoofd haar?
2: Ja.
3: Oké. Hij eet elke avond een Frisco.
2: Green flag.
3: Green flag, ja, oké. Hij gaat elk weekend uit.
2: Dat is moeilijk. Green flag.
3: Green flag, ja. Als jij mee mocht, hè.
2: Ja,
3: voilà.
2: Maar ook niet altijd.
3: Ja, oké. Hij is allergisch aan katten.
2: A red flag.
3: Ja? Kattenmens?
2: Ja, ik heb zelf wel geen huisdieren, maar ik ben wel een enorme kattenmens.
3: Oké.
2: Natuurlijk, die mens kan er niet aan doen dat hij allergisch is.
3: Nee. Ja.
0: Het is niks persoonlijk, maar liever niet.
3: Ja, maar liever niet. Red flag, voilà. Ja. Nog eentje, ja. Hij had een fanaccount op Instagram van Ingeborg.
2: Moeilijk.
3: Ja.
2: Misschien is hij dan wel zo één met zichzelf, dus misschien green.
3: Ah, ja.
0: Maar
3: ja.
0: Is dat een echte eigenschap dat binnen is gekomen?
3: Ja, Bert? Nee, ik heb het gevraagd en ik zei wel, zit je op Instagram en zo? Nee, ik zit niet op Instagram, maar ik heb ooit wel een fanaccount gehad van Ingeborg.
0: Ah, Leon.
3: Dus ja, maar green flag.
2: Maar iemand is zo helemaal zen en is hij heel matuur, dus dan is het green flag.
3: Ja, oké. Okay. Ja, wie weet, mocht je dat straks vragen op de radio, mocht het hij worden. Nog eentje, hij heeft geen gevoel voor ritme.
2: Maar het blijkt.
3: Ah, je danst graag?
2: Ja, toch wel.
3: Ja, en graag op de beat. Ik snap dat. En dan nog een laatste misschien. Hij draagt altijd sandalen.
2: Oeh, red flag.
0: Maar dat gaat toch niet?
3: Ja.
0: Allee.
3: Ja, pas op.
0: In de winter.
3: Ik heb zelf al mensen in de fitness gezien met sandalen aan. Hè.
0: Dat kan niet.
3: Dat is echt waar.
0: Dat is illegaal.
2: Precaution, hè.
3: Ja.
0: Oh. Oké, okay, red flag.
3: Oké,
2: ja, overduidelijk.
0: Oké, we gaan onze keuze maken gebaseerd op jouw antwoorden, Maaike. En dan binnen een minuutje of zes start de date.
3: Ja.
0: Dus nog even naar het toilet en dan gaan we eraan beginnen. Oké,
2: top.
0: Oké, tot zo.

0: Tijd voor Cupido om zijn pijltje te schieten.
1: Love is on the air.
0: Maaike, Maaike, Maaike, Maaike.
2: Ja.
0: Het gaat gebeuren, hè. We hebben elkaar al vaak gehoord vanavond. Je bent onze vrijgezel.
2: Klopt.
3: Ja, we hebben goed nieuws.
0: En we denken,
3: Maaike,
0: ja.
3: Want we denken dus inderdaad dat we jouw perfect match hebben gevonden.
0: Ja.
3: Dus we gaan jullie zo meteen laten kennismaken voor de eerste keer. Maaike, wat is het plan?
2: Die persoon een beetje beter leren kennen en hopen dat het klikt.
3: Oké, dus je hebt je eerste vraag in je hoofd?
2: Ja, ik denk het wel.
3: Oké, dat is goed.
0: Oké.
3: Ja.
0: Voilà. We wensen jou superveel succes. Mensen die aan het meeluisteren zijn, vergeet niet mee te stemmen in de Q-app als je kan. Dat kan helpen. Ja, als je de klik voelt. Uh-huh. En nee, als je de klik niet voelt.
3: Voilà.
0: Dan gaan we het romantisch maken. En dan start de date nu. Come on.
2: Hallo.
4: Dat is Maaike.
2: Hoe is jouw naam?
4: De naam is Mitch.
2: Ja. Wat?
4: Mitch.
2: Mitch, oké. Ben jij eerder introvert of extrovert?
4: Ik ben in het begin heel introvert. Maar op termijn dan verandert dat naar extroverter.
2: Oké. Ben je avontuurlijk?
4: Ja, ja. Proberen we toch te zijn.
2: Alright. Dus, misschien ook nog, van waar ben je?
4: Ik ben van Antwerpen, van Merksem.
2: Oké. En hoe oud ben je?
4: Ik ben 31.
2: Alright. Goed.
4: Oké.
2: Steven?
4: Maaike, ja? Hallo?
2: Hallo? Ja?
4: Ja, dat is een beetje raar. Ik had gehoord dat je een zwak hebt voor katten.
2: Ik zie wel graag katten, ja.
4: En een bepaalde favoriet?
2: Meekoen.
4: Ah ja, oké. Dus vrij grote katten.
2: Ja.
4: Ja, maar je hebt zelf geen katten.
2: Nee, voorlopig niet, omdat ik eigenlijk niet zoveel thuis ben en dat ik dat dan zielig vind voor dat beestje.
4: Ja, dat is vrij logisch. Dat is de reden waarom ik ook geen kat heb.
2: Oké. Maar jij bent dus niet de persoon die allergisch is aan de kat?
4: Nee, absoluut niet. Ik ben opgegroeid. Mijn ouders hebben een stuk of 7 katten. Dus dat is een kattenparadijs. Dus allergisch zijn we zeker niet.
2: Oké.
4: En Maaike, van waar komt jij?
2: Denderleeuw.
4: Denderleeuw, ja. En hoe zijn ze hier terechtgekomen? Dat is toch een heel unieke beleving.
2: Klopt. Ik kreeg daarnet telefoon van Q-Music of dat ik wou meedoen. Dus ik denk dat een van mijn vrienden mij heeft ingeschreven.
4: Oh. Oké. Okay. Goeie vrienden.
2: Ik denk dat die zoiets hebben van het is tijd dat je nog een keer van de straat geraakt of zo.
4: Oké, dat is bij mij ook het geval. Een collega van mij had mij ingeschreven.
2: Dus, oké.
4: Ja. En alright. In het dagelijkse leren, wat houdt u zo al bezig?
2: Ik ben vooral graag bij mijn, onder mijn vrienden. Ik doe vaak iets met hun, iets gaan eten, iets gaan drinken. En ik heb er eigenlijk net een vrij zot avontuur op zitten. Ik ben 3 maanden naar Zuid-Afrika geweest om te gaan duiken. Oei.
4: Oei. Ja, je valt een beetje weg, precies.
2: Oei.
0: Of val je in zwijm?
3: Oh. Dat kan ook wel iets waar zijn. Ja, sorry, lieve vrienden, maar de date stopt hier toch op de radio. Maar dit hoeft natuurlijk niet het einde te betekenen. Het is tijd om te beslissen. Nu, voor je dat mag doen, ga ik wel nog even meegeven dat 38% van de Q-luisteraar de match voelde. Dat is niet geweldig veel, maar ja, ik zeg het, dat is de Q-luisteraar. En ze zijn streng, hè. Doe met die info wat je wil. Maaike, ik begin bij jou. voel jij toch wel een klik? Voel jij een vibe? Voel jij een spark? En zie jij een tweede date met Mitch wel zitten?
2: Denk het niet.
0: Oké. En waarom niet?
2: Ik weet het niet. Het is misschien toch iets te ver of zo van elkaar. En dat is misschien, maar hij had wel een hele mooie stem, dat moet ik wel zeggen.
0: Oh, klopt. Kom bij de radio werken, Mitch. Hey.
3: Ja. Jongens,
4: ik ga de collega's niet meer
3: werken. Die van ons ook niet, denk ik. Jongens, zo gaat dat natuurlijk in de liefde. Ja, je moet een spark voelen, je moet een vibe voelen. En de vibe was er voor Maaike, jammer genoeg niet. Dus ik ga jullie laten gaan.
0: Ja, misschien nog even, wat had jij gezegd, Mitch?
3: Ja.
4: Denderleven is inderdaad wel aan de verre kant. Dus inderdaad misschien wel een dealbreaker. Maar voor de rest denk ik dat Mike echt wel een warm persoon is.
3: Oh,
2: dat denk ik dus ook wel. Maar ik denk dat het inderdaad een beetje de afstand is.
0: Ja, kijk, daar kunnen we niks aan doen, inderdaad, aan die afstand. Ja. Dus Bert, ik denk dat jij het woord dan eventjes wilt
3: nemen. Want dat waren mooie laatste woorden, maar niet zo mooi als mijn laatste woorden. Want hier komen ze. Een afscheidsgedicht van Bert. Hier gaan we. Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen wel. Dus ik neem afscheid. Jij moet nu gaan. Weet dat je in mijn hart altijd blijft voortbestaan. Alsjeblieft.
0: Weer zelf verzonnen, zeker?
3: Ja.
0: Ja.
4: Prachtig.
3: Dank u. Dank je wel.
2: Voilà, heel mooi.
0: Dat pakken ze jullie niet meer af. Ik vond jullie hele aangename mensen om te horen. Dank je wel om het te proberen, alleszins. En ja, veel succes in de liefde, hè.
2: Dank je wel. Het was heel fijn.
0: Bye bye.
3: Bye.
2: Bye.
3: Dag. Love is on the air.

0: We gaan dat volgende week nog eens opnieuw proberen. Zo'n beetje sexual en casual als jij wilt daten. Dus dan kan je inschrijven via de Q-app of Qmusic.be voor Love is on the Air. Daarmee zijn we wel voor vandaag aan het einde van onze show toegekomen.
1: Nee!
0: Oh nee, straks is er wel Radio Reggie.
2: Ja, dat is ook leuk, hè. Maar niet zo leuk als dit, hè. Niet zo leuk als dit. Nee, maar inderdaad, we moeten afscheid nemen, maar niet voor we een paar medewerkers van dit programma bedanken.
0: Ja.
2: Eerst en vooral Disney en Pixar. Mijn nieuwe werkgevers, dus ook automatisch ook medewerkers van dit programma. Ook Taylor Swift natuurlijk.
0: Zeker. Hè?
2: Is nu ook een collega. Alle frituren in België die onze show op tv opzetten in de frituur. Hallo.
0: Hallo.
2: Love you guys.
0: Goed bakken, hè.
2: Ja, voor mij klein pakje met mayonaise. Erop. Dankjewel. Laat maar weten in de Q-app waar ik moet zijn. En ook aan Lieselot Beutels, een collega die ook single is en niet wil meedoen aan Love is on the Air. Dus bij deze Lieselot, schrijf je toch eens in.
0: Ja.
2: Heel Vlaanderen luistert mee, nu moet je wel. Ja. Lieselot.
0: Als iedereen even samen...
2: Lieselot. Lieselot.
0: Beutels.
2: Lieselot.
0: Beutels.
2: Lieselot. Voilà.
0: Voilà. Natuurlijk bedankt aan jou, de luisteraar. In het bijzonder aan Kim, Lily, Maaike en Mitch, die hier vanavond het beste van zichzelf gegeven hebben.
2: Zeker en vast. Merciekes, merciekes en heel graag tot volgende week.
3: Dit was Vrienden van de Vrijdag. Live vanuit de studio van Q-Music in Vilvoorde. Gelieve de studio netjes achter te laten en uw afval te deponeren in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.

0: weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Goedenavond, het nieuws van 9, dat krijg je van Bart.
2: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Collega Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
3: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
2: In totaal zijn een tiental jongeren ook al opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. En vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien, zondag overwegend droog, maximaal tot 19 graden.
0: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
4: Jazeker, het is gelukkig weer vrijdagavond. Een nieuwe Radio Reggie helemaal voor jou klaargestoomd. Met straks een nieuwe selectie. Updates uit mijn bestaan. We kijken vooruit naar de Dance 30 van morgen. En ook mijn notoire inbox gaat weer open. Maar eerst een cover uit eigen huis. Dus Turn the Lights Off van mezelf en Angie Rob.

0: Radio Reggie.
1: De mannen hebben hem eindelijk uitgebracht na 10 jaar. Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeated. Zometeen in de update kijken we als vooruit naar het Sportpaleis. Ja, ik blijf Sportpaleis zeggen, ook al is het afwasdoom. I don't care. Kate Ryan komt er eerst aan met Désenchanté in de Oliver Heldens Stamp Remix.

0: altijd goed. Reese en Where Have You Been? Dat is nu tijd voor Reggie's Update.
1: Reggie's Update.
0: De week stond volledig in het teken van mij, van de afwasdoom, want het wordt stilkens tijd. We zijn in juni en misschien hebben jullie het al gehoord, maar 24 en 25 oktober sta ik samen met de deerne Linda Mertens in het Sportpaleis in Antwerpen, de afwasdoom. We hebben daar twee data gepland voor, jawel, 30 jaar Milk Inc, Milk Inc Forever. En het begint tijd te worden voor een playlist. Want iedereen van licht en video zit achter onze veren aan. En we hebben drie dagen doorgebracht, drie dagen in Conclave. En er is witte rook, want we hebben onze eerste tentative, eigenlijk zo demo-playlist van 30 jaar Milk Inc. En ik moet wel zeggen, het was een huzarenstuk, want we hebben wel het een en ander uitgebracht, hè, die laatste 30 jaar. En we willen zoveel mogelijk eigen Milk Inc nummers spelen. En het zijn er wel wat. En ik kan u zeggen, ik denk dat we er zo 3 of 4 niet spelen. En voor de rest spelen we bijna alles. En nu is het natuurlijk, nu moeten er allemaal nieuwe versies van gemaakt worden. Voor sommige versies houden we ook natuurlijk helemaal origineel. Maar sommige nummers moeten gepimpt worden. Sommige nummers moeten in een medley gestoken worden. En een keer dat we dat hebben, dan kunnen we beginnen nadenken over hoe gaat het podium eruit zien. En wat gaan we doen qua publiekspeltjes en zo. Maar eerst de muziek. We zitten nu op 80% van de muziek. Ik ben heel content, dat is na 3 dagen. Dus je ziet, we steken er tijd in. Maar ik moet wel zeggen, door al die oude nummers terug te horen, je krijgt er wel kippenvel van en je krijgt er heel veel goesting voor om die show te kunnen doen 24 en 25 oktober. Ik hoop jullie daar te zien. Topic en Becky G is dit met Sorry.

altijd eerst hier gehoord bij Radio Reggie en bij de Dance 30. Dus Thomas Gray en Rumors. Bebe Rexha komt eraan, heeft een nieuwe plaat met David Guetta. Samengeschreven ook met mijn goede vriend Timofey Reznikov. Kijk eens aan. Sad Girl.

Spotify. Zometeen komt er een nieuwe Reggie selectie aan. En die is van een held van mij. Ik heb weinig helden. Maar hij, die meneer, is een van mijn grote helden. James Hype komt ook een beetje in die categorie. De Serotonin.

0: van zo'n titels. Hè. Ja, u weg. Dat is nu tijd voor een nieuwe Regieselectie.
1: De Regieselectie.
0: De Regieselectie van deze week komt voor mij van een grootheid, namelijk Ryan Tedder. Ryan Tedder zegt jullie misschien niet zoveel, maar als ik zeg One Republic, dan zeg je, ah ja. En Ryan Tedder heeft ooit een plaat gemaakt met Alesso, natuurlijk een dance wereldhit. En nu heeft hij dat opnieuw gedaan. Dus Alesso en Ryan Tedder, dus eigenlijk Alesso en One Republic, samen. Het kan niet slecht gaan. Pek van, vroeger was het If I Lose Myself Tonight. Nu is het In Your Eyes, de Regieselectie van deze week. Every

0: Dit is Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in zijn muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids-ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
3: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een kids ID.
1: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.
0: Dit is het weekend van Q. Met nu Radio Reggie.
4: Welkom in het tweede, maar eens zo frisse uur van Radio Reggie met zometeen de inbox die openvlamt. En we kijken ook al eens vooruit naar morgen naar de Dance 30, de vetste hitlijst ter wereld. Maar eerst, Fisher, Tones and I, Favor.
0: Radio Reggie.

Avicii. Zometeen vliegt mijn inbox open. Reggie's Inbox is een nieuw item in de show waarin jullie eigenlijk mij kunnen bereiken en vragen stellen, muzikale vragen vooral. Het kan zijn van ik heb een nummer gehoord, ik weet niet wat het is, of ik heb een demo en ik wil dat je die speelt. En we hebben weer een pareltje, want dat is voor straks eerst Dimitri Vegas, Like Mike en Marlon Hofstad en Konik met jawel de bom. Machina Time!

0: Love, heerlijke titel. Dat is nu tijd voor de Reggie's Inbox.
1: Reggie's Inbox.
0: Ik heb sinds kort dus een inbox. Je kan me bereiken op reggie@qmusic.be of via de Q-app met al jouw muzikale vragen of demos of ik weet niet wat allemaal. Ik heb weer een pareltje binnengekregen in mijn inbox. Ik lees hem even voor. Hey Reggie, het is Maarten hier uit Gent. Ik heb op Instagram al een paar keer een clipje gezien van Afrojack die tijdens zijn Coachella-set een mashup speelt van Inner Bloom. Dat is een van mijn favoriete platen en ik krijg er altijd kippenvel van. De versie van Coachella is nog beter. Het is gemixt met nog een andere stem. Weet je welke dat is en kan je die eens spelen in je radioshow? Ah wel, Maarten, ik ben het alziend oor, zoals ze mij noemen, het alziend oor uit Heusenzolder. En dat is dus Shimza, samen met Rufus Dussel en Fire, gemixt met Inner Bloom, inderdaad. Shimza en Afrojack hebben deze mashups speciaal gemaakt voor Coachella. En nu, speciaal voor jou, op de Q-Music Golven. Dit is Shimza en Rufus Dussel.

0: David Guetta is een beetje de huisleverancier van Radio Reggae van de Dance 30. Heeft weer een plaat uit met Martin Horger en Man Machine. The Past, The Present en The Future.
1: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: Radio Reggie.
1: Charlotte de Witte nam deze classic onder handen. The Age of Love van, jawel, The Age of Love. Zometeen kijken we als vooruit naar morgen naar een dikke vette hitlijst die gepresenteerde Dance 30. Maar eerst Sandero en Carl Lazy en Spectrum. Say My Name.

0: de vrijdag. Tijd voor een kleine vooruitblik naar de Dance 30.
1: Dance 30 Rewind.
0: Morgenavond presenteer ik hier een waanzinnig lekkere show. Een hitlijst met de 30 dikste danceplaten ter wereld. Die lijst heeft een vette top 3. En die top 3 overloop ik altijd bij Radio Reggie. Dan zit je helemaal in de mood. Ja, voor morgen, voor dance en ook voor de top 3. Omdat je een beetje weet wat er leeft in de clubs. Op 3 hadden we vorige week Bebe Rexha en Faithless New Religion.

0: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte vandaag uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
1: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
0: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En op het WK 3-3 basket is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Belgian Lions verloren met 21-13 tegen Oostenrijk in hun barragematch voor de kwartfinales. De Lions raakten ook al erg moeizaam voorbij de poelenfase, nadat ze maar 1 van hun 4 matchen gewonnen hadden. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.

0: Dit is het weekend van Q met zometeen Caracals. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De zomerbobcampagne is officieel van start gegaan. De hele zomer lang wordt er gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Vorig jaar raakten zeker 4700 mensen gewond door een ongeval met alcohol. Dus extra controleren blijft nodig. Zeker met de festivals en het WK voetbal in aantocht, zegt de politie. Je hoort Bart van Tiene, korpschef politiezone Aarschot.
2: Bovenop de controles die op de weg gebeuren, staat er wettelijk ook de mogelijkheid om iemand te controleren vooraleer die vertrekt. Er volgt dan geen boete uit, want dat is wettelijk niet voorzien. Er volgt ook wel een rijverbod. Dus dat is een nieuwe extra strategie die mijn collega's van die politiezones gaan toepassen.
1: Er zijn ook nieuwe bobsleutelhangers met de festivals erop waar je moest blazen. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben een visa gekregen om de VS binnen te mogen voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de visa er kwamen. Iran zit op het WK in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt dan opnieuw 19 graden.